0: nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single is afgelopen nacht een vrouw om het leven gekomen. Het slachtoffer woonde in het huis en werd rond 2 uur zwaar gewond gevonden. Hulp mocht niet meer baten. Na een zoektocht werd rond 4:15 een verdachte aangehouden. Die zat in een andere woning. Ook vond de politie een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt. Over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De politie heeft gisteravond een man aangehouden die wordt verdacht van het veroorzaken van een kleine brand in de duinen bij het Kwartelpad. Rond 9 uur werd daar brandend afval ontdekt. De brandweer wist het vuur met zand te doven. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. Medewerkers van de dialyseafdeling van Haaglanden Medisch Centrum krijgen op extreem warme dagen koelvesten. De klimaatinstallatie kan de afdeling dan niet voldoende koelen zonder dat er condens ontstaat. Die druppels kunnen in medische apparatuur terechtkomen. Daarom wordt de koeling minder koud gezet. Volgens het ziekenhuis kan de zorg gewoon doorgaan en is de veiligheid van patiënten niet in gevaar. Vakbond FNV vindt de koelvesten geen goede structurele oplossing en wil dat het ziekenhuis de oorzaak van de warmte aanpakt. In onze regio ontstaan door de aanhoudende droogte steeds meer scheuren in de dijken. Het Hoogheemraadschap van Delfland vond deze week 180 scheuren in 42 kilometer aan droogtegevoelige dijken. 18 daarvan zijn serieus, maar noodreparatie zijn volgens het waterschap nog niet nodig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, omdat ze door langdurige droogte kunnen gaan lekken of verschuiven. Sinds woensdag mag daarom ook geen water meer uit bijvoorbeeld sloten worden gehaald. Het beschikbare zoete water is hard nodig om de dijken te beschermen. Een grote vloerschildering moet fietsers en scooters duidelijk maken dat het Loosduinse Hoofdplein alleen voor voetgangers is. Met de tekst "Wij lopen hier" hoopt de gemeente dat mensen niet langer over het plein rijden. Bewoners en ondernemers klagen al langer over fietsers en fatbikers die soms met hoge snelheid tussen het winkelend publiek doorrijden. Of de schildering gaat helpen, betwijfelen sommige omwonenden. Zij zien liever meer handhaving. Volgens de gemeente horen ook extra borden, campagnes en controles bij de aanpak. Kijken we nog even naar het weer. Flinke zonnige periodes en het is ongeveer 26 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind. Morgen opnieuw volop zon en nog ietsjes warmer. Maandag is er wat meer bewolking en wordt het met 24 graden tijdelijk iets minder warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Het nieuws van 4 uur. Ik ben Jolanda Baaiens. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single is afgelopen nacht een vrouw om het leven gekomen. Het slachtoffer woonde in het huis en werd rond 2 uur zwaar gewond gevonden. Hulp mocht niet meer baten. Na een zoektocht werd rond 4:15 een verdachte aangehouden. Die zat in een andere woning. Ook vond de politie een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt. Over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De politie heeft gisteravond een man aangehouden die wordt verdacht van het veroorzaken van een kleine brand in de duinen bij het Kwartelpad. Rond 9 uur werd daar brandend afval ontdekt. De brandweer wist het vuur met zand te doven. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. Medewerkers van de dialyseafdeling van Haaglanden Medisch Centrum krijgen op extreem warme dagen koelvesten. De klimaatinstallatie kan de afdeling dan niet voldoende koelen zonder dat er condens ontstaat. Die druppels kunnen in medische apparatuur terechtkomen, daarom wordt de koeling minder koud gezet. Volgens het ziekenhuis kan de zorg gewoon doorgaan en is de veiligheid van patiënten niet in gevaar. Vakbond FNV vindt de koelvesten geen goede structurele oplossing en wil dat het ziekenhuis de oorzaak van de warmte aanpakt. In onze regio ontstaan door de aanhoudende droogte steeds meer scheuren in de dijken. Het Hoogheemraadschap van Delfland vond deze week 180 scheuren in 42 kilometer aan droogtegevoelige dijken. 18 daarvan zijn serieus, maar noodreparaties zijn volgens het waterschap nog niet nodig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, omdat ze door langdurige droogte kunnen gaan lekken of verschuiven. Sinds woensdag mag daarom ook geen water meer uit bijvoorbeeld sloten worden gehaald. Het beschikbare zoete water is hard nodig om de dijken te beschermen. Een grote vloerschildering moet fietsers en scooters duidelijk maken dat het Loosduinse Hoofdplein alleen voor voetgangers is. Met de tekst "Wij lopen hier" hoopt de gemeente dat mensen niet langer over het plein rijden. Bewoners en ondernemers klagen al langer over fietsers en fatbikers die soms met hoge snelheid tussen het winkelend publiek doorrijden. Of de schildering gaat helpen, betwijfelen sommige omwonenden. Zij zien liever meer handhaving. Volgens de gemeente horen ook extra borden, campagnes en controles bij de aanpak. Kijken we nog even naar het weer. Flinke zonnige periodes en het is ongeveer 26 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind. Morgen opnieuw volop zon en nog ietsjes warmer. Maandag is er wat meer bewolking en wordt het met 24 graden tijdelijk iets minder warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single is afgelopen nacht een vrouw om het leven gekomen. Het slachtoffer woonde in het huis en werd rond 2 uur zwaar gewond gevonden. Hulp mocht niet meer baten. Na een zoektocht werd rond 4:15 een verdachte aangehouden. Die zat in een andere woning. Ook vond de politie een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt. Over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De politie heeft gisteravond een man aangehouden die wordt verdacht van het veroorzaken van een kleine brand in de duinen bij het Kwartelpad. Rond 9:00 werd daar brandend afval ontdekt. De brandweer wist het vuur met zand te doven. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. Medewerkers van de dialyseafdeling van Haaglanden Medisch Centrum krijgen op extreem warme dagen koelvesten. De klimaatinstallatie kan de afdeling dan niet voldoende koelen zonder dat er condens ontstaat. Die druppels kunnen in medische apparatuur terechtkomen. Daarom wordt de koeling minder koud gezet. Volgens het ziekenhuis kan de zorg gewoon doorgaan en is de veiligheid van patiënten niet in gevaar. Vakbond FNV vindt de koelvesten geen goede structurele oplossing en wil dat het ziekenhuis de oorzaak van de warmte aanpakt. In onze regio ontstaan door de aanhoudende droogte steeds meer scheuren in de dijken. Het Hoogheemraadschap van Delfland vond deze week 180 scheuren in 42 kilometer aan droogtegevoelige dijken. 18 daarvan zijn serieus, maar noodreparaties zijn volgens het waterschap nog niet nodig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, omdat ze door langdurige droogte kunnen gaan lekken of verschuiven. Sinds woensdag mag daarom ook geen water meer uit bijvoorbeeld sloten worden gehaald. Het beschikbare zoete water is hard nodig om de dijken te beschermen. Een grote vloerschildering moet fietsers en scooters duidelijk maken dat het Loosduinse Hoofdplein alleen voor voetgangers is. Met de tekst "Wij lopen hier" hoopt de gemeente dat mensen niet langer over het plein rijden. Bewoners en ondernemers klagen al langer over fietsers en fatbikers die soms met hoge snelheid tussen het winkelend publiek doorrijden. Of de schildering gaat helpen, betwijfelen sommige omwonenden. Zij zien liever meer handhaving. Volgens de gemeente horen ook extra borden, campagnes en controles bij de aanpak. Kijken we nog even naar het weer. Flinke zonnige periodes en het is ongeveer 26 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind. Morgen opnieuw volop zon en nog ietsjes warmer. Maandag is er wat meer bewolking en wordt het met 24 graden tijdelijk iets minder warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Van de Binkhorst tot Kijkduin en alles ertussen. 100% Haag. Den Haag FM. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haag. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: van 6 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single is afgelopen nacht een vrouw om het leven gekomen. Het slachtoffer woonde in het huis en werd rond 2 uur zwaar gewond gevonden. Hulp mocht niet meer baten. Na een zoektocht werd rond 4:15 een verdachte aangehouden. Die zat in een andere woning. Ook vond de politie een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt. Over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De politie heeft gisteravond een man aangehouden die wordt verdacht van het veroorzaken van een kleine brand in de duinen bij het Kwartelpad. Rond 9:00 werd daar brandend afval ontdekt. De brandweer wist het vuur met zand te doven. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. Medewerkers van de dialyseafdeling van Haaglanden Medisch Centrum krijgen op extreem warme dagen koelvesten. De klimaatinstallatie kan de afdeling dan niet voldoende koelen zonder dat er condens ontstaat. Die druppels kunnen in medische apparatuur terechtkomen. Daarom wordt de koeling minder koud gezet. Volgens het ziekenhuis kan de zorg gewoon doorgaan en is de veiligheid van patiënten niet in gevaar. Vakbond FNV vindt de koelvesten geen goede structurele oplossing en wil dat het ziekenhuis de oorzaak van de warmte aanpakt. In onze regio ontstaan door de aanhoudende droogte steeds meer scheuren in de dijken. Het Hoogheemraadschap van Delfland vond deze week 180 scheuren in 42 kilometer aan droogtegevoelige dijken. 18 daarvan zijn serieus, maar noodreparaties zijn volgens het waterschap nog niet nodig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, omdat ze door langdurige droogte kunnen gaan lekken of verschuiven. Sinds woensdag mag daarom ook geen water meer uit bijvoorbeeld sloten worden gehaald. Het beschikbare zoete water is hard nodig om de dijken te beschermen. Een grote vloerschildering moet fietsers en scooters duidelijk maken dat het Loosduinse Hoofdplein alleen voor voetgangers is. Met de tekst "Wij lopen hier" hoopt de gemeente dat mensen niet langer over het plein rijden. Bewoners en ondernemers klagen al langer over fietsers en fatbikers die soms met hoge snelheid tussen het winkelend publiek doorrijden. Of de schildering gaat helpen, betwijfelen sommige omwonenden. Zij zien liever meer handhaving. Volgens de gemeente horen ook extra borden, campagnes en controles bij de aanpak. Kijken we nog even naar het weer. Flinke zonnige periodes en het is ongeveer 26 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind. Morgen opnieuw volop zon en nog ietsjes warmer. Maandag is er wat meer bewolking en wordt het met 24 graden tijdelijk iets minder warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Ik ben Jolanda Baaiens. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single is afgelopen nacht een vrouw om het leven gekomen. Het slachtoffer woonde in het huis en werd rond 2 uur zwaar gewond gevonden. Hulp mocht niet meer baten. Na een zoektocht werd rond 4:15 een verdachte aangehouden. Die zat in een andere woning. Ook vond de politie een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt. Over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De politie heeft gisteravond een man aangehouden die wordt verdacht van het veroorzaken van een kleine brand in de duinen bij het Kwartelpad. Rond 9 uur werd daar brandend afval ontdekt. De brandweer wist het vuur met zand te doven. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. Medewerkers van de dialyseafdeling van Haaglanden Medisch Centrum krijgen op extreem warme dagen koelvesten. De klimaatinstallatie kan de afdeling dan niet voldoende koelen zonder dat er condens ontstaat. Die druppels kunnen in medische apparatuur terechtkomen. Daarom wordt de koeling minder koud gezet. Volgens het ziekenhuis kan de zorg gewoon doorgaan en is de veiligheid van patiënten niet in gevaar. Vakbond FNV vindt de koelvesten geen goede structurele oplossing en wil dat het ziekenhuis de oorzaak van de warmte aanpakt. In onze regio ontstaan door de aanhoudende droogte steeds meer scheuren in de dijken. Het Hoogheemraadschap van Delfland vond deze week 180 scheuren in 42 kilometer aan droogtegevoelige dijken. 18 daarvan zijn serieus, maar noodreparatie zijn volgens het waterschap nog niet nodig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, omdat ze door langdurige droogte kunnen gaan lekken of verschuiven. Sinds woensdag mag daarom ook geen water meer uit bijvoorbeeld sloten worden gehaald. Het beschikbare zoete water is hard nodig om de dijken te beschermen. Een grote vloerschildering moet fietsers en scooters duidelijk maken dat het Loosduinse Hoofdplein alleen voor voetgangers is. Met de tekst "Wij lopen hier" hoopt de gemeente dat mensen niet langer over het plein rijden. Bewoners en ondernemers klagen al langer over fietsers en fatbikers die soms met hoge snelheid tussen het winkelend publiek doorrijden. Of de schildering gaat helpen, betwijfelen sommige omwonenden. Zij zien liever meer handhaving. Volgens de gemeente horen ook extra borden, campagnes en controles bij de aanpak. Kijken we nog even naar het weer. Flinke zonnige periodes en het is ongeveer 26 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind. Morgen opnieuw volop zon en nog ietsjes warmer. Maandag is er wat meer bewolking en wordt het met 24 graden tijdelijk iets minder warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
2: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
12: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
13: Ik ben Jolanda Baaiens. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single is afgelopen nacht een vrouw om het leven gekomen. Het slachtoffer woonde in het huis en werd rond 2 uur zwaargewond gevonden. Hulp mocht niet meer baten. Na een zoektocht werd rond 4:15 een verdachte aangehouden. Die zat in een andere woning. Ook vond de politie een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt. Over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De politie heeft gisteravond een man aangehouden die wordt verdacht van het veroorzaken van een kleine brand in de duinen bij het Kwartelpad. Rond 9 uur werd daar brandend afval ontdekt. De brandweer wist het vuur met zand te doven. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. Medewerkers van de dialyseafdeling van Haaglanden Medisch Centrum krijgen op extreem warme dagen koelvesten. De klimaatinstallatie kan de afdeling dan niet voldoende koelen zonder dat er condens ontstaat. Die druppels kunnen in medische apparatuur terechtkomen. Daarom wordt de koeling minder koud gezet. Volgens het ziekenhuis kan de zorg gewoon doorgaan en is de veiligheid van patiënten niet in gevaar. Vakbond FNV vindt de koelvesten geen goede structurele oplossing en wil dat het ziekenhuis de oorzaak van de warmte aanpakt. In onze regio ontstaan door de aanhoudende droogte steeds meer scheuren in de dijken. Het Hoogheemraadschap van Delfland vond deze week 180 scheuren in 42 kilometer aan droogtegevoelige dijken. 18 daarvan zijn serieus, maar noodreparatie zijn volgens het waterschap nog niet nodig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, omdat ze door langdurige droogte kunnen gaan lekken of verschuiven. Sinds woensdag mag daarom ook geen water meer uit bijvoorbeeld sloten worden gehaald. Het beschikbare zoete water is hard nodig om de dijken te beschermen. Een grote vloerschildering moet fietsers en scooters duidelijk maken dat het Loosduinse Hoofdplein alleen voor voetgangers is. Met de tekst "Wij lopen hier" hoopt de gemeente dat mensen niet langer over het plein rijden. Bewoners en ondernemers klagen al langer over fietsers en fatbikers die soms met hoge snelheid tussen het winkelend publiek doorrijden. Of de schildering gaat helpen, betwijfelen sommige omwonenden. Zij zien liever meer handhaving. Volgens de gemeente horen ook extra borden, campagnes en controles bij de aanpak. Kijken we nog even naar het weer. Flinke zonnige periodes en het is ongeveer 26 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind. Morgen opnieuw volop zon en nog ietsjes warmer. Maandag is er wat meer bewolking en wordt het met 24 graden tijdelijk iets minder warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Dit is Den Haag FM. Check ook onze website denhaagfm.nl. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single is afgelopen nacht een vrouw om het leven gekomen. Het slachtoffer woonde in het huis en werd rond 2 uur zwaargewond gevonden. Hulp mocht niet meer baten. Na een zoektocht werd rond 4:15 een verdachte aangehouden. Die zat in een andere woning. Ook vond de politie een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt. Over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De politie heeft gisteravond een man aangehouden die wordt verdacht van het veroorzaken van een kleine brand in de duinen bij het Kwartelpad. Rond 9 uur werd daar brandend afval ontdekt. De brandweer wist het vuur met zand te doven. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. Medewerkers van de dialyseafdeling van Haaglanden Medisch Centrum krijgen op extreem warme dagen koelvesten. De klimaatinstallatie kan de afdeling dan niet voldoende koelen zonder dat er condens ontstaat. Die druppels kunnen in medische apparatuur terechtkomen, daarom wordt de koeling minder koud gezet. Volgens het ziekenhuis kan de zorg gewoon doorgaan en is de veiligheid van patiënten niet in gevaar. Vakbond FNV vindt de koelvesten geen goede structurele oplossing en wil dat het ziekenhuis de oorzaak van de warmte aanpakt. In onze regio ontstaan door de aanhoudende droogte steeds meer scheuren in de dijken. Het Hoogheemraadschap van Delfland vond deze week 180 scheuren in 42 kilometer aan droogtegevoelige dijken. 18 daarvan zijn serieus, maar noodreparatie zijn volgens het waterschap nog niet nodig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, omdat ze door langdurige droogte kunnen gaan lekken of verschuiven. Sinds woensdag mag daarom ook geen water meer uit bijvoorbeeld sloten worden gehaald. Het beschikbare zoete water is hard nodig om de dijken te beschermen. Een grote vloerschildering moet fietsers en scooters duidelijk maken dat het Loosduinse Hoofdplein alleen voor voetgangers is. Met de tekst "Wij lopen hier" hoopt de gemeente dat mensen niet langer over het plein rijden. Bewoners en ondernemers klagen al langer over fietsers en fatbikers die soms met hoge snelheid tussen het winkelend publiek doorrijden. Of de schildering gaat helpen, betwijfelen sommige omwonenden. Zij zien liever meer handhaving. Volgens de gemeente horen ook extra borden, campagnes en controles bij de aanpak. Kijken we nog even naar het weer. Flinke zonnige periodes en het is ongeveer 26 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind. Morgen opnieuw volop zon en nog ietsjes warmer. Maandag is er wat meer bewolking en wordt het met 24 graden tijdelijk iets minder warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Kompas tot Kijkduin en alles ertussen. 100% Haag.
1: Den Haag FM.
0: Muziek uit je eigen stad. Hoor je op Den Haag FM. De Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
9: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. Bij een beveiligde opslagplaats van de politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. De inbrekers probeerden een partij in beslag genomen illegale sigaretten mee te nemen, maar dat mislukte. 4 verdachten werden kort na de inbraak aangehouden. 1 van hen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of de inbraak te maken heeft met de vondst van een grote partij illegale sigaretten in Delft eerder deze week. Bij de inbraak gisteren zou er niets gestolen zijn. Een tram en een auto zijn op elkaar gebotst op de Bezuidenhoutse weg. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 11:30 ter hoogte van de Rijnstraat. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Zowel de auto als tram 9 raakten beschadigd. Hoe de botsing kon gebeuren is nog niet duidelijk. Van de 45 mensen die gisteren zijn aangehouden bij de blokkade van de A12 in Den Haag, zit 1 klimaatactivist nog vast. Hij zou zich bij zijn aanhouding hebben verzet en een politieagent in zijn arm hebben gebeten. De andere 44 demonstranten zijn inmiddels weer vrij. Zo'n 50 actievoerders van Extinction Rebellion blokkeerden de Utrechtse baan ruim 2 uur lang. Burgemeester Jan van Zanen gaf gisteren rond 2 uur opdracht om de demonstratie te beëindigen en de weg vrij te maken. Een 23-jarige Hagenaar is aangehouden voor een zware mishandeling in Rotterdam. Daarbij raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag een 17-jarige jongen uit Zwijndrecht gewond. De mishandeling gebeurde rond 4:15 bij een uitgaansgelegenheid aan de Maasboulevard. Toen de politie aankwam was de verdachte al weg. Na onderzoek kon hij gistermiddag alsnog worden aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet duidelijk. Het weer nog. Het warmt snel op met vanmiddag 28 tot 29 graden. Er zijn wat meer wolken dan gisteren, maar het blijft droog en de zon laat zich geregeld zien. Morgen wordt het met 23 tot 24 graden een stuk koeler en kan er wat regen vallen. Vanaf dinsdag knapt het weer op en daarna wordt het opnieuw warm. Donderdag kan de temperatuur oplopen richting de 35 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. Bij een beveiligde opslagplaats van de politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. De inbrekers probeerden een partij in beslag genomen illegale sigaretten mee te nemen, maar dat mislukte. Vier verdachten werden kort na de inbraak aangehouden. Een van hen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of de inbraak te maken heeft met de vondst van een grote partij illegale sigaretten in Delft eerder deze week. Bij de inbraak gisteren zou er niets gestolen zijn. Een tram en een auto zijn op elkaar gebotst op de Bezuidenhoutse weg. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 11:30 ter hoogte van de Rijnstraat. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Zowel de auto als tram 9 raakten beschadigd. Hoe de botsing kon gebeuren is nog niet duidelijk. Van de 45 mensen die gisteren zijn aangehouden bij de blokkade van de A12 in Den Haag, zit één klimaatactivist nog vast. Hij zou zich bij zijn aanhouding hebben verzet en een politieagent in zijn arm hebben gebeten. De andere 44 demonstranten zijn inmiddels weer vrij. Zo'n 50 actievoerders van Extinction Rebellion blokkeerden de Utrechtse baan ruim 2 uur lang. Burgemeester Jan van Zanen gaf gisteren rond 2 uur opdracht om de demonstratie te beëindigen en de weg vrij te maken. Een 23-jarige Hagenaar is aangehouden voor een zware mishandeling in Rotterdam. Daarbij raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag een 17-jarige jongen uit Zwijndrecht gewond. De mishandeling gebeurde rond 4:15 bij een uitgaansgelegenheid aan de Maasboulevard. Toen de politie aankwam was de verdachte al weg. Na onderzoek kon hij gistermiddag alsnog worden aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet duidelijk. Het weer nog. Het warmt snel op met vanmiddag 28 tot 29 graden. Er zijn wat meer wolken dan gisteren, maar het blijft droog en de zon laat zich geregeld zien. Morgen wordt het met 23 tot 24 graden een stuk koeler en kan er wat regen vallen. Vanaf dinsdag knapt het weer op en daarna wordt het opnieuw warm. Donderdag kan de temperatuur oplopen richting de 35 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
2: Nu de nieuwe Van Nierop.

0: Luister naar de zomerspecials van de Nieuwe Van Hierop. Met de beste singer-songwriters van de afgelopen 100 jaar. Elke zondag van 11 tot 2 op Den Haag FM.
1: Goedemorgen jongens, meisjes, dames, heren en mensen die zich anders identificeren. Welkom bij de zondag van Den Haag FM. En die staat deze zomer in het teken van een paar zomerspecials met alleen maar singer-songwriters. Soms met band hoor, dus niet alleen maar solo-werk. Nee, je gaat heel veel singer-songwriters horen. We zijn in het overzicht bij de jaren 2003 tot 2011. Dus straks na ene hoor je onder andere muziek van Adele, Room 11, Lijnen, The Secret Sisters, Gossip, Caro Emerald. Dat straks na ene en straks na tweeën. Na twaalfen. Soccer Committee, Marieke Jager, Pink komt voorbij. Eva de Roveren, Corinne Bailey Ray en twee Amy's, Winehouse en McDonald. En dit uur dan? Dit uur gaan we van 2003 tot 2005. We nemen een paar jaar door van het begin van deze eeuw. Met onder andere Lara Veers, Joss Stone, The Dresden Dolls, Angela McCluskey, Nellie McKay, Rachel Yamagata, Regina Spektor. Allerlei mooie namen. We beginnen met eerste drietal. Als derde Jill Scott, Golden. Daarvoor Kathleen Edwards, 6 o'clock news. En als eerste Khalees. Hier is ze met Milkshake.

Kat uit 2004. Niet per se haar doorbraakjaar, ze was al een tijdje bezig. Maar dit is een hele leuke, fijne track hoor. Golden, daarvoor Kathleen Edwards en Kelly's. Allemaal singer-songwriters. En dan heb je allerlei soorten muziek, als ze maar hun liedjes zelf geschreven hebben die ze zingen. Dat geldt natuurlijk ook voor de volgende drie. Als derde A Pirate's Gospel van Lila Diane. Daarvoor A Girl Called Eddie, zo heet de zangeres. Met Girls Can Really Tear You Up Inside. En als eerste, fantastisch werk van Regina Spektor. Hier is ze met Us.

Echt zo'n deuntje wat in je hoofd blijft zitten. 20 jaar oud dit, de Pirates Gospel van Alila Diane hier op Den Haag FM. Ik zei het vorige week al toen Norah Jones voorbij kwam in deze lijst. Dat was de aanvang van een hele reeks aan beetje jazzy zangeressen die doorbraken. We gaan er drie luisteren die een beetje in die hoek zitten. Nellie McKay als derde, David, daarvoor Jolie Holland, maar met Sasha. En als eerste Feist met Mashaboom.

Van Bessie Smith tot Patti Smith. Van Billie Holiday tot Billie Eilish. Je hoort ze allemaal en nog veel meer in de zomerspecials van de nieuwe Van Nierop. Elke zondag tussen 11 en 2.

Feist, Joli Holland en Nelly McKay. Wat een mooie tijd was dat, 2004 dus. We gaan er nog veel meer horen uit 2004. We blijven nog even in dat jaar. De Joanna Newsom hoor je straks als derde met Bridges and Balloons op haar harp. Angela McCluskey, It's Been Done. Eerder dit jaar kwam het treurige bericht dat ze overleden is. Dit was een beetje haar bekendste nummer, denk ik, van 20 jaar terug dus. En als eerste, een beetje vergeten zangeres, maar wat is ze goed? Warn Me Down, hier is Rachel Yamagata.

de beste singer-songwriters van de afgelopen 100 jaar. Elke zondag van 11 tot 2 op Den Haag FM.

maakt niet zo heel erg vaak albums. En die moet je dan ook nog goed weten te vinden. Niet op Spotify bijvoorbeeld. Maar wel prachtige muziek. Jonah Newsom hoorde je met Bridges and Balloons uit 2004. We gaan ondertussen

richting 2005. Straks als derde Lila James met Music uit dat jaar. Daarvoor Joss Stone, Right to be Wrong. Wat een geweldige soulstem toch. En Amanda Palmer, toen nog met haar band The Dresden Dolls. Girl Anachronism.

Music van Lila James. En het draait alleen maar om muziek, inderdaad. Als het maar zelf geschreven is door de mensen die je hoort. De artiesten, over het algemeen vrouwen die ik draai. Volgend uur gaan we gewoon weer lekker door, hoor. Volgend uur onder andere Marieke Jager, Charlie Day, Pink komt voorbij. Cat Power uit Vlaanderen, Eva de Roveren bijvoorbeeld. En Corinne Bailey Ray, dat allemaal volgend uur. Eerst nog eventjes een drietal uit 2005. Als derde Laura Veers, Galaxies. Daarvoor TT El Hino met Funk Palina. Dat is de enige in het Portugees volgens mij. Daar komt ze niet vandaan, maar de enige Portugees-talige in de hele lijst. Als eerste uit Nederland, Tasha's World. Hier is Glowing.

Van Bessie Smith tot Patti Smith. Van Billie Holiday tot Billie Eilish. Je hoort ze allemaal en nog veel meer in de zomerspecials van de nieuwe Van Nierop. Elke zondag tussen 11 en 12.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Tata Stuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Super. Je vindt het overal, maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. Bij een beveiligde opslagplaats van de politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. De inbrekers probeerden een partij in beslag genomen illegale sigaretten mee te nemen, maar dat mislukte. Vier verdachten werden kort na de inbraak aangehouden. Een van hen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of de inbraak te maken heeft met de vondst van een grote partij illegale sigaretten in Delft eerder deze week. Bij de inbraak gisteren zou er niets gestolen zijn. Een tram en een auto zijn op elkaar gebotst op de Bezuidenhoutse weg. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 11:30 ter hoogte van de Rijnstraat. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Zowel de auto als tram 9 raakten beschadigd. Hoe de botsing kon gebeuren is nog niet duidelijk. Van de 45 mensen die gisteren zijn aangehouden bij de blokkade van de A12 in Den Haag, zit één klimaatactivist nog vast. Hij zou zich bij zijn aanhouding hebben verzet en een politieagent in zijn arm hebben gebeten. De andere 44 demonstranten zijn inmiddels weer vrij. Zo'n 50 actievoerders van Extinction Rebellion blokkeerden de Utrechtse baan ruim 2 uur lang. Burgemeester Jan van Zanen gaf gisteren rond 2 uur opdracht om de demonstratie te beëindigen en de weg vrij te maken. Een 23-jarige Hagenaar is aangehouden voor een zware mishandeling in Rotterdam. Daarbij raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag een 17-jarige jongen uit Zwijndrecht gewond. De mishandeling gebeurde rond 4:15 bij een uitgaansgelegenheid aan de Maasboulevard. Toen de politie aankwam was de verdachte al weg. Na onderzoek kon hij gistermiddag alsnog worden aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet duidelijk. Het weer nog. Het warmt snel op met vanmiddag 28 tot 29 graden. Er zijn wat meer wolken dan gisteren, maar het blijft droog en de zon laat zich geregeld zien. Morgen wordt het met 23 tot 24 graden een stuk koeler en kan er wat regen vallen. Vanaf dinsdag knapt het weer op en daarna wordt het opnieuw warm. Donderdag kan de temperatuur oplopen richting de 35 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: De nieuwe

0: Nierop. Zondag tussen 11 en 2 op Den Haag FM.
1: En ineens zie je het. Het is 2005. Katie Toenstal, Suddenly I See.

0: luister naar de zomerspecials van de Nieuwe Van Nierop. Met de beste singer-songwriters van de afgelopen 100 jaar. Elke zondag van 11 tot 2 op Den Haag FM.
1: Welkom terug bij het tweede uur van vandaag, maar al het 11e uur in totaal. Ja, ik heb het goed. Van de lijst met 350 belangrijke singer-songwriters van de afgelopen 100 jaar. We zitten in het jaar 2005 en we gaan naar het jaar 2007. Aan het eind van dit uur hoor je de grote Amy's van die tijd. En nu nog steeds groot hoor, nog steeds bekend. Amy McDonald, minder bekend. En Amy Winehouse, later dit uur. Corinne Bailey Ray komt voorbij. Lily Allen, Pink, Marieke Jager uit Nederland en Charlie Day ook. Maar we beginnen met een mooi drietal uit de Verenigde Staten en Canada. Maria Taylor als laatste, Song Beneath the Song. Daarvoor Martha Wainwright, Bloody Motherfucking Asshole. En als eerste Annie DeFranco, wat een grote dame is dat. Knuckle Down uit 2005.

Annie DeFranco, Martha Wainwright en als laatste Maria Taylor. En ik heb van elke artiest maar één liedje gekozen. En dat is bij sommigen best eenvoudig, want die hebben misschien niet zo'n heel groot oeuvre of maar één belangrijk album. Dat geldt volgens mij een beetje voor Maria Taylor. Maar Annie DeFranco, die heeft bijna alleen maar hele goede albums. En al wel een stuk of 15, denk ik. Dus dat is veel ingewikkelder. Maar er is altijd mooie muziek te vinden, dus het maakt dan eigenlijk niet zoveel meer uit. Volgende drietal uit Nederland. Als derde Charlie Day, If I Ever Knew. Daarvoor Marieke Jager met Fling Flag Tuda. En als eerste Soccer Committee, oftewel Mariska Baars met Moi et Mon Coeur.

singer-songwriters uit Nederland. Soccer Committee, Marieke Jager en Charlie Day. Vooral Marieke Jager is nog behoorlijk actief op muzikaal gebied. Andere twee wat minder. Kijk eens, volgende drietal dan. Krista Detour als laatste. Mud Show uit 2006. Trouwens, alle drie uit 2006. Daarvoor Cat Power, oftewel Chan Marshall. Met haar song The Greatest. En als eerste Alicia Moore. En dan bedoel ik natuurlijk Pink. Schreef aardig wat grote hits. Had aardig wat grote hits. Vaak ook in samenwerking met anderen geschreven. Deze schreef ze zelf. En wie zingen er mee? De Indigo Girls. Die hoorden we al eerder in deze lijst. Dear Mr. President.

Jorge Christa Ditor, Cat Power en als eerste Pink met de Indigo Girls Dear Mr. President. Dat was eigenlijk al een soort aanklacht of een maatschappij-kritisch liedje. Ten opzichte van president Bush hebben we het dan over. We hebben het over 2006 en ze is niet de enige. Straks horen we ook nog Kimya Dawson met Loose Lips. En dat gaat ook al over Bush, onder andere over nog veel meer. Volgende drietal Lily Allen met Smile uit 2006. Daarvoor dus Kimya Dawson met Loose Lips. En als eerste is dat de eerste Nederlandstalige. Ik denk het wel. Uit Vlaanderen. Hier is Eva de Roveren. Laat me je lied zijn.

Door de Eva erover, Kim Jadonsen en als laatste Lily Allen met Smile. Ze had ook nog een hele grote hit met Fuck You. Dat is uit het Verenigd Koninkrijk natuurlijk. Straks als derde de Chicks. Toen heette ze nog de Dixie Chicks. Ondertussen heet de band The Chicks. Marty McGuire, Natalie Maines, Emily Robinson met Not Ready to Make Nice. En ze maakte inderdaad niet zoveel vrienden in de traditionele countryhoek met deze plaat. Wel een geweldige plaat. Daarvoor Corinne Bailey Ray, Put Your Records On. En als eerste uit Schotland, Camera Obscura met Lloyd, I'm Ready to Be Heartbroken. Hier is Tracy and Campbell.

De Chicks hier op Den Haag FM. En straks na het nieuws hoor je gewoon nog een uurtje. Met onder andere Emiliana Torini, Sharon Jones en de Dap Kings, Room 11. Adele komt voorbij, Gossip, Agnes Obel, Caro Emerald. Dat allemaal straks na het nieuws. Maar voor die tijd nog een groot drietal hoor. Anneke van Giersbergen, ze kwam uit The Gathering. Dit is solowerk Beautiful One uit 2007. Daarvoor Amy McDonald. Geweldig liedje, This Is The Life. En als eerste Amy Winehouse, Black to Black.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
2: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner?
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
0: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten aan de New York Single was een bekende van de verdachte. Ook waren tijdens de schietpartij 3 kinderen aanwezig in de woning. Die zijn inmiddels ergens anders ondergebracht. De verdachte vluchtte na de schietpartij met een auto en werd later die nacht in een andere woning aangehouden. Daar vond de politie ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto. Wat de relatie tussen de man en het slachtoffer was, is nog niet bekendgemaakt. Bij een beveiligde opslagplaats van de politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. De inbrekers probeerden een partij in beslag genomen illegale sigaretten mee te nemen, maar dat mislukte. 4 verdachten werden kort na de inbraak aangehouden. 1 van hen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of de inbraak te maken heeft met de vondst van een grote partij illegale sigaretten in Delft eerder deze week. Bij de inbraak gisteren zou er niets gestolen zijn. Een tram en een auto zijn op elkaar gebotst op de Bezuidenhoutse weg. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 11:30 ter hoogte van de Rijnstraat. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Zowel de auto als tram 9 raakten beschadigd. Hoe de botsing kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een 23-jarige Hagenaar is aangehouden voor een zware mishandeling in Rotterdam. Daarbij raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag een 17-jarige jongen uit Zwijndrecht gewond. De mishandeling gebeurde rond 15:45 bij een uitgaansgelegenheid aan de Maasboulevard. Toen de politie aankwam was de verdachte al weg. Na onderzoek kon hij gistermiddag alsnog worden aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet duidelijk. Dan nog het weer. Het is 28 tot 29 graden, droog en de zon laat zich geregeld zien. Morgen wordt het met 23 tot 24 graden een stukje koeler en kan er wat regen vallen. Vanaf dinsdag knapt het dan weer op en daarna wordt het opnieuw warm. Donderdag kan de temperatuur oplopen richting de 35 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
0: Nu de nieuwe Van Nierop.

0: van de nieuwe Van Nierop. Zondag tussen 11 en 2 op Den Haag FM.
1: Het is 2007 en Sharon Jones en de Dap Kings hoor je met Tell Me, ouderwets goede soul.

0: Luister naar de zomerspecials van de Nieuwe Van Nierop. Met de beste singer-songwriters van de afgelopen 100 jaar. Elke zondag van 11 tot 2 op Den Haag FM.
1: Welkom bij het derde uur voor vandaag. Het laatste uurtje voor vandaag. Maar volgende week ben ik er gewoon weer. En even geen Woordrijk. Nee, die zijn al een tijdje op vakantie. Die zijn er eind augustus, begin september weer. Tot die tijd heel veel nieuwe en oude muziek. Dit uur dus liedjes uit 2007 tot en met 2011. Lieke Liek gaat voorbij komen. Caro Emerald, Agnes Obel, Gossip, Adele, Room 11, Emiliana Torini. Allemaal mooie muziek. Geschreven en gezongen door vrouwen. Artiesten die ik goed vindt. Brandy Carlile hoor je straks als derde met The Story. Daarvoor Pien Veit. Niet zo actief meer als muzikant, maar wel in de muziek. Ze zit achter een paar festivals in Nederland. Like a Banner van Pien Veit hoor je straks als tweede. En als eerste de zusjes Cassidy, Sherry Rose en Bianca Lelani. En ze heten samen Coco Rosie. Hier zijn ze met Werewolf. MUZIEK

walking down.

In 2007 brak Brandi Carlile door met de Story. Nog steeds een grote dame in de roots hoek in Amerika. Pinfeit daarvoor en Coco Rosie. We gaan over naar 2008. Het volgende drietal komt eruit. Als derde hoor je Marjolein Reitsma. Die noemt zich kortweg Lijnen. En De Vouw hoor je van haar. Daarvoor Brown Ferris Sparrow met zangeres en songwriter Lydia van Maurik Wever. Take the Plunge. En als eerste uit IJsland...

Emiliana Torini, Brown, Ferris, Sparrow en Lijnen. Hier hoor je hier op Den Haag FM. Lijnen, Marjolein Reitsma, zat daarvoor nog in een mooi folkduo. Kirke heette dat. En daarna heeft ze ook nog mooie liedjes van geschreven door Koos Meinerts ingezongen. Mooie kinderliedjes. We gaan naar het volgende drietal hier in de lijst met de beste singer-songwriters van de afgelopen 100 jaar. We zijn al in 2008, we doen het chronologisch. Als derde hoor je strakjes Hannelore Bedert, Janker. En daarvoor Ingrid Michaelsen met het schattige You and I. En Room 11 met Janne Schra is hier met Hey, Hey, Hey.

Room 11, Ingrid Michaelson en Hannelore Bedert. Wat is eigenlijk een singer-songwriter? Nou, iemand die zijn eigen liedje zingt. Zo simpel is het. Het is niet een soort muziek, want daarom hoor je ook heel veel verschillende soorten muziek in dit lijstje. Let maar op het volgende drietal. Als derde, een beetje, wat is het? Electro-disco. Gossip, Heavy Cross uit 2009. Daarvoor Neneka Ekbuna met Heartbeat. En als eerste, een van de grootste zangeressen van de laatste 15 jaar, Adele Atkins met Chasing Pavements.

Beth Ditto schreef en zong Heavy Cross voor haar band Gossip. En daarna werd het een tijdje solowerk. En ondertussen is de band weer bij elkaar. Daarvoor Neneka en Adele. Dan naar een volgend drietal. Hele ouderwetse klinkende swingmuziek. Of romantische jazz. Lonesome People, maar dan uit 2010 van Lillian Hack. Dat is de derde. Daarvoor Agnes Obel uit Denemarken. Riverside. En als eerste de zusjes Laura en Lydia Rogers. Oftewel Secret Sisters, Tennessee Me.

Prachtig ouderwets klinkt het, maar toch uit 2010. De Nederlandse Lilian Hak hoor je hier op Den Haag FM. Dan nog een drietal hoor. Fatoumata Diawara als derde, Bako Noba. En daarvoor Zaz op zijn Frans. Isabel Joffrey heet ze. Je veux. En als eerste uit Nederland, maar internationaal groot, Caroline van der Leeuw met haar toenmalige band Caro Emerald, The Other Woman.

Met Fatoumata Diawara zit dit programma er bijna op. Ik ben er volgende week natuurlijk weer met heel veel mooie singer-songwriters. Dan gaat de lijst gewoon door. Wil je de lijst terugluisteren of de namen en de nummers checken? Stem dan even af op De Nieuwe van Nierop op Instagram of op Blogspot. Alle lijsten te vinden. De laatste is van Leaky Lee. Hier is I Follow Rivers. Oh ja, en zet je radio niet uit, hè? Straks na 2 uur neemt Jeroen Bijl ons weer mee naar een prachtig vakantieland met prachtige muziek en leuke weetjes. Veel plezier met Jeroen!

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten aan een New York-singel was een bekende van de verdachte. Ook waren tijdens de schietpartij 3 kinderen aanwezig in de woning. Die zijn inmiddels ergens anders ondergebracht. De verdachte vluchtte na de schietpartij met een auto en werd later die nacht in een andere woning aangehouden. Daar vond de politie ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto. Wat de relatie tussen de man en het slachtoffer was, is nog niet bekendgemaakt. Bij een beveiligde opslagplaats van de politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. De inbrekers probeerden een partij in beslag genomen illegale sigaretten mee te nemen, maar dat mislukte. 4 verdachten werden kort na de inbraak aangehouden. 1 van hen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of de inbraak te maken heeft met de vondst van een grote partij illegale sigaretten in Delft eerder deze week. Bij de inbraak gisteren zou er niets gestolen zijn. Een tram en een auto zijn op elkaar gebotst op de Bezuidenhoutse weg. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 11:30 ter hoogte van de Rijnstraat. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Zowel de auto als tram 9 raakten beschadigd. Hoe de botsing kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een 23-jarige Hagenaar is aangehouden voor een zware mishandeling in Rotterdam. Daarbij raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag een 17-jarige jongen uit Zwijndrecht gewond. De mishandeling gebeurde rond 4:15 bij een uitgaansgelegenheid aan de Maasboulevard. Toen de politie aankwam was de verdachte al weg. Na onderzoek kon hij gistermiddag alsnog worden aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet duidelijk. Dan nog het weer. Het is 28 tot 29 graden, droog en de zon laat zich geregeld zien. Morgen wordt het met 23 tot 24 graden een stukje koeler en kan er wat regen vallen. Vanaf dinsdag knapt het dan weer op en daarna wordt het opnieuw warm. Donderdag kan de temperatuur oplopen richting de 35 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
8: Dankjewel Jolanda. Wat een hoop crimineel nieuws zeg. Wij stemmen af op Zomerradio. Ja, dat zijn weer de buren. Draai je op de band naar het juiste zendertje. Even kijken hoor. Frankrijk, ja, even door. Die band staan allemaal steden bij. Dit dan. Klinkt mij iets te Spaans. Even door op de band.

0: hoger, hoger, hoger, hoger. Wir gehen immer hoch hinaus.
1: Hoe kun je beter beginnen zo'n radiozomerprogramma in Duitsland dan met Team Bensko? Lekker hoor! En hier op de grond is het er wel weer voor hoor, van Plons.
2: Haagse Zomerradio.
1: Ja, welkom. Aflevering 6, jaargang 5, jubileumeditie. Extra lang dit jaar, Haagse Zomerradio. Dank weer aan Rico van Nierop. Is ook bij jou in deze zomer, hè? Een van de mannen die ook niet doet aan zomerstops. Daar houdt dit programma helemaal niet van, zomerstops. Aan de andere kant, het geeft wel gelegenheid om met die bus te vertrekken door de Europese landen heen. Vorige week markeerde de helft van onze 2026 radio zomerrondreis. Voor het eerst waren we in Denemarken vorige week. We rijden nu via Kopenhagen, Roskilde naar Odense. En dan draaien we naar heel veel bruggen af naar het zuiden. En dan komen we bij Flensburg zo ongeveer de grens over met Duitsland. Steden als Lübeck, Hamburg, Bremen, die doemen in de verte op. Het vierde vakantieland van dit seizoen, dat dient zich aan. Duitsland dus. Dit programma voert je vandaag en volgende week mee naar het land van bier, hoend, braadwurst, van Berlijn tot Bonn en van de Bayerische Motorwerken tot aan de Brandenburger Tor. Zullen we nog even een klein muzikaal terugblikje doen naar Denemarken? Kan het niet later, hoor. Oh. Olsen Brothers.

0: Wanneer is een man eigenlijk een man?
1: Wat is een man een man?
0: Wanneer is een man een man? Ja, ik weet niet. Ik zit met één schuin oog op Max naar We Zijn Er Bijna te kijken.
1: Een
0: herhaling. Mannen draaien altijd de paaltjes van de caravan uit. Ja, nou, dat hoor je Herbert Kreunemeyer dan weer niet zeggen. Manner is dit genoemd. We zijn in het genderneutrale hoekje aanbeland trouwens. Misschien moet Herbert Kreunemeyer een keer met Lucy Electric gaan praten. Ja, dat zou een mooie discussie opleveren. Want hij vraagt zich af wanneer zijn man een man in dat wereldberoemde Manner. Lucy Electric die bekijkt het allemaal van een heel ander perspectief. Zie je Stijn Mitchen.

0: zomerviel.
1: Boah, stoere muziek in Haagse Zomerradio. Je hoorde Apache 207 en Miami. Zo heet dit nummer dan, Miami. Ja, kunnen we ook een keer naartoe met zomerradio. Maar dat is iets verder karren natuurlijk, hè. En heb je veel airco nodig, want het is daar warm. Haagse Zomerradio, wat kun je verwachten in dit programma? Het Duitse nieuws om 3:30 en 4:30. Veel Duitse feitjes natuurlijk uit dat land. Dat grenst aan 9 andere landen. Schrijf maar vast mee. En de top 5 uit de Duitse hitlijst van dit moment hoor je ook voorbij komen. Althans, de nummers 5 en 4 vandaag. En dan volgende week 3, 2 en 1. Coverhoekje aan het eind van elke uur. Hele leuke Duitse covers voor je klaarstaan. Dus Duitsstalige versies van anderstalige nummers. Je hoort dat allemaal in Haagse Zomerradio. Eerst muziek nog van Ailiva.
2: Magst das nicht

0: meeuwen. Voelt dit programma zich thuis bij? Die hebben we hier ook. Je hoorde Pashanim, is een 26-jarige Duitse rapper. Opgegroeid in Kreuzberg, een Duitse vader, een Turkse moeder. En hij zong Mittelmeer, vind ik altijd heel ingewikkeld. Want in Duitsland is een meer een zee en een zee een meer. Maar een zee meer min is dan geen meer zee min, maar een meer jonkvrouw. Dat dus.
1: Dit is Haagse Zomerradio, buitenlands nieuws.
0: Over naar de orde van de dag. Duitsland is opgeschrikt door een nieuwe vorm van hybride oorlogsvoering. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt. Op de luchthaven van Leipzig werd namelijk woensdag een drone met een explosief gevonden. De Duitse autoriteiten vermoeden volgens meerdere media dat Rusland achter het incident zit, al heeft de minister dat niet bevestigd. Het explosief moet gecontroleerd tot ontploffing worden gebracht. Dat gebeurde midden tussen vier vliegtuigen die worden gebruikt om voorraden vanuit Europa naar de Oekraïne te vliegen. Op het moment dat de drone met het explosief werd gevonden, werd het vliegverkeer tijdelijk omgeleid. Veel Nederlanders hebben een mes of een mesje in de auto liggen zonder er nog stil bij te staan. Maar steek met die auto de grens met Duitsland over, dan kan je dat duur komen te staan. In veel Nederlandse auto's ligt het al jaren op diezelfde plek zonder dat iemand er ooit aan gedacht heeft. In het dashboardkastje, deurvak of de middenconsole. Voor kamperen, bij de lunch, een appeltje te schillen of voor noodgevallen. Messen dus. In Duitsland vallen twee soorten messen onder de wapenwet. Eenhandig te openen zakmessen en vaste messen met een lemet langer dan 12 centimeter. Het kan dus ook een simpel kampeermes of een keukenmes zijn. Voor beide geldt een boete die volgens de Duitse ADAC kan oplopen tot 10.000 euro. Het bezit is niet het probleem, maar de bereikbaarheid. Een mes dat de bestuurder zo kan pakken, dat geldt als direct beschikbaar wapen, ook als het onopvallend weggestopt ligt. Het moet daarom in een afgesloten kist of in de kofferbak liggen, niet in het dashboardkastje, in de deurvakken of in de middenconsole. Voor Nederlandse vakantiegangers die deze zomer de grens overgaan, is het daarom geen overbodige moeite om even de autootje te checken voor vertrek. Hardrijders hebben we ook vaak in dit programma met Zomerradio. De Duitse politie heeft er weer een gepakt. Een 23-jarige Nederlander. Hij reed met zijn Porsche 911 met snelheden tot 235 km per uur over de Duitse autobaan. Dat gebeurde allemaal op de A3 in de Duitse deelstaat Rijnland-Pfalz. Daar was de man dinsdagmiddag aan het bumper kleven. En dat deed hij, niet slim, achter een onopvallende politiewagen. Hij haalde herhaaldelijk in, op hoge snelheid, ook rechts, en sneed vervolgens de politie op roekeloze wijze door het verkeer heen. Het was op dat moment druk op de weg en volgens de politie raakte de man door puur geluk geen andere voertuigen. De Nederlandse man werd staande gehouden en toonde volgens de politie geen enkel moment spijt van zijn daden. Bij controle van de politie die volgde bleek de man ook mogelijk drugs te hebben gebruikt. Bij een eerste drugstest werd THC aangetroffen. De man verklaarde samen met zijn vader een koffieshop te runnen in Eindhoven en dat hij om professionele redenen daarom regelmatig cannabis gebruikt. Het rijbewijs van de man, dat werd ingenomen. Hij moest een borgsom van 10.000 euro betalen en werd daarna opgehaald door zijn vader. Hij wordt waarschijnlijk in Duitsland vervolgd voor het in gevaar brengen van ander wegverkeer. Een paar temperaturen in Duitsland. In Freiburg is het 33 graden, Oberhausen 32 graden, Hamburg 22 graden en in Keulen 30 graden.
2: Den Haag FM
1: 92.0.
2: Jouw Haagse Stadsradio. 100% Haag.
1: Deze zomer Haagse Zomerradio met Jeroen.

0: De perfecte golf, die perfecte wellen, zou ook naar de Neue Deutsche Welle kunnen verwijzen trouwens. Dat is een muziekstroom, hoor je verderop nog wel meer over in dit programma. Je hoorde onversneden Duitsstalige rock van Julie.
1: Haagse Zomerradio presenteert de top 5 in
0: Duitsland, natuurlijk die heimat. Volgende week de top 3 helemaal in dit programma, de nummers 3, 2 en 1. Maar deze week de nummers 5 en 4 met op 5 Muko en Tonight. Dat is een Duitse nieuwe generatie rapper, zo genoemd. Uit Mannheim komt hij en hij heeft Siciliaanse roots. Zijn eigenlijke naam is Luciano Salvatore Longo. Hij is 27 jaar en begon al op zijn 14e met rappen. In 2024 brak hij door bij het grote publiek. Dit nummer, Tonight heet het, dat kwam eind vorige maand uit. Beschrijft een romantische, maar chaotische relatie. Zij wil vooral liefde en aandacht. Maar hij wil zijn levensstijl met roem en ander vrouwelijk schoon niet opgeven. Het is wel de klassieke strijd van de rappers, volgens mij. Kortom, Gucci tegenover Zara. Een wervelend bestaan tegenover niet alleen willen zijn. Muko op
1: nummer 5.

0: AK außer Kontrolle, hin und her. AK außer Kontrolle is een Duitse rapper met Koerdische roots. Eigenlijke naam Davut Altundai. Niet een technisch complexe rapper, maar wel eentje met een herkenbare stem en eigen sfeer. Een portie gangster street rap was dit. De nummer kwam uit in juni, heen en weer. Het beschrijft het leven van deze rapper in zijn Rolls Royce. Hij rijdt rond terwijl klanten voortdurend bellen. Hij zet in dit nummer zijn vroegere leven in slechte omstandigheden tegenover een bestaan met dure auto's. Een hoop luxe, maar hij beschrijft ook wapens, drugshandel en geweld. Dat alles in...
1: Haagse Zomerradio presenteert de top 5 in...
0: Duitsland. Ja, de volgende week dus verder in de nummers 3, 2 en 1. Even terugblikken nog naar toen we in Frankrijk rondreden. Ja, daar begon dit programma ooit lang geleden, weet je nog? Ja, dat is alweer 3, 4 weken terug. Verdammt, ich lieb dich. Kennen we allemaal van Matthias Reim. Maar hoe klonk dat ook alweer in het Frans?

0: verlieren.
1: Die steelgitaar in het midden, die maakt het voor mij helemaal af. Deze versie van Laura und der Mark. Verdammt, ich lieb dich. Maar dan in hun eigen interpretatie. Het hoort eigenlijk niet in het coverhoekje thuis officieel. Want het, ja, het is natuurlijk wel een cover, maar het blijft gewoon in het Duits. En het idee van het coverhoekje is juist dat het Duitsstalige versies zijn van anderstalige nummers. Maar ja, hé. Hey, weet je, dit programma is de beroerdste niet. Dus vandaar dat je die versie hoort. Je hoort trouwens Verdammt die liep dich in alle vier de grote vakantielanden. Want zoals dat fragmentje al liet horen, hij is er in het Frans. Hij is er in het Spaans. Hij is er in het Italiaans. En ja, natuurlijk is hij er ook in het Duits. Coverhoekje, zijn we wel beland. Ken je Gnarls Barkley nog? Wie?
2: I remember when I lost my...
1: Oh ja, dat zegt me nog wel iets. Crazy. Wel eens een grote hit in, ik weet niet wanneer, lang geleden. 2007 staat op mijn scherm, dus dan is het vast waar. Daar is ook een Duitsstalige versie van. John Fleming Olsen. En dan heet het in het Duits niet crazy, maar ich sehe sie.

Roef aan over die Andy, dat is Marianne Rosenberg. Zij coverde Call Me, natuurlijk bekend van Blondie, hè? We zijn weer uit het coverhoekje nu. Dit is Green.

Van het grootste land in Europa, de 81 miljoen inwoners, naar dat kleine land in Midden-Amerika, Panama. De Isthmus, oftewel de landengte die tussen de Caribische Zee en de Pacifica ligt. Ja, nou ja, dat je het even opzoekt op de kaart, hè. Green hoorde je en Panama dus. Haagse Zomerradio, daar ben je beland. En we hebben iets bijzonders, want soms zijn er crossovers. Een vakterm, dat zijn nummers die in twee talen gezongen zijn. Hebben we in het Franse editie ook al gehoord. Nou ja, dit is wel aardig, want dit is Namika. Dat is een Duitse zangeres. En zij zingt Je ne parle pas français. Ze spreekt dus geen Frans. Maar dat valt eigenlijk best mee. Ja, luister maar goed. Het is de laatste voor dit uur, zodat ik het nieuws met Jolanda.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten aan een New York-singel was een bekende van de verdachte. Ook waren tijdens de schietpartij 3 kinderen aanwezig in de woning. Die zijn inmiddels ergens anders ondergebracht. De verdachte vluchtte na de schietpartij met een auto en werd later die nacht in een andere woning aangehouden. Daar vond de politie ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto. Wat de relatie tussen de man en het slachtoffer was, is nog niet bekendgemaakt. Bij een beveiligde opslagplaats van de politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. De inbrekers probeerden een partij in beslag genomen illegale sigaretten mee te nemen, maar dat mislukte. 4 verdachten werden kort na de inbraak aangehouden. 1 van hen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of de inbraak te maken heeft met de vondst van een grote partij illegale sigaretten in Delft eerder deze week. Bij de inbraak gisteren zou er niets gestolen zijn. Een tram en een auto zijn op elkaar gebotst op de Bezuidenhoutse weg. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 11:30 ter hoogte van de Rijnstraat. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Zowel de auto als tram 9 raakten beschadigd. Hoe de botsing kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een 23-jarige Hagenaar is aangehouden voor een zware mishandeling in Rotterdam. Daarbij raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag een 17-jarige jongen uit Zwijndrecht gewond. De mishandeling gebeurde rond 16:45 bij een uitgaansgelegenheid aan de Maasboulevard. Toen de politie aankwam was de verdachte al weg. Na onderzoek kon hij gistermiddag alsnog worden aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet duidelijk. Dan nog het weer. Het is 28 tot 29 graden, droog en de zon laat zich geregeld zien. Morgen wordt het met 23 tot 24 graden een stukje koeler en kan er wat regen vallen. Vanaf dinsdag knapt het dan weer op en daarna wordt het opnieuw warm. Donderdag kan de temperatuur oplopen richting de 35 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu Haagse Zomerradio met Jeroen Bijl.
11: Deze week omgedoopt tot Haagse Zomerroend.

0: Picasso en Raye en Prada.
1: Dit is Haagse Zomerradio.
0: Ja, Haagse Zomerroentvoeng, daar ben je beland. Even de plaat terug uit 2023. Beetje modern, hè? Want de programmaleiding zegt altijd leuk dat Haagse Zomerradio, maar houdt wel een beetje modern. In de stijl van Den Haag FM. Nou, dat is niet aan de overmans oren gezegd. Vanmiddag Zomerroentvoeng, dus Haagse Zomerradio, scheepje en neemt je mee. Wij razen met onbegrensde snelheid over de snelweg van het sentiment, langs de vluchtstrook van de vergetelheid. En je weet het, hè, niets dan klimaatneutrale muzikale brandstof in de tank. En je hoeft er niks voor te doen, niet in te pakken, geen visum, geen paspoort zoeken. Je zet je radio aan en je bent er. Ja, hoe klinkt dan zo'n Duitse uitzending? Nou, ongeveer zo.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Het Huis am See. Nog even terugkomend op dat Mittelmeer in het vorige uur. Dat is dus een huis niet aan de zee, maar een huis aan het meer. En Mittelmeer is de Middellandse Zee. Heb je hem nog? Hij zong het in 2009. En daarvoor Bab met Kristallnacht. Gedurfd rockplaatje uit 1982. Om een zwarte bladzijde in de geschiedenis te bezingen. De Kristallnacht uiteraard. Haagse Zomer Rundfunk, daar luister je naar. Nou, we het dan toch over geschiedenis hebben. Laten we de geschiedenis van Duitsland in een minuut of 2,5 doen. Waarom ook niet? Dwars door plaats en tijd. We reizen deze zomer langs muzikale rustorde, maar ook flitsen de decennia langs het raam voorbij. Felle tinten van voorbije geschiedenis. Duitsland, 2026 jaar in nog geen 3 minuten. In de oude tijden bewoond door Kelten en allerlei Germaanse stammen. Het Duitse territorium kende vroeg in de middeleeuwen een Merovingische koning. En zou later 100 jaar een Karolingisch rijk zijn onder de veroverende Karel de Grote. De Habsburgers kwamen en gingen, de reformatie diende zich aan. Luther hamerde zijn 95 stellingen op de slotkapel van Wittenberg. We schieten door de eeuwen, de 30-jarige oorlog, de vrede van Westfalen in 1648. In Frankrijk brak een revolutie uit. Napoleon lijfde het gehele gebied in aan de linker Rijnoever. En dan 1871, het jaar waarin de Duitse keizerrijk werd gesticht. Kanselier Bismarck die smeedde de lappen deken van vorstendommen samen. En Wilhelm I van Pruisen die werd gekroond tot de keizer. Duitsland koloniseerde Namibië, Tanzania, Rwanda en Burundi. Maar Europa broeide intussen en in 1914 kwamen bondgenootschappen tegenover elkaar te staan met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Europa veranderde in een loopgraaf, modder, prikkeldraad en tanks. Het zou duren tot 1918. Het keizerrijk werd ontmanteld aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. Het interbellum volgt. De Weimarrepubliek doet zijn intrede. Rust en democratie, maar de extreme flanken groeien sneller en sneller. En dan de grote depressie. Hitler gebruikt de onvrede in het land en komt aan de macht in 1933. De Tweede Wereldoorlog breekt uit in 1939 met de inval in Polen. Voor de tweede keer in korte tijd stort Europa in een spiraal van geweld en ellende. Maar het kwaad werd succesvol bestreden. Een oostfront, de landing in Normandië. Het werd te veel in 1945. Pleegt Hitler zelfmoord in Berlijn. De geallieerden herstellen de orde, knippen Duitsland op in datzelfde jaar tijdens de conferentie van Potsdam. De kiem wordt gezaaid, waaruit in de volgende decennia de BRD en DDR zouden groeien. Tot 1989 een verdeelde natie met een afzichtelijke muur ertussen. Om mensen binnen dan wel buiten te houden, net vanaf welke kant je er dan kijkt. Die wende, 1989, het jaar van de hereniging. Een nieuwe gezamenlijke bondsdag wordt opgericht met Helmut Kohl als eerste bondskanselier. Daarna volgden Gerhard Schröder en Angela Wirschaffendas Merkel hem op. De dag van vandaag. We zien Friedrich Merz sinds 2025 aan het hoofd staan van 16 deelstaten. Kortom, meine Damen und Herren, vallend door ruimte en tijd. Raum und Zeit. Wir sind in Deutschland.

De Bondsrepubliek Duitsland, economische grootmacht, vierde economie wereldwijd. Met een grote productiehistorie die draait op ijzer, staal, technologie. Van degelijke automerken zoals Mercedes en BMW tot treinen en windmolens van Siemens. En vergeet de bankensector ook niet, hè? Land van 16 deelstaten. Land met 9 buurlanden.

0: Unserem See. Und letztes Mal.
1: Klinkt dat een beetje stoer zo, wel, hè? Ik weet niet of ik zo'n man mijn fiets uit zou lenen, eerlijk gezegd. Duitsland schrapt zondag verbod voor vrachtwagens vanwege lage waterstanden. Hoor je zo dadelijk meer over in het nieuws van alle vier. Een campingfornuis heeft een gasexplosie veroorzaakt op een festival in Duitsland. En de baby in Duitsland is weggehaald bij een vrouw die in een AZC in Zeist bij politieoptreden ten val kwam. Die beelden gingen toen de hele wereld over. Dat hoor je zo dadelijk allemaal in het Duitse nieuws van half vier. Eerst nog even terug naar de Nordics. Vorige week waren we in Denemarken. Naast Denemarken ligt Zweden. Laat Revolverheld daar nou een mooi kampvuurlied over geschreven hebben. Dat heeft de titel Sommer in Zweden.

0: Oh, het was live. Je hoort de Revolverheld en Sommer in Zweden.
1: Dit is Haagse Zomerradio, buitenlands nieuws.
0: Er werd een internationale rel op 19 mei toen de politie ingreep bij een AZC in Zeist en een agent een vrouw naar achteren trok waardoor ze ten val kwam. Misschien heb je die beelden destijds gezien. Een man keerde zich agressief tegen de agenten. De conclusie dat het optreden nodig was voor de veiligheid van de betrokkenen lijkt door nieuwe ontwikkelingen extra gerechtvaardigd. De baby van het stel is kort na de geboorte namelijk weggehaald bij de ouders die vrij snel na het incident naar Duitsland vertrokken. De kwestie leidde begin juni tot internationale ophef nadat beelden online verschenen van de confrontatie. De hoofdrolspelers verklaarden dat de situatie escaleerde nadat ze slecht nieuws hadden ontvangen. De Palestijn McDuck gaf aan dat hij had gehoord dat zijn broer in Gaza was omgekomen. Uit woede en machteloosheid zou hij de inventaris van zijn kamer toen hebben vernield. Op sociale media beschuldigde hij de Nederlandse politie ervan zijn ongeboren kind in gevaar te hebben gebracht. De politie schetste een ander beeld van de gebeurtenissen. Er kwam een melding van bedreiging en vernieling waarbij sprake was van een mes. Een COA-medewerker zou al een ander mes hebben afgepakt. Agenten praatten de verdachte naar buiten en trokken daarbij een stroomstootwapen. Jeugdbeschermers in Duitsland hebben nu ook geconcludeerd dat de man zelf een gevaar vormt voor zijn gezin en dat dit de reden is dat het kind in de eerste weken bij de ouders is weggehaald. De Nederlandse politie concludeerde na intern onderzoek al dat het veelbesproken optreden rechtmatig was en direct noodzakelijk uit het oogpunt van veiligheid. Alle beschikbare informatie is daarbij beoordeeld, waaronder bodycambeelden, camerabeelden, verklaringen en mediabeelden. De Duitse McDuck was eerder in Griekenland veroordeeld in een drugszaak. En in Nederland vroeg hij vanaf 2024 asiel aan. Een gasexplosie op de camping van het Duitse muziekfestival Taubertal heeft zaterdag 10 mensen verwond. 8 slachtoffers moesten naar het ziekenhuis nadat een campinggasfornuis vermoedelijk door een lek was ontploft. Het ongeval gebeurde op de festivalcamping nabij Rotenburg op der Tauber in de Duitse deelstaat Beieren. Een 26-jarige festivalganger gebruikte een campingfornuis toen er volgens de politie een gaslek ontstond. Mogelijk was dat het gevolg van een foutief gebruik van het toestel. De daaropvolgende explosie die verwonden 10 mensen van 21 tot 26 jaar. 8 van hen die werden overgebracht naar het ziekenhuis. Het Taubertal Festival dat viert dit jaar zijn 30ste editie en lokte dit weekend naar verwachting zo'n 15.000 bezoekers. In meerdere Duitse deelstaten mogen vrachtwagens bij uitzondering ook op zondag gaan rijden. Daarmee wil Duitsland de goederenstromen van de Noordzee via Oost-Nederland naar het Duitse achterland op gang houden. Dit moet economische schade, als gevolg van lage waterstanden, beperken. De aanhoudende droogte heeft ook in het westen van Duitsland namelijk invloed op de waterstanden. Het waterpeil van de Rijn is er extreem laag. Binnenvaartschepen kunnen daardoor minder lading meenemen of helemaal niet meer varen. Ook op de IJssel, de Maas en de Waal, daar zorgen we de lage waterstanden voor beperkingen voor de scheepvaart. De Twentekanalen in Nederland zijn inmiddels volledig gestremd. Bedrijven die hun goederen normaal over water door Oost-Nederland en Duitsland vervoeren, zijn daarom meer aangewezen op de weg. Dit zorgt voor hogere transportkosten, langere levertijden en extra druk op de logistieke keten. De Duitse maatregel moet deze druk verlichten. Vrachtwagens in onder meer de deelstaten Neder-Saxen en Noord-Rijn-Westfalen mogen ook op zondagen dus de weg op. De verruiming geldt in ieder geval tot eind augustus. In Duitsland geldt sinds 1956 een rijverbod voor vrachtwagens op zon- en feestdagen. Die mogen dan tot 10 uur 's avonds niet de weg op, ook niet als ze leeg zijn. Uitzonderingen zijn alleen vrachtwagens met bederfelijke waar, zoals zuivel, vlees en bloemen. Qua temperaturen in Duitsland, in Berlijn, daar is het 30 graden. In Bremen is het 22 graden. In Bottrop is het 27 graden. En in Düsseldorf 28 graden.
2: Den Haag FM.

terug naar 1982, want dat mag in dit programma. Peter Schilling, Major Tom. Dit is onversneden Neue Deutsche Welle qua muziekstijl, zeg. Goh, wel lekker om die eerst te horen. Ja, en hij was geïnspireerd door David Bowie. Dat was een groot science-fiction-liefhebber die in 1970 Space Oddity uitbracht, bekend nummer. En daar figureert een Major Tom in die steeds verder van de aarde afkomt en het contact langzaam maar zeker verliest. En dit was het Duitse antwoord op die plaat. Nou, heb je dat allemaal weer meegekregen in Sommerrundfunk? We zijn onderweg naar het coverhoekje. De covers die zijn alweer gepakt. De covers staan klaar. Eerst nog even een feitje. Wist je dat als je op de Duitse snelweg zonder benzine komt te staan, dat is strafbaar, kun je boete voor krijgen. Het coverhoekje, de covers die zijn alweer gepakt. De covers staan klaar. Eerst nog even een feitje. Wist je dat als je op de Duitse snelweg zonder benzine komt te staan, dat is strafbaar, kun je boete voor krijgen.

0: een goede hoek in dit nummer, zeg. Godverdikkie.
1: Tausendmaal berührt.
0: Wat? Klaus Lager, hoe een duizend doen daar in de nacht. Is het wel jammer dat het een fade-out is. Want dat hadden heel veel nummers in die jaren. Nou, wat zal het zijn? 80, 90? Achtste zomerradio, Zomerrundfunk. Daar ben je beland. Dat land dat grenst aan 9 andere landen. En de meeste mensen in Europa, de grootste taal die gesproken wordt, Duitsland. De meeste mensen spreken dat. En na Ieren zijn Duitsers de grootste bierdrinkers in Europa. Dus dat is ook allemaal goed om te weten. Zijn wij beland in dat leukste onderdeel? Dat is namelijk het coverhoekje. Kennen wij nog Zoute Landen van Bluff? Hoe ging die ook alweer?
1: En dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt op een nuchtere markt.
0: Ja, dat is eigenlijk natuurlijk geen cover wat ik nu ga draaien. Want het origineel komt uit Duitsland. Maar ik vond het toch wel aardig in het coverhoekje. Frankfurt Oder, dat is het origineel van dit nummer. Van Bosse, Anna, Loos.

Arabisch, Frans, Écoute-moi en Duits. Coverhoekje, Mo Phoenix en zijn versie van Aisha. Van het ene record naar het andere, want ik vertelde in het vorige uur over die cover bingo die we hadden bij Verdammt, ik liep dich. Er is nog een nummer in vier talen, hoor, jawel.

0: vita
1: Italiano.
0: Se non ci pensi tu, eclissi del cuore sarà.
1: Moet je nog even wachten hoor, op die Italiaanse versie. En Duits.

groot geworden door Bonnie Tyler, die helaas 2 maanden geleden overleed. En die tekst Turnaround Bright Eyes, die kwam uit een musical die Jim Steinman, de componist van het nummer, heeft geschreven. Die musical heet The Dream Engine. Laat de Duitse versie nou ook verwerkt zijn in de musical Dans der Vampieren. Als laatste in dit uur, dit programma. Volgende week meer Duitse muziek. Dit is Totale Finsternis.

0: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
3: Ik ben Jolanda Baaiens. De vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten aan de New York-singel was een bekende van de verdachte. Ook waren tijdens de schietpartij 3 kinderen aanwezig in de woning. Die zijn inmiddels ergens anders ondergebracht. De verdachte vluchtte na de schietpartij met een auto en werd later die nacht in een andere woning aangehouden. Daar vond de politie ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto. Wat de relatie tussen de man en het slachtoffer was, is nog niet bekendgemaakt. Bij een beveiligde opslagplaats van de politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. De inbrekers probeerden een partij in beslag genomen illegale sigaretten mee te nemen, maar dat mislukte. 4 verdachten werden kort na de inbraak aangehouden. 1 van hen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of de inbraak te maken heeft met de vondst van een grote partij illegale sigaretten in Delft eerder deze week. Bij de inbraak gisteren zou er niets gestolen zijn. Een tram en een auto zijn op elkaar gebotst op de Bezuidenhoutse weg. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 11:30 ter hoogte van de Rijnstraat. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Zowel de auto als tram 9 raakten beschadigd. Hoe de botsing kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een 23-jarige Hagenaar is aangehouden voor een zware mishandeling in Rotterdam. Daarbij raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag een 17-jarige jongen uit Zwijndrecht gewond. De mishandeling gebeurde rond 4:15 bij een uitgaansgelegenheid aan de Maasboulevard. Toen de politie aankwam was de verdachte al weg. Na onderzoek kon hij gistermiddag alsnog worden aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet duidelijk. Dan nog het weer. Het is 28 tot 29 graden, droog en de zon laat zich geregeld zien. Morgen wordt het met 23 tot 24 graden een stukje koeler en kan er wat regen vallen. Vanaf dinsdag knapt het dan weer op en daarna wordt het opnieuw warm. Donderdag kan de temperatuur oplopen richting de 35 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: textiel. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner?
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
8: Ik ben Jolanda Baaiens. De vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten aan een New York-singel was een bekende van de verdachte. Ook waren tijdens de schietpartij 3 kinderen aanwezig in de woning. Die zijn inmiddels ergens anders ondergebracht. De verdachte vluchtte na de schietpartij met een auto en werd later die nacht in een andere woning aangehouden. Daar vond de politie ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto. Wat de relatie tussen de man en het slachtoffer was, is nog niet bekendgemaakt. Bij een beveiligde opslagplaats van de politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. De inbrekers probeerden een partij in beslag genomen illegale sigaretten mee te nemen, maar dat mislukte. 4 verdachten werden kort na de inbraak aangehouden. 1 van hen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of de inbraak te maken heeft met de vondst van een grote partij illegale sigaretten in Delft eerder deze week. Bij de inbraak gisteren zou er niets gestolen zijn. Een tram en een auto zijn op elkaar gebotst op de Bezuidenhoutse weg. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 11:30 ter hoogte van de Rijnstraat. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Zowel de auto als tram 9 raakten beschadigd. Hoe de botsing kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een 23-jarige Hagenaar is aangehouden voor een zware mishandeling in Rotterdam. Daarbij raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag een 17-jarige jongen uit Zwijndrecht gewond. De mishandeling gebeurde rond 4:15 bij een uitgaansgelegenheid aan de Maasboulevard. Toen de politie aankwam was de verdachte al weg. Na onderzoek kon hij gistermiddag alsnog worden aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet duidelijk. Dan nog het weer. Het is 28 tot 29 graden, droog en de zon laat zich geregeld zien. Morgen wordt het met 23 tot 24 graden een stukje koeler en kan er wat regen vallen. Vanaf dinsdag knapt het dan weer op en daarna wordt het opnieuw warm. Donderdag kan de temperatuur oplopen richting de 35 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: wie ben je?
1: Altijd weten wat er speelt in je eigen stad. Luister Den Haag FM. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Ik ben Jolanda Baaiens. De vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten aan een New York single was een bekende van de verdachte. Ook waren tijdens de schietpartij 3 kinderen aanwezig in de woning. Die zijn inmiddels ergens anders ondergebracht. De verdachte vluchtte na de schietpartij met een auto en werd later die nacht in een andere woning aangehouden. Daar vond de politie ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto. Wat de relatie tussen de man en het slachtoffer was, is nog niet bekendgemaakt. Bij een beveiligde opslagplaats van de politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. De inbrekers probeerden een partij in beslag genomen illegale sigaretten mee te nemen, maar dat mislukte. 4 verdachten werden kort na de inbraak aangehouden. 1 van hen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of de inbraak te maken heeft met de vondst van een grote partij illegale sigaretten in Delft eerder deze week. Bij de inbraak gisteren zou er niets gestolen zijn. Een tram en een auto zijn op elkaar gebotst op de Bezuidenhoutse weg. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 11:30 ter hoogte van de Rijnstraat. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Zowel de auto als tram 9 raakten beschadigd. Hoe de botsing kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een 23-jarige Hagenaar is aangehouden voor een zware mishandeling in Rotterdam. Daarbij raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag een 17-jarige jongen uit Zwijndrecht gewond. De mishandeling gebeurde rond 4:15 bij een uitgaansgelegenheid aan de Maasboulevard. Toen de politie aankwam was de verdachte al weg. Na onderzoek kon hij gistermiddag alsnog worden aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet duidelijk. Dan nog het weer. Het is 28 tot 29 graden, droog en de zon laat zich geregeld zien. Morgen wordt het met 23 tot 24 graden een stukje koeler en kan er wat regen vallen. Vanaf dinsdag knapt het dan weer op en daarna wordt het opnieuw warm. Donderdag kan de temperatuur oplopen richting de 35 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: waterstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Ik ben Jolanda Baaiens. De vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten aan een New York-singel was een bekende van de verdachte. Ook waren tijdens de schietpartij 3 kinderen aanwezig in de woning. Die zijn inmiddels ergens anders ondergebracht. De verdachte vluchtte na de schietpartij met een auto en werd later die nacht in een andere woning aangehouden. Daar vond de politie ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto. Wat de relatie tussen de man en het slachtoffer was, is nog niet bekendgemaakt. Bij een beveiligde opslagplaats van de politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. De inbrekers probeerden een partij in beslag genomen illegale sigaretten mee te nemen, maar dat mislukte. 4 verdachten werden kort na de inbraak aangehouden. 1 van hen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of de inbraak te maken heeft met de vondst van een grote partij illegale sigaretten in Delft eerder deze week. Bij de inbraak gisteren zou er niets gestolen zijn. Een tram en een auto zijn op elkaar gebotst op de Bezuidenhoutse weg. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 11:30 ter hoogte van de Rijnstraat. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Zowel de auto als tram 9 raakten beschadigd. Hoe de botsing kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een 23-jarige Hagenaar is aangehouden voor een zware mishandeling in Rotterdam. Daarbij raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag een 17-jarige jongen uit Zwijndrecht gewond. De mishandeling gebeurde rond 4:15 bij een uitgaansgelegenheid aan de Maasboulevard. Toen de politie aankwam was de verdachte al weg. Na onderzoek kon hij gistermiddag alsnog worden aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet duidelijk. Dan nog het weer. Het is 28 tot 29 graden, droog en de zon laat zich geregeld zien. Morgen wordt het met 23 tot 24 graden een stukje koeler en kan er wat regen vallen. Vanaf dinsdag knapt het dan weer op en daarna wordt het opnieuw warm. Donderdag kan de temperatuur oplopen richting de 35 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

zomer klinkt Haags. Alleen op Den Haag FM. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten aan een New York single was een bekende van de verdachte. Ook waren tijdens de schietpartij 3 kinderen aanwezig in de woning. Die zijn inmiddels ergens anders ondergebracht. De verdachte vluchtte na de schietpartij met een auto en werd later die nacht in een andere woning aangehouden. Daar vond de politie ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto. Wat de relatie tussen de man en het slachtoffer was, is nog niet bekendgemaakt. Bij een beveiligde opslagplaats van de politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. De inbrekers probeerden een partij in beslag genomen illegale sigaretten mee te nemen, maar dat mislukte. 4 verdachten werden kort na de inbraak aangehouden. 1 van hen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of de inbraak te maken heeft met de vondst van een grote partij illegale sigaretten in Delft eerder deze week. Bij de inbraak gisteren zou er niets gestolen zijn. Een tram en een auto zijn op elkaar gebotst op de Bezuidenhoutse weg. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 11:30 ter hoogte van de Rijnstraat. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Zowel de auto als tram 9 raakten beschadigd. Hoe de botsing kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een 23-jarige Hagenaar is aangehouden voor een zware mishandeling in Rotterdam. Daarbij raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag een 17-jarige jongen uit Zwijndrecht gewond. De mishandeling gebeurde rond 4:15 bij een uitgaansgelegenheid aan de Maasboulevard. Toen de politie aankwam was de verdachte al weg. Na onderzoek kon hij gistermiddag alsnog worden aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet duidelijk. Dan nog het weer. Het is 28 tot 29 graden, droog en de zon laat zich geregeld zien. Morgen wordt het met 23 tot 24 graden een stukje koeler en kan er wat regen vallen. Vanaf dinsdag knapt het dan weer op en daarna wordt het opnieuw warm. Donderdag kan de temperatuur oplopen richting de 35 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

0: Een hele goede avond. Dit is Cultuurboulevard op Den Haag FM. We hebben er ontzettend veel zin in. En het grappige is, we hebben eigenlijk bijna... Ik zou net al zeggen, we kunnen eigenlijk al stoppen. We hebben het hoogtepunt al gehad. En het was alleen nog maar de soundcheck, dames en heren. Er gaat van alles gebeuren. We hebben hier gast in de studio. Het is niet normaal. Ron, goedenavond. Martin, goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. En we hebben Ryan, onze cameraman. Dat kun je binnenkort allemaal terugzien. Hier achter ons zit Fenno Werkman. En die is volgens mij een trailer vanavond hier naartoe gekomen. Want je hebt weer fantastische dingen meegenomen. En als je dat nou wilt zien, want we zijn op radio. Dat is natuurlijk audio. Maar we zijn helemaal multimedia ingesteld. Want je kunt namelijk ook ons volgen via de televisie. Op Den Haag Televisie. Dat wordt nu live uitgezonden op de kabel in heel Den Haag. En dan zie je ook die hele mooie werken die hij heeft meegenomen. Het zijn werkelijk waar bijzondere werken. Daar gaat Fenno straks alles over vertellen. Die heeft hij op de kop getikt. Gewoon in een tweedehands winkeltje.
1: Ja, Martijn, Ron, luisteraars. We gaan vanavond ook nog de nieuwe plaat van de Reigers met Sikkie Kuilaars, DJ Sikkie en met Chico, de Haagse zanger Chico, gaan we draaien. He, een prachtige single geworden. Erik Kuilaars, jij luistert weer mee. We gaan hem echt draaien vanavond. En rond de klok van 9 uur hebben we een telefonisch interview met auteur van popboeken, dat is Leo Weijers.
0: Kijk eens aan. En het tweede uur kan ik je ook vertellen. Dan kijken we heel even over de schutting. Het mag eigenlijk niet. Het moet helemaal 100% Haags natuurlijk zijn. Maar goed, er gebeurt er in de regio natuurlijk van alles. En we zijn ook eigenlijk een beetje stiekem een streekomroepje.
1: Ja, dus, absoluut.
0: We hebben straks in de studio de organisatoren van Delft Jazz.
1: Wat
0: 40
1: leuk.
0: Jaar al actief.
1: Ja.
0: We mogen ook een tipje van de sluier gaan oplichten over het programma. En ja, Ron, jij bent ook aan het rondbellen geweest, hè?
2: Ja, want onder de rook van Den Haag ligt Wateringen, gemeente Westland, heet dat van tegenwoordig. Maar het is eigenlijk ook gewoon bijna al Haags. En daar is het grootste gratis popfestival van de regio. Met zo'n 25.000 bezoekers.
0: Zo.
2: En ik heb het dan over Waterpop. En daar komen de heren alles over vertellen.
0: Fantastisch. Is het niet alleen het grootste gratis festival, maar misschien ook wel een van de oudste festivals hier in de regio?
2: Ja, ik denk dat ze al aan de 40ste editie of zo bezig zijn. Maar daar horen we straks wel veel meer over.
0: Ja, dat bestaat al een tijdje.
2: En het is zelfs tweedaagse, vrijdag en zaterdag. Dus dat wordt weer meters maken voor de voetjes.
0: 2 uur lang dus cultuur op de radio Den Haag FM. 92.0 FM. En kijk dus ook even mee live op de televisie. denhaagfm.nl. Neem een slokje water, Martin. Want ik denk dat we gaan beginnen met een gegeven waar heel veel mensen naar uit hebben gekeken. Het is veel geplucht en gedraaid en gedeeld op Instagram. Alles erop en eraan. Want er is nogal wat aan de hand in de leventjes van deze twee dames die hier in de studio zitten. Sunflower Versteeg en Gina, goedenavond.
3: Hallo.
4: Goedenavond.
0: Ja, voor de mensen die misschien niet zo met het internet bezig zijn, maar denken van hey, deze namen ken ik wel. Jullie staan sowieso, laten we eens lokaal beginnen. Vaak in Delft, hè? In het weekend staan jullie daar met z'n tweeën.
3: Ja.
0: Op de, hoe heet dat daar? In elk geval vlakbij de Jacob Gerritstraat, inderdaad. Hartstikke, hartstikke goed. Hoe ben je daar terechtgekomen als straatartiest?
3: Nou, ik denk dat we daar echt al staan sinds onze 8e of zo.
0: Echt waar, joh?
3: Ja.
4: Heel lang al.
3: We doen het echt met plezier al, echt al jaren. En ja, hoe we daar zijn gekomen.
4: Ik zou het niet meer weten.
3: Het is gewoon, we dachten, ja, laten we gewoon even een keer spelen en kijken wat er gebeurt. En mensen vonden het allemaal leuk, dus we dachten, laten we dit elke zaterdag doen.
0: Wat fantastisch. Maar als je daar vanaf je 8e al staat, dan heb je vast een schare fans wel. Mensen die je herkennen daar. En misschien een gratis patatje komen brengen en dat soort dingen.
3: Ja, het is echt superleuk om te zien. En de mensen vinden het ook heel leuk. Ze blijven vaak ook, gaan ze kijken en dan blijven ze staan. En dan zingen we een paar nummers voor ze. En dat is heel leuk om te zien.
0: En Sunflower, hoe lang mag je daar dan staan op zo'n hoekje? Er zijn wel regels aan verbonden, denk ik, toch?
4: Ja, we mogen een half uur staan. Ja.
0: Een half uurtje maar?
4: Een half uurtje maar, jammer genoeg.
0: Oh, dan is er geen pauze, dan weer een half uur? Of dan is het gewoon ook echt...
4: Nee. Je mag wel een half uur staan en dan weer na een half uur weer een half uur.
0: Oké, dat is
3: dus zeg maar van heel naar half mag je staan en dan dat in een half uur wachten.
1: Ja.
0: En dan gaan we eens even kijken naar het grotere plaatje. Ja, Martin en Ron, we hebben het meegekregen. Wat we daar op internet voorbij zagen komen. Gewoon met de grote Patrick van de Kelly Family. Dat contact is, we moeten een beetje bij het begin beginnen, denk ik, natuurlijk ontstaan. Daar hebben we het vorige keer ook al over gehad bij The Voice in Duitsland.
3: Ja.
0: Daar was iemand lyrisch over jouw optreden. En toen is het balletje een beetje gaan rollen. Kun je ons eens meenemen naar die periode van The Voice? We kunnen inmiddels een beetje natuurlijk ook wel vertellen hoe het is afgelopen daar. Je bent best wel ver gekomen. En misschien ook wel leuk om dan te vertellen, ja, welk bijzonder contact je daarover aan over hebt gehouden.
3: Ik ben tot de semifinale gekomen.
1: Zo. En,
3: ik was daar met 4 meiden. Heb ik het nummer Toto Eclipse of the Heart gezongen van Bonnie Tyler. En daarna was het avontuur nog zeker niet afgelopen. Michael Patrick had gevraagd aan mij om met mij te kunnen optreden in Mönchengladbach bij het Sparkassenpark. En ik dacht, ja, dat is echt heel vet. Ik heb natuurlijk gelijk ja gezegd. Dat is echt een droom die uitkwam. En ik heb met hem daar op het podium heb ik Fell in Love with an Alien gezongen. En zelf heb ik weer Toto Eclipse of the Heart gezongen. Want ook nog, Bonnie Tyler was 2 weken geleden daarvoor nog overleden.
0: Ja.
3: En we dachten, het is een heel mooi eerbetoon aan haar om dat te kunnen zingen voor haar. En het was ook heel toevallig, want de hele avond was er regen voorspeld en weet ik veel wat en keiharde regen. En toen ik ging zingen, toen stopte het uit het niets en toen scheen de zon. En het was echt heel mooi, want één iemand had het ook gefilmd. En dat heb ik ook op mijn Instagram gezet.
5: Toen je Bonnie Taylor ging zingen?
3: Ja, toen ik Toto Eclipse of the Heart ging zingen, dat was echt niet normaal mooi.
5: En van die mensen gingen huilen.
3: Ja, heel veel mensen gingen huilen en het was echt heel mooi om te zien.
0: Wauw, fantastisch. Ja, ja, degene die hoort hier op de achtergrond, dat is vader. Die heeft dit ook even meegekeken met de soundcheck. Ja, Sunflower, jij was er ook bij, hè? Daar.
4: Klopt.
0: Hoe heb je dat ervaren? Hoe massaal is dat als je in zo'n groot stadion staat?
4: Dat is niet normaal groot. Echt 20.000 mensen stonden er, allemaal te juichen. Allemaal te zwaaien, klappen, huilen, lachen. Het was echt zo mooi om te zien. Ja, ik zou zeggen, ik wil er nog een keer naartoe.
5: Wat zei je van je haar?
4: Ik stond in het publiek en Michael Patrick Kelly zei, ja, is dat je zus daar? Mogen we je haar zien? En dus ik ben op een stoel gaan staan en heb ik mijn haar aan al die mensen laten zien.
3: Dat was echt leuk.
0: Ik wil toch even voor de mensen die de Kelly family misschien niet direct meer helder voor de geest kunnen halen. Ik kan me bijna niet voorstellen, want ze hebben natuurlijk 2 knijters van een hit gehad. Fenno, kom er heel even bij, want jij bent een keertje daar op het kasteel geweest. Fenno, bekend van de Nacht van de Popmuziek, van de NPO, Top 2000. Ja, welke tijd was dat en wat trof je eraan? Was dat echt een glorietijd? Ze zijn natuurlijk steeds onglorieus, maar vertel er eens over.
2: Dat was tijdens mijn VH1-tijd. VH1 Duitsland is in 1995 begonnen. Dus de jaren daarna ben ik daar geweest. Want ze waren groot op VH1 en MTV Duitsland. Dus Duitsland is natuurlijk dat is eigenlijk hun markt.
0: Ja, ze reden volgens mij Europa rond in een...
2: Ze reden in een dubbeldekker.
0: Ja,
2: ze hadden ook een dubbeldekker. En volgens mij hebben ze ook in een camper gereden. Maar ze zijn... want die vader die heeft natuurlijk heel goed... die is goed in marketen. En dat werkt in Duitsland, een dubbeldekker.
0: Ja. En volgens mij, misschien weet jij dat wel, Gina, want...
2: Ja, wat ik nog weet,
0: ja, nee, zeker.
2: Wat ik nog kan herinneren, ik reed toen aan een Londense taxi.
0: Ja?
2: Want ik heb altijd een Londense taxi gereden, door heel Europa heen. Dus dat sprak ze wel heel erg aan, want we zijn toen in mijn taxi vanuit Hamburg naar Keulen gereden. Dus we kwamen daar met de Londense taxi. Met meter en alles erop en eraan kwamen daar trein op kachelen.
0: Oh, geweldig, joh. Ja, want ze zijn natuurlijk, ze waren in elk geval een family. En nu zie je hier dan ook wel wat individuele optredens. Komen ze allemaal nog een keer bij elkaar of hebben ze echt allemaal hun eigen pad gekozen?
3: Nee, ik denk wel dat ze echt een eigen pad hebben gekozen. Nou, Michael Patrick had dit jaar nog wel met een paar familieleden op een concert gestaan. Maar ik denk wel dat ze echt hun eigen weg zijn gegaan met hun solo carrière.
0: En is hij dan, zoals je dat een beetje kan zeggen, is hij wel de meest populairste in Duitsland? Hij
3: ja, dat zou je wel kunnen zeggen.
0: Ja, de stoel bij de Voice
3: zeker.
0: Natuurlijk, dat is natuurlijk ook wel legendarisch.
3: Ja.
0: En, het stukje wat je dan ook zingt bij Fell in Love with an Alien, ik dacht dat van moeder was, maar vader vertelde net dat de moeder van de Kelly's vrij jong is overleden en dat het stukje is geweest van de zus.
3: Ja.
5: In
0: dat... zeg het maar, Patrick.
5: Eén van zijn zussen.
0: Eén van zijn zussen.
5: Ja, die hebben zussen die zingen.
3: Ja.
1: De Kelly-familie was eigenlijk in de jaren 70 al in Europa heel bekend. Ook in de jaren 70. Fenno zal zich dat ook nog wel kunnen herinneren. Bijvoorbeeld, rond de kerst kwam toen David's Song uit. Ja. En dat werd echt een hele grote top 10 hit. Je weet nog, hè? Jaren 70.
0: Oh, dan hebben we er nu al drie. We hadden er net de Alien, I Can't Help Myself en inderdaad David's
1: Song. Ja, prachtig dus, nummer.
3: Come With Me.
1: Ja, ja Come With Me. Ja, je kent het.
2: Ik ken hem zelfs.
1: Ja, jij kent hem ook.
3: Ja, dat was mijn vader zijn favoriete liedje.
5: Ik heb het nog gezegd tegen hem. Ja. Vroeger stond ik voor mijn pick-up, toen was ik 12. Ja. En dan weet je niet wat voor kant je op moet. En hun zingen, come with me, I show you the way. Ja. Dus ik zat al thuis met mijn pick-up te draaien.
1: Ja, ja, een hele grote hit geweest in heel Europa.
5: Ja, dat was fantastisch.
0: Ja, Martin, jij volgt veel opkomende sterren. Zoals Cecina, Kelsey en natuurlijk ook Gina. Dit is toch een sneeuwbal die is aan het rollen. Waar gaat dit eindigen?
1: Aan de top.
0: Aan de top, denk
1: aan
0: ik
1: aan de
0: ook.
1: Top? Ja. 100%. Absoluut.
2: Want het is gewoon een sprookje.
0: Ja, dat ja. Absoluut. En zie je jezelf dan ook in een soort van bandformat over een paar jaar? Of gewoon lekker samen met je zus? Want jullie zijn natuurlijk ook gewoon een dynamisch duo natuurlijk in die zin. Waar ligt jouw toekomstperspectief? Wat is jouw... Jouw
3: nou,
0: droom?
3: Ik denk dat mijn toekomst niet echt in een band zit. Maar ik denk dat het nu gewoon hetzelfde blijft. Want ik zing ook solo, zeg maar. En ik zing ook met mijn zus. En soms wel met een band. Want dat klinkt gewoon soms heel mooi. En, maar ik denk dat ik later wel echt gewoon dit hetzelfde wil laten. En gewoon zangeres. En gewoon met mijn zus kan zingen. Ja, dat wil ik wel gewoon zo laten.
0: En zijn jullie ook wel een beetje bezig, mensen?
5: We hebben nu natuurlijk op die grote podiums.
3: Ja, dat wel natuurlijk. Dat ik solo zangeres wil worden en ook nog met Sunflower kan optreden.
5: Ja, waar word je voor gevraagd?
3: Dat ligt er ook aan.
5: Dat kan natuurlijk. Als er een aanbieding komt van Patrick Kelly van kun je volgend jaar mee toe?
0: Ja.
3: Ja, het kan natuurlijk.
0: Dat snap ik. Het kan allemaal heel raar rollen. En het is natuurlijk ook een wereldje waar de een spreekt de ander weer aan. En je had natuurlijk ook een paar jaar geleden ook niet durven dromen dat je in The Voice zou staan. Dat je dit nu zou doen. En wat ik zo leuk vind, is dat je enerzijds dan in zo'n groot stadion staat. En aan de andere kant sta je gewoon weer in de Jacob Gerritstraat. Ja. Dat vind ik echt fantastisch. Ja, dat vind ik zo leuk, Martin.
1: Ja, maar er hebben echt hele grote artiesten gestaan, hè, in die Jacob Gerritstraat. Ja. Ook daar te hoogte van de boekhandel van Paagman. Daar toch?
3: Ja, in Delft.
1: Ja, in Delft.
5: Nee, dat is de Goorstraat, denk ik.
1: Ja. Ja, wat zeg jij?
5: Dat is de Goorstraat.
0: Ja, het loopt allemaal wel met je door. Ja, maar
1: die Jacob Gerritsen. Nee, heel goed van jou.
5: Nou,
1: daar zit Paagman. Ja. En daar staan ook hele gerenommeerde artiesten. Maar ook bij de Jacob Gerritsstraat. Waar je vroeger Versteeg had. En waar nu dat beeld is. Ja, bij dat beeld.
3: Ja.
1: Hè? Ja. Je hebt pas succesvol opgetreden. Maar door het jaar heen. En zeker in de lente en zomer. Staan daar ook internationale artiesten. Italiaanse bijvoorbeeld, weet ik. Engelse artiesten.
0: Klopt inderdaad. En wat jammer dan dat gemeente Delft het maar een half uurtje toestaat. Ik zou wel uren kunnen luisteren.
1: Maar je krijgt wel een herkansing. Want je van 8 tot 8:30. En daarna bijvoorbeeld weer van 9 tot 9:30.
0: Dat is waar. Dat is waar.
5: En het gaat om de ervaring die je daar oppikt.
0: Natuurlijk.
5: Je hebt ons zoveel gebracht. Dat zij zonder te oefenen nou op dat podium stond. En dat ze gewoon... Lekker de dingen.
0: Ja, wat ik zei nog tegen Gina hier vooraf gaande van... was je dan niet nerveus? Nee, het ging eigenlijk zo fijn en zo normaal. Misschien was jij nerveus voor alles wat er ging gebeuren? Of heb jij dat ook eigenlijk niet zo?
4: Ik weet dat Gina dat kan.
0: Nou, wat lief
4: dat
0: je dat zegt.
4: Ik heb gewoon heel veel vertrouwen in haar.
0: Wij zijn zo ontzettend fan van wat we gezien hebben op Instagram. Ik vind het echt fantastisch. Thuis blijven we het ook maar draaien. Mijn zoontje en mijn dochter willen het zien. En ik zei ook vanavond... zij moeten natuurlijk vroeg naar bed. Ik zeg maar vanavond gaat papa het echt live zien. En jullie gaan het doen. Ik zou zeggen, ga lekker naar het podium toe. Om in elk geval vast te starten met Fell in Love with an Alien. Als het niet op nummer 1 heeft gestaan, heeft het wel op nummer 2 gestaan in Nederland.
1: Voor Lotte en Cas.
0: Voor Lotte en Cas. Ga lekker naar het podium toe. Jullie hebben alles al goed voorbereid.
3: Ja.
0: En dan gaan wij nog even de mensen thuis vertellen dat ze ons kunnen volgen natuurlijk op de social media kanalen. Volg ook even de Facebookpagina van Martin, de Boulevard of Music. En je kunt het ook live bekijken op dit moment via
5: Martin
0: de televisie. Zeker. Live via de televisie denhaagfm.nl en klik dan even op de webcam. En als je nou denkt van, nou, dit is gaaf. Vroeger zette je dan de recordknop op het cassettebandje aan. Tegenwoordig kun je dat natuurlijk terugluisteren online. Vanavond al vanaf 11 uur kun je op denhaagfm.nl dit hele interview en ook het optreden van Gina Versteeg en Sunflower terugluisteren. En dat zijn, denk je, zijn dat artiestennamen? Nee, dat zijn gewoon de echte namen. Ja, fantastische mooie namen zijn dat. Eigenlijk zijn ze al geboren met een artiestennaam, vader.
1: Ja, en toch, ja. Ja, de mensen die tv kijken, die zien een prachtige gitaar van Sunflower.
0: Ja, inderdaad, zeg.
1: Ontzettend mooi. Maar
0: goed, ja, dat je dat zegt, Martin.
1: Jullie hebben ook heel veel gevoel voor mode. Want ja, wat jullie aan hebben is ook weer heel catchy en heel trendy.
0: Ja, dat is dus het ook van Martin. Goed. Maken jullie dat zelf eigenlijk met al die glittertjes
1: wat
0: en
1: leuk.
0: Dingen?
3: Nou, Sunflower maakt heel vaak wel die steentjes erop.
0: Ja?
3: Daar is zij echt goed in. Zij is echt goed in naaien ook. En,
0: ja, dat zijn jullie handelsmerk eigenlijk wel een beetje.
3: Dat is
0: ja.
3: Echt haar ding.
1: Ja.
3: En, maar ja, we moeten wel even zeggen dat onze vader ook altijd meehoudt met kleding.
0: Oh, echt?
3: Ja, hij heeft wel een goede smaak.
1: Oké, okay. Ja, doe je goed. Ja.
0: Dames en heren, jongens en meisjes, ik zou zeggen, ja, zet de radio harder aan. Er wordt hier misschien wel geschiedenis geschreven. Dat zou zomaar kunnen. Gelukkig is Ryan erbij, onze cameraman, om het allemaal vast te leggen. Ik ga uiteraard ook even met mijn mobiel alles vastleggen om het vervolgens weer op Insta te gaan delen. Het zou zomaar kunnen zijn, van wat we nu zien in hele korte tijd, van de Jacob Gerritstraat naar The Voice, ver komen met Patrick Kelly op het podium staan in een uitverkocht stadion. En nu zijn we heel erg dankbaar dat ze zijn hier bij Den Haag FM. En wie weet nou ja, wordt hier geschiedenis geschreven. En zien we je over een paar jaar terug ergens in een
1: grote ster.
0: In een wereldstad. Dat zou, we gaan niet zeggen de Ziggo Dome, maar gewoon in een wereldstad als grote ster. Verder dan over een alien, dames en heren. Gina Versteeg en Sunflower. Live op Den Haag FM.

0: Wow, dames en heren. Dankjewel zeg. Fantastisch. Verder naar van de Nederlander op de radio. Het is, dit is Cultuurboulevard. Het is 10 minuten voor 8:30. We zijn live op de radio. Wat je kunt doen is ook even reageren natuurlijk. Dan ga je gewoon even naar de social media. En dan kun je even een mailtje sturen of een berichtje. En dan kun je even een vraag stellen live aan Gina of aan Sunflower. Ik zeg, kom nog even gezellig bij zitten. Zet de hoofdtelefoon nog even op.
1: Ja, zat die...
0: Ja, je kan hem eruit halen hoor, als je wil. Het is even een klein technisch dingetje. Hartstikke goed. De dames schuiven weer even aan.
2: En ik moet zeggen dat ik er echt van genoten.
0: Ja, we zijn even live nu. Dan kunnen we straks even de technische doorloop. Is dat een goed idee?
2: Ja. Ja, het was mooi. Ik moest zelfs heel even.
0: Ja.
2: Maar daar betrap je me niet zo vaak op een traantje pinken.
0: Oh, echt waar?
2: Ja, echt waar. Maar gelukkig heb ik dan altijd een fototoestel waar ik voor de snuffer.
0: Ja. Hey, je moet je voorstellen, we staan hier in een ruimte hier in de studio. En waren even wat zorgen over het geluid. Maar het was op de radio was het fenomenaal. We hebben met de hoofdtelefoon hebben meegeluisterd. En dat tekent ook wel rasartiesten natuurlijk. Die gewoon ook in de kleine technische setting waarin we zitten. Gewoon dit geluid laten horen. En dat is echt fantastisch. Wat leuk is, waar je tegenwoordig natuurlijk ook een mega bereik op haalt. Dat zie je tegenwoordig ook met Nederlandstalige muziek. Kijk naar, ik noem maar even een Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten aan de Zee. Die jongen die had tot een half jaar geleden, kende eigenlijk niemand hem.
3: Nee.
0: En dat is viral gegaan natuurlijk via social media. Dus ik denk dat het ook nog wel even leuk is om jullie social media kanalen even goed te benoemen. Waar kunnen we jullie vinden?
4: Ja, ik ga wel even eerst. Mijn Instagram is Gina Versteeg Official. Mijn TikTok is gewoon Gina Versteeg. En mijn Facebook is ook Gina Versteeg.
0: En Sunflower, waar kunnen we jou vinden?
1: Op Instagram heet ik Sunflower Versteeg Official. Op TikTok Sunflower Versteeg. En op Facebook Sun Gina Versteeg.
0: Ja, volgens mij hebben jullie bijna een dagtaak eraan. Hè? Want ik zie, als ik het ook maar... ik ben niet zo actief op TikTok, maar als ik het daar ook maar open... dan zie ik dan weer dat er alweer een nieuwe post is. Hebben jullie überhaupt nog tijd voor opleidingen en andere hobby's hiernaast? Want,
4: ja, jawel hoor.
0: Ja?
4: Genoeg. Ja, we zitten op het vooropleiding van het conservatorium. Dus, dus daar zijn we ook gewoon bezig met muziek. En daarnaast heb je gewoon nog gewoon normale lessen. En Sunflower gaat nu naar haar examenjaar. En ik ga naar de vierde. Dus
0: maar dat zeg even tussen neus en lippen door. Het conservatorium, dat is wel iets... daar kan niet iedereen zomaar instappen natuurlijk. Als je wat toetsen... Hoe ben je daar ingerold? Moet je dan auditie doen?
4: Ja, je moet eerst auditie doen. En dan gaan ze even bespreken met elkaar. En dan hoor je daarna gelijk of je toelaatbaar bent... En ik zit hier al bijna 4 jaar op school, dus ik heb het wel naar mijn zin hoor.
0: En jullie zijn allebei toegelaten? Dat is
4: ook wel heel bijzonder. Ja, alleen zij is ingestroomd.
1: Ja, ik ben ingestroomd. Ik zat eerst op een andere school en heb ik mijn diploma gehaald. En daarna wilde ik heel graag naar de vierde instromen. Maar ik speelde maar 3 maanden voor mijn auditie elektrisch gitaar. Wat ik eigenlijk in 3 jaar moest leren. Dus heb ik keihard gewerkt in drie maanden. En heb ik auditie gedaan. En hebben ze gezegd van... ja, we willen je een kans geven. Dus we laten je in de derde instromen... zodat je heel veel kan leren.
0: Fantastisch. En je zus had natuurlijk ook al de weg al een beetje geplaveid. Dat ze dacht van... nou, dat moet wel in DNA zitten. Dat zit wel goed natuurlijk, Martin. Ja, bijzonder hè? Dat 2 zusjes gewoon zo die het conservatorium instromen.
3: Ja, fantastisch natuurlijk. En wat jij dan in korte tijd gedaan hebt... voor wat betreft jou echt die akkoorden... al die licks en whiffs... je toe te eigenen in een relatief korte tijd... waar een ander veel meer tijd voor nodig heeft. Dat is razend knap. Trouwens... wat een mooie klankkleur in jouw gitaar. Waar speel je op? Op welke gitaar speel je?
1: Nou, we hebben laatst een heel nieuw gitaar aangeschaft. Een hele mooie.
3: Een hele mooie, inderdaad.
1: En we spelen op een Taylor.
3: Ja.
1: En dit is een limited edition van Z. En ja... het is echt onze favoriete gitaar geworden.
4: Ja, het is echt heel mooi.
3: Er zit een hele mooie klankkleur in.
4: Mm-hmm.
3: Het klinkt ook heel sprankelend, heel helder, hè, Ron?
2: Ja, het is
3: die gitaar.
2: Het is een Taylor.
3: Ja. Dus ja, kwaliteit.
2: Ja, je hoort dat gelijk.
3: Ja, nou, dan moet je toch een aantal duizenden euro's voor neertellen voor zo'n gitaar.
4: Ja, we hebben nu in totaal 5 gitaren. 2 elektrische en 3 hebben we van Taylor. Ja. Taylor vinden we echt heel fijn, dus daar spelen we echt alleen mee. Ja, is echt heel mooi.
0: En je mocht ook in de winkel ook spelen, toch? Volgens mij, daar heb ik ook iets op Insta voorbij zien komen. Was dat daar in de winkel waar jullie speelden?
1: Ja, we zijn gevraagd om promotiefilmpjes te maken. Met Taylor-gitaren, met Martin-gitaar. Gewoon gitaren in Max-gitaar, die in Max-gitaar hangen. In een ruimte van Max-gitaar.
3: Geweldig. Ja. Wat leuk. Dus jullie kennen Robert Max van de Ende ook?
4: Ja, tuurlijk. Ja. Hele lieve mannen.
3: Ja, inderdaad. En ja, een heel groot hart voor gitaren. En ja, hij heeft daar prachtige gitaren.
4: Ja,
3: sommige gitaren zijn een vermogen waard.
4: Ja,
3: die
4: heel
3: heeft hij
4: erg,
3: daar
4: ja.
3: ook hangen. Uit
4: soms
3: de jaren 50.
4: Probeer ik wel eens best wel een dure. En dan denk ik, wauw, die klinkt zo mooi. Het is echt, het is echt heel mooi.
0: Ja, we hadden laatst nog een bijzonder verhaal. Dat vertelde Maroen van Benny's 50's. En die zei van, die heeft een gitaar op de kop getikt. En die kwam uit Amerika. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Dat heel veel mannen hier werden ingezet om natuurlijk voor de bevrijding.
3: Ja.
0: En in die fabrieken werkte op dat moment, in die periode dat die gitaren daar werden gemaakt, werkten heel veel vrouwen. En hij zei van, dat Danny Vera speelt er ook onder andere op. Dat kun je horen. Ja, hoe dan? Ja, hij kan het niet echt uitleggen, maar het is gewoon net wat subtieler. Die klankkasten zijn net wat minder hard en grof in elkaar gezet. En die periode, die 3 jaren dat die gitaren door de vrouwen werden gemaakt, en die schijnen gewoon anders te klinken. Dat is een bijzonder gegeven.
2: Het is gewoon warmer.
0: Zeker, zeker.
2: Ja.
0: Over vrouwen gesproken. Er is een community. Zo moet ik het omschrijven. Dat heet Girl.
4: Ja.
0: En dat zorgt ervoor, maar even een notendop, om vrouwen gewoon een mooi podium te geven. Zelfvertrouwen te geven.
4: Ja, kinderen ook hoor.
0: Kinderen. Ja, meiden eigenlijk.
4: Vooral kinderen eigenlijk.
0: Ja. En jij bent daar ook een beetje een soort boegbeeld in geworden door een liedje wat je hebt gezongen.
4: Ja. Het nummer heet Ik Juich Voor Mij. En het gaat gewoon over zelfvertrouwen opbouwen. En dat je niet bang hoeft te zijn wie je eigenlijk bent. Dat je gewoon jezelf kan zijn. En het is van een boekenschrijfster genaamd Sharifa. En die heeft een community genaamd Girl. En daar is ze heel goed mee bezig. En gewoon om die kinderen zelfvertrouwen te laten krijgen is heel mooi om te zien.
0: Ja, wat goed. Nou ja, aan jullie aan zelfvertrouwen geen gebrek. Het is ook mooi dat je daar een beetje aan kan meewerken natuurlijk om dat te geven. Want wat is de boodschap van het liedje? Wat is bijvoorbeeld een zin waarvan je denkt van ja, dat wil ik kinderen wel meegeven?
4: Ja, je hebt bijvoorbeeld in het refrein heb je ik sta niet langs de lijn, ik juich voor mij. Dus je hoeft je niet door anderen uit het veld te laten slaan. En je kan gewoon in jezelf geloven. En je kan gewoon je zelfvertrouwen hebben en gewoon jezelf zijn.
0: Wat mooi. Ja, als het goed is, wilde je dat ook nog hier gaan zingen in de studio.
4: Ja.
0: Maar daarvoor hebben we eigenlijk ook nog Total Eclipse of the Heart klaarstaan.
4: Ja.
0: Nou, als ik de microfoon heel laag staan, blijf je dan zitten? Of maakt het je eigenlijk niet uit?
4: Ik ga maar uit de standaard halen.
0: Oké, okay. Top.
3: Dan vraag ik Sunflower nog even over die prachtige gitaar, die Taylor. Dat ontwerp.
4: Mm-hmm.
3: Heb je de gitaar zo gekocht of heb je dat laten aanbrengen?
1: Gekocht. Nee, ik heb hem zo gekocht. Dit was de enige nog in Amsterdam in een gitaarwinkel.
3: Ja.
1: En toen dachten we, die moeten we hebben.
3: Ja, het is ook prachtig. Je wordt er heel vrolijk van. Allerlei mooie, flauwe, powerkleuren.
1: Ja.
3: Laat ik het zo maar even noemen. Maar echt.
1: Ik ben er echt heel blij mee.
3: Ja. Hebben jullie wel eens van Les Paul gehoord als gitaarbouwer?
4: Tuurlijk, dat is nu helemaal in.
3: Ja.
4: Allemaal kinderen op onze school die hebben dat gekocht.
3: Nou, kijk eens, joh.
4: Heel mooi.
3: Muziekfan of
2: het
3: voor
2: komt
3: onze tijd.
2: Terug allemaal, hoor.
3: Ja, Les Paul en Mary Ford. Hè. Johnny is the boy for me, bijvoorbeeld. Hè. Maar Les Paul was natuurlijk een enorme gitaargrootheid. Dat weet jij wel, Venno. Hè, Les Paul.
5: Ja, sterker nog. Hij had in de jaren 50 zijn eigen tv-show. Weet je hoe lang die tv-show duurde?
3: Nee.
6: 5 minuten. Dan, hij speelde thuis aan de keukentafel met Mary Ford.
3: Ja.
6: En dan deed hij altijd een nieuw liedje. En dan een tweede liedje, deze het halve liedje. Ja. Ik heb ze allemaal liggen op film.
3: Ja, wat leuk, joh.
6: Geweldig.
3: Gaan we het er nog een keer over hebben?
6: Doen we.
3: Ja, ja. Martijn.
0: Zou je nog even een notendop kunnen vertellen voor de jonge luisteraars? Want we gaan nu luisteren naar het nummer van Bonnie Tyler. Ons onlangs ontvallen. Ja, wie was Bonnie Tyler voor jou als muziekluisteraar?
6: Een blonde dame uit Wils die een door een... Nou, er was een, ze had een operatie aan de stem gehad.
0: Okay.
6: Daar was iets fout mee gegaan. Daarom had ze die mooie heese stem. Dat was dus, die is dus weer per ongeluk ontstaan.
0: Oké, okay, nou ik denk dat er veel mensen...
6: En ze heeft Total Eclipse heeft ze gedaan, maar It's a Heartache. Ja, ze heeft een aantal hits heeft ze gehad.
4: Zo is ze wel goed herkenbaar.
0: Ja. Zeker, zeker.
3: I Was Lost in Friends.
6: Klopt.
3: Haar eerste grote hit.
6: Absoluut. Dus vandaar dat die heese stem, dat was een gewoon per ongeluk.
0: Ik zou zeggen, ga naar het podium, Gina. En het leuke is om hier nog even bij te vertellen dat in een bomvol stadion met het publiek van Patrick Kelly mocht Gina dus dit nummer, Totally Clear of the Heart, zingen. En het grappige is dat ze dat ook al ver voordat Bonnie Tyler ons ontviel, ook in The Voice heeft gedaan. Dus eigenlijk alles kwam daar een beetje samen. En wat Gina ook vertelde, is dat toen ze het nummer Total Eclipse ging zingen, daar tijdens dat concert, toen scheen de zon. We gaan even wat technische dingen regelen. Dat gaan we nu even doen. Daarvoor ga ik jullie niet te veel belasten. Ik ga jullie nog even vertellen dat jullie ons natuurlijk kunnen volgen op de social media kanalen. Dat het leuk is als jullie ook even meekijken naar de televisieopname van Den Haag Televisie. Want daar zijn we natuurlijk ook te bekijken op denhaagfm.nl, de livestream. En als je nou denkt, nou ik wil dit morgen wel even terugkijken, dan kan dat ook. Dan ga je gewoon even naar denhaagfm.nl en dan klik je op het al bekende uitzending gemist. Goed, wij gaan hier even technisch wat dingen schakelen. Dat is ook het leuke van live radio. Om de hoogste kwaliteit. En ja, dat hebben we hier eigenlijk al voor ons staan. Dat is natuurlijk Gina en Sunflower zelf om dat te laten horen op de radio. Leuk dus, morgen, volgende week wordt het ook nog een keer herhaald, deze uitzending. Ik hoorde laatst iemand die zei, joh, ik ben je vanavond op de radio? Ik zeg, ik heb werkelijk waar geen idee. Ik zit gewoon thuis. Maar het wordt dus ook herhaald, dus daar kwamen we ook achter. Dames en heren, Gina Versteeg met Totally Eclipse of the Heart.

0: Wow! Dames en heren.
1: Oh, oh, lekker hoor.
0: Ga dat maar eens doen hier op woensdagavond, dames en heren, om 9:30 hier live op de radio, dit nummer. Ja, legendarisch. Legendarische plaat natuurlijk ook. En ja, fantastisch om het te zingen voor duizenden mensen. Ik hoop dat je het ook leuk vond om hier voor die paar oude kerels dat nummer nog eens een keer te presteren. Waar zijn ze?
1: Waar zijn die oude mannen op?
2: Luisteraars
3: thuis niet,
0: ja,
3: door het hele land.
0: Zeker. Zelfs in het buitenland vanavond. Vanuit Spanje wordt er geluisterd, kreeg ik zojuist door. Ja, het is een van de vragen die ik binnenkrijg trouwens. Dat is, hoe oud zijn jullie eigenlijk? Want dat vragen mensen zich toch af.
1: Mag je dat wel aan dames vragen eigenlijk?
0: Ja, eigenlijk ook niet, maar je mag er ook geen antwoord op geven als je dat wil.
2: Ja. Nou, de hele internet weet het al, dus waarom niet? Ik ben 15 jaar.
0: 15 jaar en Sunflower.
4: En ik ben 18 jaar.
0: Jeetje, en dan hebben jullie nog zo'n gigantische carrière voor je liggen. Ja, het is werkelijk waar fantastisch. En ik vind het ook zo mooi, want jullie komen ook al zo zelfverzekerd volwassen over. Ja, Martin, waar stonden wij toen we 15 waren?
3: Ja, wij stonden voor aan het podium. Idee.
0: Ja, en, dat sowieso. Niet op het podium. Nee.
3: Nee. Nee. En dan stonden we inderdaad ook naar die artiesten te kijken allemaal. En ze hadden zoiets van, god, dat willen we ook. Maar goed, ik ging iedere week met mijn gitaar onder de arm. Ging ik naar Rob Kerkhoff, de beroemdste gitaarleraar van Delft, waar de leden van de T-Set After Tea ook les van gehad hebben. Ja. En ja, wij droomden allemaal van de muzikale carrière.
0: Ja, het lijkt me zo fijn. Dat moet voor jullie. Ja, voor jullie is het normaal. Maar dat je 's ochtends wakker wordt en dat je weet, hey, ik heb gewoon zo'n muzikaal talent. Ik kan zingen, ik kan gitaar spelen. Ja, dat moet een fantastisch gevoel zijn. Dat je dat altijd bij je hebt. Weet je, het is gratis en voor niks heb je dat bij je. En je kan er zoveel mensen blij mee maken.
2: Ja, tuurlijk. Je hebt gewoon iets wat je altijd kan doen, wat je passie is. En ja, dat kan je gewoon niet tegenhouden.
0: En dat op het conservatorium kun je dat ook delen met andere mensen die ook die passie natuurlijk hebben. En dat talent ook.
2: Zeker.
0: In die zin. Staat er nog voor jullie, je hebt een beetje geproefd aan het avontuur van The Voice en alles wat je dat eigenlijk heeft gebracht.
2: Ja.
0: Staat er nog wat op stapel qua talentenjachten, nieuwe dingen? Ik zie even dat je naar je vader kijkt, geloof ik, of je alles wel mag vertellen. Dat er dingen geheim zijn, want we hadden hier laatst Cezina en die wist eigenlijk al een beetje wat er ging komen. Ze mocht nog niks zeggen. En die staat nu met de Pianoman, met Jeroen van der Boom en Mart Hoogkamer en alles erop en eraan gaat ze in die show mee.
2: Ik ben heel blij voor haar.
0: Ja, ja, super heel gaaf. Mooi. Maar lonkt er voor jou, voor jullie ook nog dingetjes dat je denkt, nou, ik stap toch weer in een talentenjachtavontuur of iets dergelijks?
2: Nee, tot nu toe niet. Gewoon lekker even nog genieten van de Voice Kids Journey avontuur. En later wel kijken wat er is.
5: De plannen zijn er wel, hè, maar...
0: Oh, de plannen zijn er wel.
2: Natuurlijk zijn er wel plannen, maar...
5: Als je plannen verklapt, komen ze niet uit.
0: Oké, dat is het geheim. Als je je plannen verklapt, dan komen ze niet uit.
5: Dingen moeten in stilte groeien, weet je?
0: Ja.
5: Laat
0: het
5: maar gewoon...
0: En jullie zijn nog jong en jeugdig natuurlijk. Dus ik weet niet of dat ook allemaal kan. Maar boeken, zouden jullie het leuk vinden om bijvoorbeeld een set van een half uur ergens op een feestje te spelen? Doe je dat wel eens? Kan dat ook? Kan het contact
2: dan
0: gelegd worden?
2: Ja, dat doen we wel eens hoor.
0: Cool.
2: Ja.
0: En dan kun je gewoon via jouw Instagram contact leggen en dan ga je kijken wat de mogelijkheden zijn.
2: Ja, we hebben een boekingsbureau.
0: Oh, jullie hebben een boekingsbureau zelfs. Ja. Daar kom er eens bij, Patrick. Even bij de microfoon, dan horen we je ook wat beter. Ja. Doe jij eens even een lekker PR-praatje.
6: Ja, we hebben ook een boekingsbureau, Line-Up Events. Daar staat Gina op de website. En Sunflower wordt ook wel eens gevraagd om mee te spelen. Want we hebben een paar weken geleden nog op de Parsa
2: Mundial.
6: Op een soort Parsa Malam gespeeld in Zoetermeer, dus daar mocht Sunflower ook mee, dus dat was heel leuk.
0: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind de combinatie het leukst, want het twee zussen, hè, we hadden het vorige keer ook al een beetje over Louis Lane en dergelijke, dat is toch het is je bloed natuurlijk, en wat je samen voelt. Maar er wordt er wat teruggeluisterd hier, we zijn zo enthousiast, dames en heren. Ik zou zeggen, Ron en Martin, ik ga heel even op zoek naar de backing vocals en het gebeuren van Girl. Daarmee gaan we dan afsluiten en dan gaan we door met andere dingen. Als jullie nog prangende vragen hebben, ik zou zeggen, gooi ze nog even op. En dan zoek ik het even op in de jukebox van
3: gefeliciteerd
0: van
3: trouwens met je dorpsgenote Demi Vollering. Je hebt wel weer mooi een etappe in de Tour gewonnen,
0: Martijn. Ja, de vijfde etappe vanavond. Ze was zelfs in het NOS-journaal. Ja. Dat klopt. Daar zijn we heel trots op.
3: Absoluut.
0: Absoluut. Ik zoek dit.
3: Wel weer mooi een etappe in de Tour gewonnen, Martijn.
0: Ja, de vijfde etappe vanavond. Ze was zelfs in het NOS-journaal. Ja. Dat klopt. Daar zijn we heel trots op.
3: Absoluut.
0: Ja, absoluut. Ik zoek dit heel even op, Martin.

0: is fantastisch. En eigenlijk ieder jaar dan kom ik daar. En dan weet ik dat het fantastisch is. En ik zit dan gewoon met bewondering te luisteren naar hoe dat combineert allemaal. Want dat is de kracht van dat festival.
1: Ja.
0: Al die artiesten die met elkaar spelen, ja, muziceren, ja, backstage bezig zijn, maar ook gewoon door het publiek lopen. Ja. Het is gewoon één groot Haags gezelschap.
1: Ja, dat klopt. Ik sprak vanavond Alexander Serban. Die is vanaf zijn vakantieadres. En natuurlijk, ik heb hem gecomplimenteerd met de sterke line-up. Daarnaast doen ze iets heel bijzonders voor het ALS-fonds. Er is namelijk een beeldenis van George Kooijmans, Ron. En die gevormd wordt met allemaal ledjes.
0: Oh.
1: En die zijn ook te koop. Je kan dus sponsoren. En je moet even op de site kijken van het Haags Beat Festival. En daar staat de hele actie op vermeld. Maar alle opbrengsten voor dat fraaie portret, helemaal opgebouwd uit
0: ledjes.
1: Dat komt ten goede van het ALS-fonds.
0: Nou, dat is toch mooi. En kan je dan gewoon één ledje sponsoren?
1: Ja, absoluut.
2: We krijgen hier nog hot nieuws binnen van je vader. Maar misschien kan Sunflower dat even vertellen. Want jullie gaan ook iets doen voor ALS, hè?
3: Ja, wij gaan optreden in de grote tent met een band. Met een bassist, een cajonist en twee akoestische gitaren en Gina op zang. Ja. In de Lier.
2: Cool.
3: In de grote tent. En daarvoor gaat Gina ook nog tegenover het rank zingen. En ja, we hebben er heel veel zin in.
2: Nou,
3: en het is voor meer dan 3000 man.
2: En voor het ALS Fonds. En wanneer is dat?
4: De laatste jaar is er een miljoen opgehaald. Dan gaan ze zwemmen zo in het dorp.
2: Dat is goed zeg. En wanneer is dat precies?
4: 15
3: augustus.
2: En kun je daar gewoon gratis naar die tent toe? Of,
3: daar kan je gewoon naartoe komen.
2: En dan moet je wel wat in de pot gooien voor het ALS Fonds. Dat is wel belangrijk.
4: Nou, mensen die zwemmen, die krijgen zoveel geld of zo.
2: Oh ja, dat snap ik. Dat is inderdaad ook een hele goede. Goed, het is inmiddels al 8:45, dames en heren. Time flies. Wij gaan luisteren naar een heel mooi nummer om kinderen een lekker goed gevoel te geven. Een positief gevoel. Want helaas groeien alle kinderen niet zo fijn op als mijn kinderen, jouw kinderen. En kijk eens hier wat hier allemaal mooi om ons heen staat. Hebben er helaas ook heel veel kinderen zelfvertrouwen nodig. En als je dat door middel van dit platform, deze community kan krijgen, zoek het ook even op, girl. Of anders even via het Instagram account van Sunflower of van Gina. Daar vind je natuurlijk genoeg. En luister ook even naar dit bijzondere liedje, want daar zit natuurlijk ook die boodschap in. Straks, als je fan bent van festivals, Ron gaat Hemd van het Lijf vragen van de organisatie van Waterpop. Wij gaan dat ook een beetje doen met jazz. 40 jaar jazz in Delft. En dan krijgen we ook te horen hoe lang Waterpop dan al bestaat. Jij gok 40 jaar. Daar heb jij een krat bier op gezet.
0: Ja.
2: Ik denk 35.
1: Nou, even over 9 uur spreken we met Leo Weijers over zijn nieuwe boek.
2: Zeker. En we gaan Erik Kuilaerts nog even in het zonnetje zetten om door muziek te gaan draaien.
1: Natuurlijk. Ja, De Reggers met Sikki Kuilaerts en Chico.
2: Zijn dochter, hè?
1: Ziggy is zijn zoon.
2: Oh, zijn zoon, ja.
1: Een hele bekende DJ.
2: Kijk, ik ben weer goed geïnformeerd, Erik, als je luistert. Dan heeft hij ook nog wat te lachen thuis.
1: Ja.
2: Goed, dames en heren, hier is Gina Versteeg live op Den Haag FM. En volg daar nou op al die social media kanalen. Dat is leuk, want het gaat eigenlijk de hele dag daardoor.
5: Oh, oh.

0: Oh, dames en heren, Gina Versteeg, op de radio. Ja, het is een prachtig gegeven toch om kinderen, jonge meiden, een fijn gevoel te geven. Want dat verdienen ze.
1: We hebben onze eigen Roxy Dekker.
0: Ja, eigenlijk wel. Zeker.
1: Maar goed, zij is zo uniek. Dit is heerlijk.
0: Smaakt het een beetje naar meer om ook misschien wat eigen muziek te gaan maken? Zijn jullie daar onderling al een beetje mee bezig om echt eigen nummers te maken?
2: Nou, ik heb sowieso echt... ik heb nu waarschijnlijk meer dan 15 nummers in mijn boekjes geschreven staan.
0: Zo,
2: dus,
0: oké.
2: Ja, ik schrijf dat altijd achter de piano. En
0: is dat echt jouw persoonlijk verhaal?
2: Ja, heel vaak wel, ja. Okay, ik heb... Engelse nummers, Nederlandse nummers, gewoon... het is heel mooi. En sommige nummers gaan over engelen, dus ja.
0: Oké, bijzonder. Dat is bijna weer een beetje Kelly-achtig, zoals dat dan dat klinkt. Mm-hmm. En is dat iets wat je op korte termijn wil uit gaan brengen? Of wil je dat in een album gaan gieten?
2: Ja, ik weet niet. Ik denk dat dat nog even moet wachten, maar... Ja.
0: En wat bijzonder als je dan 15 bent en je hebt dat ook nog een keertje, dat talent om alles op papier te zetten.
2: Ja, zeker.
0: En is dat dan, zijn het positieve nummers of gaat het best wel diep?
2: Heel veel positieve nummers. En ik heb ook één nummer die heet See You Soon. En dat gaat over dat je iemand mist die zeg maar in de hemel is. En dan dat je zegt van... Just to see you soon, I would do everything, bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dat is zeg maar een angel touch, zeg maar.
2: Ja, en ik had ook een nummer voor mijn vader geschreven.
0: Oké.
2: Die staat ook al op Insta, die heb ik wel gewoon gedeeld. En ik heb meerdere... Ik heb ook de nummers die over engelen gaan, die heb ik ook gedeeld op Instagram. En dat liep heel goed, dus ze vonden het heel mooi.
0: Wat fantastisch. En doe je dat dan samen met je zus, zeg maar, ook met tokkelen, de gitaar erbij en dergelijke? Of is dat echt een eigen productie?
2: Nou, deze nummers heb ik wel echt zelf geschreven. En ik heb ook wel eens een paar die ik ook met Sunflower heb geschreven. Mm-hmm. Dus ja.
0: Hoe vaak zitten jullie nou eigenlijk in de studio met z'n tweetjes? Is dat iets wat elke dag wel een beetje gebeurt? Of,
2: Nou, zij zit sowieso elke dag in de studio. Ja. Omdat ze oefent op de elektrische gitaar. En ik zit ook bijna elke dag in de studio om liedjes op te nemen, covers. En dat zet ik me dan weer online op Instagram en TikTok en zo.
0: En wie zijn jij nou jouw ultieme voorbeelden, Gina? Als je kijkt naar zangeressen of zangers in Nederland.
2: Ja, op dit moment wel, moet ik wel zeggen, Michael Patrick Kelly. En sowieso ook Celine Dion.
0: Okay.
2: Daar heb ik altijd wel van gehouden.
0: Ja. En van jou, Sunflower?
3: Qua gitaarhelden zou ik zeggen een heldin. Larry Basilio.
0: Ja.
3: Ik ben naar een concert geweest afgelopen november. En dat was echt heel gaaf. En de snaren die zij aanraakte was echt gewoon heel mooi. Orianti, ook een gitariste. Zij kan ook heel goed spelen. Ze heeft ook met Steve Vai gespeeld. Een leerling van hem. Steve Vai vind ik ook gaaf. Ja.
0: Fantastisch. Mensen, ik zou zeggen, wanneer staan jullie in de Jacob Gerritstraat? Want daar kun je gewoon een live concert van twee grootheden zien.
2: Ja, waarschijnlijk deze zaterdag weer.
0: Deze zaterdag. Tussen hoe laat en hoe laat?
2: Het is eigenlijk best wel verschillend, maar sowieso wel vroeg. Dus nou, niet 10 uur, zeg maar ongeveer 12 tot 12, tussen 12 en 3 of zo.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Ja, ik weet niet of je dat eens hebt gezien in Engeland, waar ook bijvoorbeeld ken je Ellie Sherlock? Volg je dat een beetje ook online?
2: Ja, die ken ik, ja.
0: Die is daar ook als straatartiest begonnen. Is nu ook een Europees toertje aan het doen. En ik snap ook niet dat zij nu niet al veel groter is. Maar die gaat ook weer terug naar die locatie. Maar ja, die heeft dan net een individuele Europese tour gedaan. Mm-hmm. Dus ze komt best wel vrij groot terug.
2: Ja, ik volg haar op Insta.
0: En dan staan er echt, gewoon soms 500-600 mensen in een cirkel om haar heen. En dat is echt fantastisch. En dat met 3-4 telefoons is dat live aan het streamen op TikTok. En dat is echt mega groot aan het worden daar. En er zitten er sowieso heel veel talenten daar in Ierland op straat. Wat daar gebeurt.
4: Nou, het grote geheim is alles wat in Ierland gebeurt. Dat is over het algemeen gewoon echt.
0: Zeker.
4: Dat is niet ingestudeerd, niet gerepeteerd.
2: Nee.
4: Die mensen die komen daar en die maken muziek. Nee, zelfs die leven muziek. Dat is denk ik het grote geheim.
0: We gaan de afspraak maken dat we jullie blijven volgen op social media. Ik zou zeggen, kom zeker nog een keertje terug hier naar Den Haag.
2: Ja, met plezier.
0: Ja, leuk, leuk om te horen. Sunflower en Gina Verstegen. Ik denk dat het een cadeautje was dat ze hier waren. Dat ze volgens hebben opgetreden hier op Den Haag FM. Powered bij Omroep West. Hier de spulletjes voor ons klaar hebben gezet. En jullie zijn nog niet van ons af. Want we gaan met Ron onder andere en de mensen die hier zijn. Ik zou zeggen, ga gelijk lekker netwerken. Want daar zeiden hier twee festivalorganisatoren hier. Je hoeft nog lang niet weg. Neem nog lekker een watertje. Zijn we het volgende uur terug. En we gaan nu natuurlijk de grote groepsfoto doen. Dat doen we natuurlijk met Ron en iedereen die er op wil. Als je hier in de buurt rondrijdt, die denkt, nou, welkom op de foto. Dan kom hier even een selfie
4: ik
0: maken.
4: Ik heb een groothoeklens meegenomen. Dus hartstikke dat past goed, heel hartstikke veel.
0: Goed. We gaan naar buiten. Daar is het een stuk lekkerder dan hier binnen. En dan gaan we bij het grote Den Haag fanbord gezellig met z'n allen op de foto. Yes, tot de volgende keer. En dankjewel.

0: Nu het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten aan een New York-singel was een bekende van de verdachte. Ook waren tijdens de schietpartij 3 kinderen aanwezig in de woning. Die zijn inmiddels ergens anders ondergebracht. De verdachte vluchtte na de schietpartij met een auto en werd later die nacht in een andere woning aangehouden. Daar vond de politie ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto. Wat de relatie tussen de man en het slachtoffer was, is nog niet bekendgemaakt. Bij een beveiligde opslagplaats van de politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. De inbrekers probeerden een partij in beslag genomen illegale sigaretten mee te nemen, maar dat mislukte. 4 verdachten werden kort na de inbraak aangehouden. 1 van hen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of de inbraak te maken heeft met de vondst van een grote partij illegale sigaretten in Delft eerder deze week. Bij de inbraak gisteren zou er niets gestolen zijn. Een tram en een auto zijn op elkaar gebotst op de Bezuidenhoutse weg. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 11:30 ter hoogte van de Rijnstraat. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Zowel de auto als tram 9 raakten beschadigd. Hoe de botsing kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een 23-jarige Hagenaar is aangehouden voor een zware mishandeling in Rotterdam. Daarbij raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag een 17-jarige jongen uit Zwijndrecht gewond. De mishandeling gebeurde rond 4:15 bij een uitgaansgelegenheid aan de Maasboulevard. Toen de politie aankwam was de verdachte al weg. Na onderzoek kon hij gistermiddag alsnog worden aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet duidelijk. Dan nog het weer. Het is 28 tot 29 graden, droog en de zon laat zich geregeld zien. Morgen wordt het met 23 tot 24 graden een stukje koeler en kan er wat regen vallen. Vanaf dinsdag knapt het dan weer op en daarna wordt het opnieuw warm. Donderdag kan de temperatuur oplopen richting de 35 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

0: Den Haag FM, dames en heren. We zijn ontzettend live hier op de radio. Inmiddels ook weer aangeschoven Martin Reitsma. Jij wordt door allerlei bekende mensen allemaal gebeld. Nog ondertussen even daarover later meer. Ron, jouw gasten zijn ook gearriveerd.
1: Ja, precies.
0: Waterpop is in de house. En er wordt hier ook, dat is het leuke van dit radioprogramma. Dat de vader van Gina Sunflower, die staat hier alweer te netwerken met Fenno. Er gaat van alles nog gebeuren. En zo komen we leuk met elkaar in contact. De mooiste dingen ontstaan op deze manier. En wij zeggen een bijzonder goedenavond tegen Bram Stoeken van Delft Jazz. Goedenavond.
2: Goedenavond, Martin.
0: Wat fijn dat je er bent. Ja, Martin en Martijn.
2: Martin en Martijn.
0: Ja, het is wat, ja, het is wat verwarrend. En uit mijn hometown Delft, waar ik geboren en getogen ben. Ik hoorde net al wat locaties. Ik ga heel even vragen of de deur een heel klein beetje dicht kan, jongens. Kan dat?
3: Ja.
0: Want we zitten binnen. Ja, het is charme van live radio, dames en heren. En dit is mooie radio. Ja, er zit heel wat aan te komen in het hart van Delft. Binnen niet afzienbare tijd.
2: Dan, 2 weken nog.
0: Gaan we weer knallen. We gaan naar hele bijzondere, mooie muziek luisteren. Yes. Marzin. Ja, zo is. Jij wilde iets zeggen tussendoor,
2: ja,
0: of niet?
2: We moeten natuurlijk Leo Wijers even bellen.
0: Leo Wijers gaan we ook nog even, ja, ook nog even bellen. Als jij daarvan
2: ik ga jou het nummer geven.
0: De zaken doorschakelt, ja, dan komt dat helemaal goed. Laten we eens even gaan duiken in de historie van dit festival. 40 jaar bestaan jullie inmiddels. Heb jij een beetje nog in de archieven kunnen vinden wie dat ooit een keertje in een ver verleden op de kaart heeft gezet?
2: Jazeker. En nog bijzonderder is dat hier ook dit festival aanwezig is.
0: Kijk.
2: De oprichter Jerry Steiger.
0: Kijk eens eventjes.
2: Oh. Dat is, en die was met oude stijl jazz bezig. En we hebben hem ook geïnterviewd. We hebben een 40-jarige documentaire eigenlijk gemaakt. Ja? Ad Hezels heeft hij gemaakt. En dan komt Jerry ook aan het woord.
0: Is dat ook een familie van de Steiger van het Westerpop feestje? Ja. Is dat ook weer een familie daarvan?
2: Ik zou niet weten of ze familie zijn, maar ze hebben wel dezelfde achternaam.
0: Ja, dat klopt. Het is echt een Delftse achternaam.
2: Ja.
0: Dat is een grondlegger geweest. En jazz is natuurlijk, wat dat betreft, is dat helemaal verworven met Delft inmiddels. Want
2: inmiddels
0: het hoort
2: wel 40
0: beetje,
2: jaar. Hè?
0: Het hoort een beetje met elkaar, inderdaad. Wie kunnen we allemaal gaan verwachten op de verschillende podia? Misschien kun je eerst even de podia schetsen.
2: Ja.
0: Want dat is op heel veel verschillende buitenlocaties.
2: Zeker. Plein in de stad.
0: Ja.
2: Dan beginnen we met de markt. Het centrale plein van Delft.
0: Ja.
2: Niet de grote markt, maar gewoon de markt. En dan hebben we het Doelenplein. Een gezellig plein met plataanbomen en mooie lampjesverlichting.
0: Mooi geworden inderdaad.
2: Heel mooi.
0: Waar vroeger de oude Doelen stonden.
2: En daar hebben we wereldmuziek. Dus daar komen allerlei groepen uit alle windstreken. De markt is wat energieker met big bands en dat soort dingen. Ook een soulproject hebben we dit jaar. Dan hebben we het bij de Oude Jan, een podium. En dan hebben we ook nog de Beestenmarkt. Een horecaplein in Delft waar heel veel, waar een koe staat van porselein. En daar heb je een klein vierkantje nog over tussen alle terrassen. En daar kunnen we een heel mooi een podium ook neerzetten.
0: Ik hoorde laatst, het is een stier.
2: Het is een stier, ja.
0: Het is een stier, ja.
2: De stier van de beestenmarkt.
0: Ik heb hem eens goed bekeken, want mijn zoontje klimt er al op en glijdt weer naar beneden. Maar dat klopt inderdaad.
2: Ja, en dan hebben we nog binnenlocaties ook, hè. We hebben ook Theater de Veste in hal 015, waar we ook de opening gaan doen op woensdag 19 augustus. En in Theater de Veste vinden ook dansfeesten plaats. Georganiseerd door Rob van der Haak, onze hoofdprogrammeur. Die houdt zelf heel erg van dansen, dus die wilde ook. Er zijn wel 3 dansfeesten in het hele festival. Het staat natuurlijk allemaal op de website delftjazz.nl, want we hebben een nieuwe naam, hè. Het heet niet meer Jazz Festival Delft, maar nu Delft Jazz.
0: Lekker kort en krachtig.
2: Kort en krachtig, net als Breda Jazz eigenlijk. Ja. Onze grote voorbeelden, want daar is het ook heel groot. En ik trek al 20 jaar aan dit karretje.
0: Kijk eens aan. En dit jaar een internationaal gezelschap? Of hou je ze hier uit de regio?
2: Er zijn ook wel internationale artiesten, maar geen hele grote namen. Eentje kan ik er wel noemen, Ramon Baye, zeg ik volgens mij goed. Die treedt op met Septetto Trio Los Dos,
0: ja,
2: in de Veste. En voor de rest hebben we ook wel internationale studenten die bijvoorbeeld uit Den Haag komen. In Café Le Duc hebben ze gespeeld. En die trekken we dan weer via onze scouting trekken we het festival binnen. Of van Code Arts in Rotterdam, studenten. En dat is een heel mooi aanbod van jonge muzikanten.
0: We gaan straks eens even horen van jou wat jouw persoonlijke voorkeuren misschien wel zijn. Waar je mensen echt wel even naartoe moet sturen. Maar het is een dynamisch programma. We gaan heel even bellen met Leo Weijers. Ik weet niet of die naam jou iets zegt. Bekende meneer.
1: Popauteur, maar prachtige popboeken.
0: Zeker. We gaan hem even bellen, want hij heeft iets bijzonders te melden, Martin.
1: Ja,
0: en dat
1: klopt.
0: Ga jij eens even met hem doornemen. Ja. Een kleine breaking news update hebben we in dit geval.
1: Ja. Nog heel even terugkomen op Jerry Steiger. Jerry is geen familie van de mensen van Westerpop.
0: Oké. Okay.
1: Nee, Jerry is echt een, voor wat betreft de jazzwereld, is hij echt een hele grote animator, al vanuit het verleden. Hij is ook in de Haagse regio heel erg bekend. Jerry is ook de man die je heel vaak zag à la Glenn Miller. In militair uniform, ja, met een pet en dergelijke. En ja, voor wat betreft de jazz in de Haagse regio, en waarschijnlijk ook wel landelijk, is Jerry een hele bekende naam. Met de Glenn Miller sound en Vera Lynn, die periode. En dat hebben ze heel vaak op podium gebracht. Dat soort muziek nog.
0: Ja, mooi dat je hem ook nog even op een podium brengt op deze manier. Leo hangt aan de telefoon, Martin.
1: Ja, kijk eens aan. Dag Leo. Goedenavond. Ron, Martin en Martijn hier in de studio.
3: Goedenavond.
1: En dan ga ik nu mijn koptelefoon even opdoen, Ron, en dan hoor ik jou ook. Dag, Ron. Hebben we hem aan de lijn, Martijn?
0: Jazeker.
4: Ja, zeker.
1: Oké.
0: Okay. Het mag wat kosten.
3: Goedenavond allemaal.
1: Dag Leo. Ja, nogmaals, de techniek moest even in ere hersteld worden. Ja, Leo, waar moet je bij jou beginnen? Je hebt inmiddels een hele mooie reeks aan popboeken uitgebracht.
3: Ja,
1: en daarnaast ben jij een echte pophistoricus. En dat ben je al vanaf je vroege jeugd ben je met muziek bezig. Hè? Waarschijnlijk was je 9 of 10 jaar. En toen was je al heel erg intensief met de Nederlandse popmuziek bezig, de internationale popmuziek. En op latere leeftijd ben je ook boeken daarover gaan maken. Vertel eens.
3: Ja, het is eigenlijk begonnen met als eigenlijk veel liefhebbers uit de jaren 60. Hè. Je luistert naar de radio, in dit geval Radio Veronica. En je gaat naar de platenzaak in de plaats waar je woont om een top 40 te halen. En je koopt een singeltje. Ja, zo begint dat allemaal.
1: Ja, en wat dat betreft, je noemde net Radio Veronica. Vorig jaar heb je nog een boek uitgegeven over Radio Veronica en alle ins en outs.
3: Ja, dat klopt. Eigenlijk de geschiedenis van de zeezenderjaren van Radio Veronica. Dus de periode van 1960 tot 31 augustus 1974.
1: Ja, en dat boek is heel erg goed ontvangen. En je had een keur van Nederlandse bekende popartiesten. Had jij tijdens de presentatie vorig jaar?
3: Ja, inderdaad. Ja. Iedereen is eigenlijk die ik uitgenodigd heb, is naar de presentatie in Hilversum gekomen. En er zijn inmiddels ontzettend veel exemplaren van het boek verkocht. Dus dat, ik mag niet klagen wat dat betreft.
1: Nee, en dat hoor ik je ook zeker niet doen. Maar je hebt ook een boek over de flauwe powerperiode, 1967 geschreven. Een aantal jaar geleden. Je hebt een boek uitgebracht over de Nederlandse popmuziek en dergelijke. En dan met name de popmuziek uit de jaren 60, 70. Toch?
3: Ja, dat klopt. Ja, dat is Nederbeat Complete. Dat gaat over de popmuziek uit de jaren 60 en begin jaren 70. Inderdaad, ja, toen, wat mij betreft, was dat de mooiste periode van de Nederbeat en Nederpop.
1: Ja, dat zeg jij heel goed. Dat deel ik met je. Hey, Leo, zijn die boeken nog verkrijgbaar?
3: Die boeken die zijn nog altijd verkrijgbaar online en ook in de boekhandel. En als je de titel noemt in de boekhandel dan en het is niet op voorraad het boek, dan wordt die voor je besteld.
1: En waarschijnlijk bij Jaap Schut van Museum Rockart.
3: Ja, zeker. Daar zijn ze allemaal nog verkrijgbaar. En Jaap bestelt regelmatig nieuwe exemplaren, dus die heeft altijd een voorraad.
1: Ja, dat is heel mooi. Maar je bent eigenlijk alweer naar een nieuw hoogtepunt aan toewerken. Want ja, je hebt weer een heel interessant gegeven uit de nationale popmuziek. Met wat voor boek ben je nu bezig?
3: Ja, ik ben bezig met een boek dat het verhaal vertelt van de Cats. En ja. Daarnaast ook aandacht heeft voor tijdgenoten uit Volendam. Zoals Leftside bijvoorbeeld en Fools, Jen Rog, BZN uiteraard, Maddock, Next One. Al dat soort groepen.
1: Jij kent je klassiekers, maar dat weten we van je. En wanneer denk je dat het boek uit gaat komen?
3: Ja, ik hoop nog dit jaar. Ik heb ontzettend veel contact met mijn goede vriend Arnold Muren van de Cats. Jou ook bekend.
1: Wij
3: komen regelmatig bij Arnold over de vloer. En ik heb zijn complete dossier mogen inzien. Dus
1: al
3: zijn plakboeken, maar ook notulen van vergaderingen met andere Catsleden. Enzovoort, enzovoort. Dus heel interessante informatie.
1: Ja, heel mooi. En hoe ver voert dat? Want zoals jij en ik weten, heeft Arnold de afgelopen jaren ook geprocedeerd vanwege de muziekrechten van de Cats. En heb je dat ook opgenomen in je boek?
3: Nee, ik wil daar misschien zijdelings op ingaan, maar niet al te uitgebreid, want het gaat echt om het verhaal van de Cats als groep. En uiteraard ook de momenten dat de groep even kort ophield met bestaan of stopte met optredens.
1: Ja.
3: Toch hier en daar wel de problemen met Piet Veerman. De wrijving die er was tussen Arnold en Piet.
1: Ja.
3: Maar al die rechtszaken en dergelijke. Ik weet wel de stand van zaken. Want iedere keer als ik bij Arnold kom, dan vertelt hij mij wat de stand van zaken is.
1: Ja.
3: Maar dat wordt niet in het boek vermeld.
1: Nee, oké. En de Cats zijn natuurlijk vele decennia na hun glorietijd. Zijn ze natuurlijk immens populair gebleven. Er zijn 2 of 3 Cats fanclubs. Er zijn verschillende Cats tribute bands. En ze hebben natuurlijk vorig jaar, en daar was je bij, hebben ze ook die prestigieuze Lifetime Achievement Award gekregen namens een groot deel, een representatief deel van de Nederlandse popscene en popinstituten. Ja, en daar heb ik aan de basis van mogen staan. En ik vond het heel leuk dat je daar ook bij was toen.
3: Ja, nou, ik vond het heel erg leuk dat je mij uitnodigde. En eigenlijk ben jij min of meer schuldig aan het feit dat ik nu een boek over de Cats aan het schrijven ben. Want ik kreeg daar eigenlijk ter plaatse het idee. En ik heb dat idee tegen Arnold aangehouden en die vond het ook een prima idee. Zo is het balletje eigenlijk gaan rollen.
1: Nou, dan neem je mij maar op met een balkje voor mijn ogen. Kijk, hij is de schuldige. Huh?
3: Ja.
1: Leuk in je voorwoord. Maar kijk, dat wist ik dus niet. Een hele leuke ontwikkeling. Heb ik hier Ron naast me. Ron, heb jij nog een vraag aan Leo?
4: Nee, ik ben eigenlijk gewoon heel benieuwd naar dat boek.
1: Ja.
4: Want ja, de Cats, dat is gewoon een stukje geschiedenis. En, ik weet nog goed, in de tijd dat ik nog jong was, dat was heel vroeger. Toen lag ik op een grasveld met mijn portable radiootje. En toen was er één hit van de Cats, was een dikke hit. Dat heette One Way Wind. En dat werd toen helemaal gek gedraaid. En ik werd er ook gek van. Maar dat is weer een ander verhaal.
1: Ja,
0: en zoek je nog een... vertel. Ja.
4: Het hele verhaal van de Cats, ja, daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, Fenno heeft ook nog wel duidelijk een visie daarop. Fenno?
5: Ik ben opgegroeid met de Cats. Mijn vader was de veearts van Volendam.
1: Oh ja, joh. Ja, Volendam-Edam.
5: Volendam-Edam, ja, klopt.
1: Ja.
5: Dus wat dat betreft, ik ken de meeste Volendammers. Die kennen mij dan van gezicht omdat ik op mijn vader lijk.
1: Ja, en allemaal Catsfans.
5: Allemaal Catsfans, absoluut.
1: Ja. Maar Leo, hoe dan ook. De Cats, ja, eigenlijk zijn ze niet weg geweest. Je hoort ze in tal van programma's. Ze blijven immens populair. Zowel in binnen- als buitenland. En nou ja, ik denk dat er heel veel drukken van jouw prachtige boek in wording gaat komen.
3: Ja, ik denk het zelf ook, want er is ontzettend veel belangstelling voor. En het is net zoals je zegt, hè, er treden nog wekelijks 3 tribute bands van de Cats op en die trekken echt volle zalen.
1: Ja, ja. Nou, we kijken er heel erg naar uit. En hopelijk gaat het je lukken om het dit jaar nog te laten verschijnen. We zijn heel erg benieuwd. Tot de volgende keer, Leo.
0: Heel veel succes daarmee. Ja.
1: En kom een keer live in de uitzending.
3: Jazeker. Oké, dankjewel.
1: Oké, dag Leo.
0: Dankjewel. Hoi. We gaan terug met Bram Stoeken van Delft Jazz 2026. Ja, ik zit hier te kijken. Woensdag 19 augustus, dan gaat het los. En dat begint dan met Ronald Snijders. En als je dan een beetje naar beneden gaat op die website... Nou, het is een werkelijk waar duizelingwekkend programma. Hoeveel verschillende optredens er wel niet zijn. Dat is echt ongelooflijk. dat kan je niet in je eentje doen, toch, die hele programmering? Nee, dat is echt een waanzinnige klus, is dat.
2: We hebben een team van 20 man.
0: Ja.
2: Dat is ons kernteam. En die zijn het hele jaar actief. En we hebben 3 programmeurs. Ik help ook een beetje met de programmering. En natuurlijk 5 pleinen, 4 dagen. Alle randgebeuren eromheen. Dan kom je op een hele lijst. En daar zijn we ook een heel jaar mee bezig.
0: Maar ik denk, ik zit een beetje zien. Dan heb je misschien wel 50 verschillende optredens staan wel.
2: Ja, zo makkelijk.
0: Gemiddeld.
2: Ja, ja, zeker.
0: Ongelooflijk. En dat is dan woensdag. Als je even niet zou kunnen, dan heb je de mogelijkheid om op andere dagen te gaan. Woensdag 19 augustus, donderdag 20 augustus, vrijdag 21 augustus, zaterdag 22 augustus.
2: Precies.
0: En zondag 23 augustus. Dan gaat het helemaal los in Delft. Dan claimen jullie echt een beetje de binnenstad. Hè? Denk, dan kun je er gewoon niet meer omheen.
2: Dan kan je op bepaalde hoeken nog van andere muziek genieten, denk ik.
0: Ja, oké. Okay. Van China misschien die ergens staat. Ja,
2: als, je dus rondloopt, dan kom je al gauw de klanken van jazz tegen. Want ook op de straten hebben we dit jaar 9 mobiele acts. Die lopen rond en die toeteren. En die spelen dan ook jazzmuziek in de straten. Waaronder zo'n Jerry Steiger bijvoorbeeld. Die heeft ook zo'n band. En dat geeft de hele stad die jazzsfeer waar we zo naar op zoek zijn.
0: Geweldig hoor. En is het dan ook zo dat jullie echt ook het hele jaar daarmee bezig zijn?
2: Ja, het begint al in september eigenlijk. We rusten even 2 weken uit. Dan komen de evaluaties, want we willen altijd leren wat er beter kan. En dan ga je het hele jaar weer om de maand met elkaar zitten. Met dat kernteam. En dan uiteindelijk sponsoren zoeken. Horeca benaderen, ook voor geld. Artiesten programmeren. Contracten opstellen. Vrijwilligers zoeken, ook heel belangrijk. Want niet te vergeten, we doen het allemaal vrijwillig. Ook het bestuur. En er zijn 100 vrijwilligers actief tijdens dat weekend.
0: Zo.
2: Dus we hebben best wel mensen nodig die we daarvoor moeten vinden. En zoals ik nu begrepen heb, zijn er bijvoorbeeld, om maar iets heel simpels te noemen, toiletbeheerders. Die hebben we nog niet. Misschien dat iemand luistert en die zit wel eens met een schoteltje met kleingeld bij een toilet. Nou, van harte welkom op ons festival. Meld je aan via meedoen@delftjazz.nl. En dan maken wij wel een afspraak.
0: En merken ze nou ook in de binnenstad, het is natuurlijk een toeristische gemeente. Sowieso met veel aanloop. Maar dat er ook echt vanuit de regio en vanuit
2: buitenland
0: mensen komen.
2: Ja, want we hebben. De schattingen zijn 70.000 bezoekers.
4: Zo.
2: Ja, echt, dus dat is echt wel behoorlijk hoor.
4: Die moeten dan niet met de auto komen, denk ik.
2: Nee, het beste is met de trein. Het station is centraal gelegen. En dan stap je zo uit. Er is een nachttrein naar Rotterdam en naar Den Haag. En naar Amsterdam natuurlijk. Dus je kan altijd terug ook met de trein.
0: Nou, dan zou je gelijk denken dat de machtige gemeente Delft en Horeca ook wel een duit in het zakje doen. Ja. Toch? Als jullie zoveel mensen hier naar de binnenstad toe trekken.
2: Nou, dat is onze uitdaging. Om dat verhaal steeds te vertellen.
0: Ja.
2: Voor de stadspromotie. En dan partijen over te halen om inderdaad mee te doen.
1: Ja. De liefhebber kan op YouTube naar documentaires van John Meijer kijken. Jij kent de naam, John Meijer, de filmer.
2: Ja.
1: John heeft in de loop der jaren een imposante reeks van jazzfestivals gefilmd. Dat heeft hij heel mooi gedaan. En allemaal op YouTube te vinden als voorproefje op wat er binnenkort komen gaat.
2: Zeker, dat is heel interessant om die oudere edities ook daarnaar te zoeken en te kijken.
1: Ja. Dat doet hij goed.
0: En als we nu het toch over cineasten hebben, wie heeft de 40 jaar jazz?
2: Ad Hezels.
0: Ad Hezels, leuk om te benoemen, want die.
2: En die stond in het AD vandaag.
0: Kijk, waarvan akte.
2: Ja.
0: En die video die is op jullie website terug te vinden.
2: Kan je zo kijken.
0: En heb je gewoon een mooie terugblik en een vooruitblik. En
2: precies.
0: Wat er zo de afgelopen.
2: En de sfeer pakt hij heel goed.
0: Ja.
2: Dus hij doet interviewtjes met publiek, met artiesten, met sponsoren, vrijwilligers. En dan vat hij die sfeer van die dagen in Delft goed samen.
0: Is meneer Pechtold een beetje een jazzfan?
2: Ik hoop het, want hij gaat de opening verrichten.
0: Oh, hij gaat de opening verrichten. Wat zeg je?
5: Hij is van het Nederlandse lied.
0: Hij is van het Nederlandse lied.
5: Ja.
0: Alexander Pechtold, echt waar? Kom even bij de microfoon. Ja, is dat zo? Dat,
5: de zangeres van de naam.
0: Is dat zijn favoriet? Oké, nou dat. Misschien kan het ook ergens nog een beetje getoeterd worden.
2: Ja, je weet nooit.
0: Mexico.
2: Oh, wat ik trouwens nog even wil noemen, is de Lutherse kerk.
0: Ja.
1: Nou ja, heel
2: we hebben. Ja, nee, op de Noordeinde.
1: Oké.
2: Okay. Daar is ook een kerk.
1: Ja, tuurlijk.
2: En die is, daar zijn de kerkbanken eruit gehaald.
0: Ja. Okay.
2: Want die functie gaat veranderen in een cultureel centrum. En met het jazzfestival hebben we de eer om dat te mogen openen met concerten van jazzartiesten. Frans von Chossy is een pianist. En die gaat daar met een semi-akoestische setting in een oude kerk gaat hij dat concert vertonen. Dat is heel anders dan mensen ons kennen van de gezelligheid op de pleinen met een bar en waar je bier drinkt. En dan ondertussen jazz hebt, want zo is het ook wel een beetje in Delft. Dit is echt luisteren. En dat is dus een aanvulling op ons festival.
0: Luisteren, maar niet zitten. Dat zit er dan even niet in.
2: Er zijn ook stoeltjes.
0: Oh, stoeltjes.
2: Ja, er worden stoeltjes weer ingezet. Maar die kerkbanken zijn eruit. Hele nieuwe vloer. Mooie verlichting. Een live kunstenaar gaat ook nog schilderen. Dus dat wordt een heel bijzonder happening.
0: En moet je voor zo'n aangelegenheid dan nog een kaartje kopen?
2: Nee, alles in Delft is nu dit jaar nog gratis. Kijken hoe lang we dat kunnen volhouden. Maar dat is wel ons streven. Van
0: want,
2: onze stichting.
0: De ravijnjaar subsidiepot, dat wordt allemaal moeilijk gemaakt.
2: Nou ja, we doen het wel al 40 jaar, hè?
0: Ja. Nou, dat zou je zeggen, dat kun je er nog wel 40 jaar bij doen, toch?
2: Waarom
0: dan
2: niet?
0: Je een lange adem in die zin. Ook nog even belangrijk om te melden, je kunt dus ook vriend worden van de jazz.
2: Zeker.
0: Daarmee sponsor je gewoon consequent en structureel.
2: Ja, de goede zaak in Delft.
0: De ploeg. En dan mag je ook zelf even bepalen wat je inlegt. Misschien.
2: Ja, dat is ook allemaal vrij indeelbaar. Dus als je een warm hebt voor het festival en voor onze vrijwilligers, dat we ook iets terug kunnen doen voor die vrijwilligers. Nou, dan kan je altijd doneren aan die stichting.
0: Tot slot, want we hebben nog heel veel mensen voor de deur staan. Ik vind het even belangrijk om te benoemen dat ze vooral op internet het hele programma kunnen vinden. Nou, het is een gigantisch programma. Jij als kenner, als medeprogrammeur, promotieman. Er is zoveel te doen, maar wat mag je dan absoluut niet missen in die dagen?
2: Oeh.
0: Waar moeten we bij zijn?
2: Je mag gewoon Delft niet missen.
0: Oké. Okay.
2: Dat is het eigenlijk. Delft hoort erbij in de regio.
1: Nou noemde je Ronald Snijders, maar dat is natuurlijk ook wel een enorme grootheid.
2: Ja.
1: Dat is echt een van de topartiesten van Nederland.
2: North Sea Jazz, hè? Heeft hij een paar
1: absoluut
2: keer gestaan.
1: Ja, internationale grootheid eigenlijk.
2: En voor ons ook een bekende in Delft. Want wij komen hem ook op straat tegen als hij boodschappen doet.
1: Ja.
2: En dan hebben we ook een praatje met hem.
1: Ja, heel,
2: maar ondertussen is hij toch heel bekend.
1: Het is een internationale ster.
2: Ja, zeker weten.
1: Absoluut.
2: Zeker weten.
1: Hij heeft ook hele mooie prestigieuze prijzen ontvangen.
2: Ook nog de Boy Edgar prijs.
1: Bijvoorbeeld, daar noem je er een.
2: Zeker.
1: Ja.
0: En als je dat specifiek wilt weten, dan moet je zijn in hal 015. Woensdag 19 augustus om 8:30.
2: Precies.
0: Vangt het aan en dan kun je daar beginnen met Ronald Snijders. Ja, en dan kun je gewoon je dagenlang laten onderdompelen. Of in een serieuze kerksetting. Of op een feestje met bier.
2: Of zelfs bij Filmhuis Lumen met een film over Keith Jarrett.
1: Ja, heel bekend.
2: Heel bekend.
1: Heel bekend.
2: Mooie platen, Köln concert.
1: Ja.
2: En dan komt diezelfde Frans von Chossy, komt voorafgaand aan de film op die vleugel die er staat ook nog spelen.
0: Nou ja, we gaan allemaal Den Haag ontvluchten. We gaan richting Delft.
2: En daarna het weekend Jazz in de Gracht.
1: Ja, wat ik zo mooi in jou vind, jij draagt de passie, je draagt het mee in je hart. Je brengt het over op de luisteraars. Ik voel die passie bij jou voor dit festival.
2: Dankjewel.
1: Heel mooi.
0: Ik zou zeggen, blijf vooral zitten, want als we even huishoudelijke mededelingen, we gaan een beetje schuiven. Venno staat hier toch. Dan zou ik zeggen, voordat we aan Waterpop gaan beginnen, je hebt gigantisch veel. Blijf lekker zitten hoor, Bram. Als je nog een vraag hebt, dan gooi hem gewoon op tafel. Want over muzikale grootheden gesproken. Wat heb je allemaal meegenomen, Fenno, wat hier achter je staat?
6: Ja, nou ja, ik ben een oude scharrelaar, dat weet je. Ik ga alle kringlopen van de omgeving af. Ik kwam een originele promotiefoto van Marilyn Monroe tegen uit de 50's. Die is ook ingelijst door een kunsthandelaar. Maar ook een originele foto van Brian Jones, John Lennon. En ik kwam erop omdat er stond iemand met zo'n prachtige foto van Jimi Hendrix bij de kassa. En verdorie, die was mij te snel af geweest.
1: Sorry.
6: Dus ik ging dan naar die persoon toe. Ik heb nog geprobeerd hem te kopen van hem, maar het wilde niet lukken. Dus ik trok mijn wenkbrauwen op naar de eigenaar van de kringloop. Ik zeg, moest luisteren, je hebt me nou wel down gelaten. Want normaal gesproken bellen ze me altijd op als ze iets leuks hebben. Ik zeg, heb je nog wat achterin liggen? Nou, dit had hij dus nog in zijn archief liggen. Heb ik meteen gekocht. Want ja, ik eigenlijk, want weet je wat is? Ik ben een beetje een voorstander van de kringloop. Ik werk nu tegenwoordig ook als vrijwilliger in de kringloop de Star in Leidschendam.
0: Oh, wat leuk.
6: Ik doe daar de muziek.
0: Ja.
6: Ik heb dat een tijdje gedaan, maar ik werk met een jongen samen, liep niet soepel. Maar goed, die jongen die verdween met de Noorderzon. Dus ze vroegen mij weer terug te komen. En ik heb hun platenverkoop weer omhoog weten te. Want kijk, in principe, elke plaat die binnenkomt, die kun je ook verkopen aan iemand. En de jongen die dat deed, die flikte natuurlijk 90% weg. Want dat was niet zijn muzikale smaak. Maar daar gaat het niet om.
1: Collectors items.
6: Ja, nee, maar daar gaat het niet om. Weet je, als ik kreeg bijvoorbeeld wat kinder-LP's uit de jaren 60 binnen vorige week. Nou, die zet ik in de bak. Dus dan komt er iemand van mijn leeftijd. Oh, wat leuk, daar heb ik als kind naar geluisterd. Oh, meneer, mag ik die kopen? Natuurlijk mag ik die kopen. Ze kost allemaal 1,50. Ik doe niet om dure prijzen. Alles in één prijs. En die man die heeft er een paar meegenomen. En die heeft die ingelijst. En dan laat hij dan zijn kinderen ook naar luisteren. Geweldig. Kijk, en dat, want het is toch onze taak als ouder om dingen door te geven. Wij moeten het natuurlijk doorgeven. Dan moeten wij ook binnenkort een kop koffie gaan drinken. Want het, ja, ik heb behoorlijk wat door te geven. Ik heb namelijk 15 jaar lang op de Central Square heb ik beeldmateriaal op NLC laten zien.
1: Oh, geweldig.
6: Al dat jazzmateriaal, dat kwam uit mijn koffertje hoor.
1: Zo.
6: Dus nee, daar kan ik een leuke verhaal over vertellen. Want ik stond dus op NOS. Dat is wel heel leuk. Dan, nou, wijk ik even, ga ik even naar de jazz.
0: Ja, nee, natuurlijk.
6: Ik had mijn live VJ-set op de Central Square op NOS hier staan. En dan op de grote schermen liet ik dingen zien. Maar al die familieleden die met al die artiesten meekwamen, die waren mijn fan. Ja. Want die kwamen met de familie mee. En ja, die zaten zich dan 3 dagen eigenlijk een beetje te vervelen. Dus dan op een gegeven moment, toen ze na het eerste jaar erachter kwamen wat allemaal mooie dingen in mijn koffertje zaten, dan vroegen ze Fats Domino het optreden op NOS hier. Want ik heb namelijk ook het hele Paul Hackett-archief liggen.
1: Zo.
6: Want Jos Hackett, de weduwe Hackett, ja, die heeft het mij gegund. Omdat, waar ik later achter kwam, Paul Hackett was een fan van mij. Dat wist ik dus niet.
1: Wat een mooi verhaal.
6: De grote Paul Hackett, omdat ik ben een rasverzamelaar.
1: Ja.
6: Ik verzamel beeldmateriaal.
1: Ja.
6: Dat is, en dat doe ik natuurlijk al 50 jaar.
1: En die artiesten op North Sea Jazz, die waren ook zo toegankelijk. Want die gingen zelf ook een milkshake halen op dat Central Square.
6: Ja.
1: En dan stond je gewoon naast Marcus Miller.
6: Ja.
1: En die bestelde ook zo'n ding.
6: Erger nog, Marcus Miller kwam dan naar mij toe. En die vroeg of hij even in mijn koffertje mocht kijken. En die ontdekte materiaal van hemzelf wat hij nog nooit gezien
1: Precies.
6: had.
1: Ja.
6: En dat gaf dus een sfeer. En dat was op de hele Central Square. Dus ik liet het dan op die grote schermen zien.
1: Mooi, hè?
6: En dat is zo ontzettend leuk. Ja, ik ben met corona ben ik er toen mee gestopt. Mm-hmm. En daarna heb ik het niet meer gedaan. En ik dacht dit jaar, god, zal ik het weer gaan doen? Zal ik Mojo weer bellen? Dat ik Michel, die doet dat daar. Ik denk, nou ja, maar ik ben het weer vergeten. Met de jubileum-editie. Ik ben helemaal vergeten. Want ja, ik heb dat hele Paul Hackett-archief.
1: Interessant hoor.
6: Dus alles wat in Den Haag is gemaakt. Ja. Want Paul heeft ook heel veel dingen privé laten filmen.
1: Oké. Okay.
6: En dat is niet op televisie geweest.
1: Nooit uitgezonden.
6: Nee. Ja. Bijvoorbeeld Nina Simone.
1: Zo.
6: Die 2 concerten. Die heeft Paul laten opnemen. Maar zij kreeg toen ruzie met het publiek. Omdat tijdens het spelen maakte iemand een opmerking. Ja. Toen is ze weggelopen. Is ze weer teruggekomen. Ik heb dat allemaal
1: op beeld. Interessanter, die concerten.
6: Ja.
1: Waar er wat gebeurt. Hè?
6: Nou, dat vind ik dus ook.
1: Ja.
6: En dat is natuurlijk zo ontzettend leuk. Omdat dan fans te laten zien.
1: Wij kunnen maar nog heel lang doorpraten.
6: Ja, maar ik was dus met de kringloop bezig met mijn foto's. Maar ik heb altijd wel een leuk verhaal te vertellen hier, toch?
0: Maar waar Absoluut. Is dat schatkamertje dan? Heb je deze bij jouw eigen kringloop dan?
6: Nee, dit is mijn kringloop. Die was in Den Haag. En de jongen die daar de platen doet, ze hebben allemaal mijn telefoonnummer. Dus als ze bijzondere dingen binnenkrijgen.
0: Ja.
6: Ik heb altijd bijna altijd eerste keus. En dan nemen een hoop mensen mij kwalijk. Maar ja, aan de andere kant, ik ontdek ook heel veel nieuwe muziek die we dan in de tv-programma's waar ik bij betrokken ben, het weer naar voren brengen.
0: Ja,
6: of hier op Cultuurboulevard. Ja. Want weet je, je blijft natuurlijk leren. Want er is zoveel muziek gemaakt die ik nog niet ken.
0: Ja, het is leuk, want je deelt het ook, je neemt het mee. Dat is
6: ik
0: leuk,
6: neem het mee, ik laat het zien. En
0: het kunnen zien en het kunnen
6: ik laat het ook horen, want ik heb ook nog wel eens een radio gemaakt voor in Thailand. Olleke Bolleke Radio was dat. Dus. Ja, maar dan hadden we ongelooflijk veel fans, hè? En denk met een vriend van mij, Paul Monfant. Dat was de Paul en Venno Show. En dat is, wij gingen dus elke zaterdag 3 uur live. Hè?
0: Oh,
6: en dan hadden we ongelooflijk veel fans in Thailand. Ik heb er nooit naartoe gewild, want ik vind, het spreekt mij niet aan om naar Thailand op vakantie te gaan. Want ik hou van Europa.
0: En was dat Olleke Bolleke Radio net zo goed georganiseerd als dit radioprogramma?
6: Wij namen bij Paul aan de keukentafel op.
0: Nou, dat lijkt wel een beetje.
6: We zaten het gewoon gezellig op de keukentafel op te nemen. En dat is natuurlijk, dat werd gewoon gestreamd.
0: Fantastisch. Wij gaan op muzikaal gebied misschien even heel iets anders doen. Ik zou zeggen, blijf ook even zitten. Luister en huiver. Want Martin, jouw goede vriend en jouw goede vriend eigenlijk. Ik wou zeggen een collega, maar ook muziekcollega. Erik Uylaars, die heeft een zoon.
1: Ja, Sikke Keilaars.
0: Met hele bijzondere dingen bezig.
1: Ja, en, dat is een hele goede DJ. Van naam en faam. En hij doet hele mooie dingen. Maar pas geleden heeft hij met de Reigers, de Haagse Reigers,
0: kijk eens,
1: heeft hij een single opgenomen. En daar doet ook de Haagse Chico aan mee. Ja, en dat is een oude hit van de Reigers. Staat op hun cd. Jij bent het voor mij. En ik ga het niet in het Haags, want dat wordt namaakdialect. Maar dat ga je nu draaien. Erik, weet niet of je luistert. Ik denk
0: vast
1: het wel. In ieder geval, ik heb beloofd dat we hem zullen draaien. Maar het is natuurlijk ook een geweldige single.
0: Nou, Martijn, dat vind ik wel een leuke tegenprestatie van Erik. En dan zal hij nu net doen alsof hij niet luistert. Want anders moet hij dat gaan inwilligen. Wij draaien die single. Dat doen wij natuurlijk met veel liefde en plezier. Ja. En het is ook gewoon een hele gaaf plaat. En ook leuk dat Chico erbij zit. De Rising Star in Den Haag.
1: Absoluut.
0: Maar ik zag dat Erik ergens met een hele mooie grote cabrio aan het rijden was.
1: Ja, dat is
0: hoe leuk zou dat nou zijn als die een keer op nog een mooie zomersavond hier met die cabrio komt. Dan gaan we met al die artiesten en gasten die hier komen op dat ding op de foto.
6: Ja, met de Thunderbird.
1: Dat
6: is een Thunderbird is dat.
0: Ja, dat is toch fantastisch
1: Erik
0: zijn.
1: Dan gaat hij dat zeker doen.
0: Dat lijkt ons echt hartstikke leuk. Dat, dan plannen we dat gewoon lekker in over 14 dagen, Erik. Ja. Dan zetten we hier een rozeetje voor hem klaar. En dan gaan we dat doen. Leuk. Wij gaan dus luisteren naar de Reigers, Ziggy en Chigo. En jij bent het voor mij.

0: Ja, dat ga je dan krijgen, hè? Dat dan heel erg naar boven loopt om een goodiepakket te halen voor, voor de dames Versteeg. En ja, dan is eigenlijk het nummer alweer afgelopen. Maar dat gebeurt de beste DJ in dit geval. Ron van Varik, jij bent een beetje verantwoordelijk en hoofdschuldige voor de twee heren die hier tegenover zitten. Want dit is eigenlijk wel Mr. Waterpop. Maar jij bent ook wel een beetje Mr. Fotograaf Waterpop. Mogen we toch wel zeggen, zo de afgelopen jaren.
1: Ja, eigenlijk wel. En we hadden een kleine weddenschap over een krasje. Over de hoeveelste keer het zou zijn, dat Waterpop.
0: En, jij zat op de 40ste keer. Ja. En ik dacht 35. En Martin, hoeveelste keer denk jij het al is van Waterpop?
2: Waterpop is een hele lange traditie. En minimaal 25 jaar.
0: Nou, oké.
3: Okay. Ja. Verlos ons. Moet het vertellen? Of,
1: ja, ik heb het al verklapt. Het was 49.
0: Oh, het was 49.
3: Ja, dat klopt. Ja. 49ste editie.
1: Dan zat ik er wel het dichtste bij. Dus dat krasje mag mijn kant op.
0: Ja, dat gaan we regelen. Ook nog huishoudelijke mededeling dat Erik met de cabrio komt. Een keertje.
2: Ja. En dank namens hem voor de plaat waar ook zijn zoon Ziggy Kuilaars aan meegewerkt heeft.
0: Zeker. Ja, wie hebben we hier tegenover ons zitten?
4: Ik ben Kevin, bestuurslid publiciteit bij Waterpop.
5: En ik ben Remco van der Ham en ik doe het programma van Waterpop.
0: Ja, en dat programma dat gaan we eens even met Ron van Varik eens even onder de loep nemen, denk ik. Criticaster.
1: Het is weer een heel bijzonder programma bij elkaar geworden. Tweedaags festival, dat is uniek. Het is gratis, toegankelijk. Hoe doen jullie dat?
4: Ja, inderdaad, het oudste gratis festival van Nederland.
2: Ja.
4: Eigenlijk door de 500 vrijwilligers die we hebben en de vele sponsoren en natuurlijk alle trouwe bezoekers lukt het gewoon nog steeds om het op een goede manier te organiseren.
1: Want hoeveel bezoekers komen er dan?
4: Dat weten we niet precies.
1: Nou, het zijn er genoeg.
5: Een heleboel in ieder geval.
4: Het veld staat meestal goed vol.
1: Ja, twee dagen festival. Vrijdag niet de hele dag, maar vrijdagavond. En dan kijk ik toch Remco even aan het programma, want daar draait het uiteindelijk om.
5: Ja, voor mij zeker. Ja, maar
1: wat heb je bij elkaar verzonnen?
5: Even denken hoor. Wil je ze allemaal even weten?
1: Ja, laten we het eruit.
5: Waar we mee gaan beginnen op vrijdagavond is wel een leuke. Is de band Gemstone.
1: Okay.
5: Is een Haags-Westlandse band. En die waren eigenlijk gestopt, denk ik een jaar of 15 geleden, als ik het goed zeg.
1: Ja, heel lang geleden.
5: Ja, die waren toen best wel die waren goed aan de weg aan het timmeren.
1: Hadden zelfs een platencontract.
5: Ja, we waren op 3FM te horen en landelijke radio ging heel goed. En toen, toch niet, zijn ze gestopt.
1: Ja, de platenmaatschappij ging failliet en dat was de reden eigenlijk waardoor het stopte toen.
5: Oh ja, ja, ja.
1: Ik heb ze toen heel erg gevolgd. Ik was fan van Gemstone. En ook meegeweest naar Radio 3. En, bij nacht en ontij, op de meest gekke tijden. Ze deden opdrachten voor de radio. En, het was een geweldige tijd totdat de platenmaatschappij ermee stopte. En toen was het over.
5: Ja dat was zonde. Ja. Maar toen ze gingen toch weer een beetje spelen. En toen werd ik getipt door iemand bij Nederland 3. Die zei van, is het niet leuk voor Waterpop? En toen dacht ik, dat is misschien wel een goed idee.
1: Ja, mooie opener.
5: Ja, toen heb ik ze opgebeld en ze waren echt dolgelukkig. Want het bleek een droom voor die band te zijn om een keer op Waterpop te staan. Ja. Dus dat is misschien wel een goed idee.
1: Ja, mooie opener.
5: Ja, toen heb ik ze opgebeld en ze waren echt dolgelukkig. Want het bleek een droom voor die band te zijn om een keer op Waterpop te staan.
1: Ja, dus een superleuk. Ze stonden

0: Het is ook een, als je ze live ziet, is het ook wel, dan denk je ook wel van waar ben ik nou aan het kijken. Het is heel theatraal, heel erg outgoing, zeg maar. Dus je krijgt ook echt niet alleen lekkere muziek, maar ook een goede act erbij.
1: Ja, misschien is dat ook wel het verrassende van Waterpop. Dat je altijd iets tegenkomt waarvan je denkt van nou, dat is gaaf en dat heb ik nog nooit eerder gezien.
0: Ja, ja dat hopen we natuurlijk ook. En zeker in de 49-jarige traditie van Waterpop. We hebben natuurlijk al wat acts gehad die later toch redelijk goed zijn doorgebroken.
2: Ja.
0: Dus het is natuurlijk mooi als je die traditie voort kan zetten. Maar ja, dat weten we pas over 10 of 20 jaar of dat zo is. Ja.
2: Maar feitelijk, Ron, 49e editie. Dus volgend jaar de jubileum. Heel mooi jubileum, heren. 50 jaar. Ga je een gedenkboek, een boek uitbrengen over 50 jaar...
0: Nou, we gaan sowieso natuurlijk de 50e editie niet zomaar voorbij laten gaan. Maar wat we precies gaan doen, dat gaan we natuurlijk nog niet verklappen.
3: We kunnen wel alvast verklappen dat het op 6 en 7 augustus wordt.
2: Okay.
3: Dus ik kan iedereen alvast in zijn agenda zetten.
0: Ja.
1: Het eerste weekend van augustus is denk ik het makkelijkst om te onthouden.
3: Ja, dus niet op vakantie gaan.
1: Nee, absoluut niet.
3: Alvast Waterpop in de agenda zetten.
2: Maar dat je iets bijzonders gaat doen, ook volgend jaar... dat ligt in de lijn der verwachting.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ik kan me nog herinneren dat het boek 25 jaar Waterpop uitkwam... en dat ik daar foto's in geplaatst heb.
0: Oh.
1: Zo oud ben ik al. Ja.
2: als je terugkijkt naar die hele rijke historie van jullie... kun je dan eens wat highlights benoemen?
3: Qua artiesten?
2: Ja, qua artiesten.
3: Ja, sowieso Radiohead.
2: Zo, man.
0: Ja, daar hebben we er al meteen eentje.
3: Faithless.
2: Faithless, kijk. De wereldtop.
3: Ja. Within Temptation.
2: Ja.
0: Manic Street Preachers hebben we gehad.
2: Man, wat een namen.
0: Ja.
1: Herman Brood met een optreden van, ik denk dat het 8-9 minuten is geweest.
0: Kijk, dat wist ik dan weer niet.
1: Toen ging die weer van het podium af.
3: Crash Dip natuurlijk, toen ze net doorbraken.
2: Ja.
3: Dus,
2: je noemt nu al 5 namen. Illuster natuurlijk.
3: De complete line-up vanaf het begin tot aan afgelopen jaar... tot aan dit jaar staat ook volledig op de website. Ja. Voor mensen die het leuk vinden om dat na te lezen.
2: Ja. En jullie zijn als hele jonge al naar Waterpop gegaan... om de sfeer te proeven, om dus je muzikale hart op te halen daar...
3: Er zijn velen die zelfs als baby daar zijn geweest.
2: Ja, kijk eens aan, joh. Wat leuk.
3: Ik zelf niet, maar wel vanaf jonge jaren inderdaad.
0: Ja, ik zelf ook inderdaad.
2: Ja, het sfeertje, Ron, en dat herken jij natuurlijk... want jij bent nog veel vaker dan ik geweest. Maar het is altijd gemoedelijk. Het is een hele fijne sfeer.
1: Het sfeertje is compleet.
2: Ja.
1: Eigenlijk is het de Westlandse vorm van parkpop... Jong en oud, alles loopt door elkaar heen. Het is ontmoeten, reurineren, zeiken over vroeger. Het is gewoon mooi. Het is een familiefeestje eigenlijk. En ons kent ons.
2: Ja. En ook heel veel leuke kraampjes met allerlei muziek, memorabilia, allerlei leuke gadgets. In feite is het compleet. Voor ieder wat wil, staan.
3: Ja, ze willen ook graag bekend zijn als familiefestival. Voor iedereen wat. En we openen ook altijd met een kinderact. Dit jaar weer. En daar zit ook, als die af is gelopen, opent de kinderhoek ook.
2: Ja, maar kijk, muziek is natuurlijk de hoofdmoot. Maar jullie dragen ook heel erg bij, met jullie culturele hart, aan andere vormen van cultuur.
3: Hebben ook inderdaad
2: heb ik meegemaakt.
3: Straattheater hebben we altijd.
2: Ja, heb ik meegemaakt.
3: Zeker, van alles wat.
2: Ja.
1: Ja, overal gebeurt eigenlijk wat. En ja, ik denk dat ook wel heel erg mooi is.
0: Ja, en we hebben ook geen pauzes tussen de acts. Alles gaat de hele dag door. Want we hebben 3 podia die eigenlijk continu circuleren. Dus er is nooit stilte of zijn moment op het terrein.
4: En jullie hebben een...
1: Je kan ook niet indoezelen, want je moet constant van het ene podium naar
0: precies.
1: Het andere.
0: Dus dus het is ook nog eens goed voor je conditie.
1: Ja, zeker.
3: Ja, nu dat met dans extra kun je nog wat extra stapjes maken.
1: Ja. Maar misschien moeten we het programma van de zaterdag ook eventjes doornemen.
0: Dat
1: is er nog wel een.
0: Ja, nou sowieso ik kan toch wel zeggen dat zij onze hoofdact zijn. Wodan Boys, daar zijn we natuurlijk heel blij mee dat ze er zijn dit jaar. Vorig jaar hadden ze ook al gevraagd. Maar toen ging het uiteindelijk toch niet lukken. Maar nu komen ze echt waar. Higo is ook denk ik een hele mooie naam. Heel mooie Nederlandstalige pop.

0: maken zij. Ze hebben ook een liedje in een tankstation, heet dat. Dat stond in de top 2000 afgelopen jaar. Dus die zijn ook wel goed aan de weg gaan timmeren. Ja, wat dan nog meer? Apenotenpop, dat is de kinderact. Kaboutertje Putlucht, dat wordt ook dat wordt de afsluiter. Dat is echt, dat wordt een feestje. Ja,
1: ja. Ik kon het zelf niet.
2: Wat maar... is Kaboutertje Putlucht?
0: Ja, het is een soort mix van punk en happy hardcore en heel veel gekkigheid.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dansbaar.
0: Zeker.
3: Dat wordt de afsluiter ook.
0: Ja. Ja, daar kan je helemaal op losgaan. Ja,
3: hey, maar die Wodan Boys, dat is natuurlijk een Haags vleugje vanuit Sommilieu. Timo Prins, die daar natuurlijk in zit.
0: Ja, en de drummer is ook van Sommilieu.
3: Ja, dan heb je echt wel een enorme held op dat podium staan. Dat is een act, jongen. Dat is niet normaal. Die breken de tent helemaal af. Ja,
0: ze stonden ook nog op Pinkpop, stonden ze dit jaar.
4: Ja, Barry Hay is fan.
3: De Wodan Boys. Ja, fantastisch. Leuk ook die uitstapjes die jongens dan ook doen. Hè. Dat heeft Spike natuurlijk ook gedaan met The Death. Om ook nog Death, daarnaast nog wat te doen. En dit is ook een fantastisch project natuurlijk. Ja. En gaaf dat ze bij jullie staan. Hè. Dus, ik kan me voorstellen zo dat je dat inderdaad vorig jaar hebt geprobeerd. En dat je ze dan nu binnen hebt. Dat is een kers op de taart.
0: Zeker, ja. Ja, dat, kijk, we hebben geen oneindige budgetten bij Waterpop. Dus we moeten toch een beetje kijken. Oké, wat kunnen we wel, wat kunnen we niet? Zij wilden ook graag op Waterpop spelen. Dus dat is ook leuk.
3: Hey, gaaf.
0: Kijk, dat Waterpop zo'n lange geschiedenis heeft. En een goede naam heeft opgebouwd al die jaren. Dat helpt ook wel mee dat mensen zeggen: oh ja, we doen al iets van de prijs af. Of we willen graag komen. Dus dat is heel leuk. En dat merk je bij veel acts en bij boekers. Dat ze Waterpop wel een warm hart toedragen.
4: Dat is mooi.
0: Ja. Ja.
3: Hoe gaat het met de kaartverkoop?
0: Niet.
3: Of niet?
0: Nee, wij zijn gratis.
4: Ja.
3: Maar er staat wel: koop nu je tickets.
1: Ja, ja. Dat is ook eigenlijk,
0: die mag je uitleggen.
3: Dat was ook de vraag, hoor.
1: Ja, ja, nee, dat heb ik eigenlijk vorig jaar als grapje op de website gezet. Om mensen ook gewoon te laten zien dat wat er eigenlijk allemaal achter zit.
3: Dus
1: als
3: je
1: ook op klikt, dan staat er ook vrijdag gratis, zaterdag gratis, weekendticket ook gratis. Hoe is dat toch mogelijk? Nou, dat staat onder uitgelegd. Met ook de hoop dat mensen ook zien hoeveel mensen, sponsoren en iedereen daaraan bijdraagt. En ook met de verzoek, als je wat over hebt of iets bij wilt dragen, dan kan dat in de vorm van een eenmalige donatie. Als vriend van, dat is een jaarlijkse bijdrage. Vriend van Waterpop of als sponsor.
3: Nou, hadden we vorige keer natuurlijk. Vorige keer hadden we dat eigenlijk ook een beetje gedaan. En toen dachten we van, nou ja, misschien worden we wel weer ontslagen 's avonds. Maar hadden jullie wat grote sponsoren toch een beetje voorbij laten komen zo in de uitzending? Wat mij betreft, kunnen we dat trucje nog wel een keer herhalen om wat mensen even te bedanken die jullie steunen en ondersteunen.
1: Ja, dat kan zeker.
3: Wat zijn een beetje de namen die jullie echt een flinke duit in het zakje doen?
1: Jij hebt het er voor je, denk ik.
3: Ik heb ze hier, absoluut niet. Okay.
0: Hij moet even snel zoeken.
3: Ik kan ook wel even kijken.
1: Ja, nee, vorig jaar had je ze leuk voorgelezen vanaf de website.
3: Ik heb ze hier inderdaad staan. Nou ja, een dank gaat uit. We doen een hele lijst. Dus dan mag het volgens mij wel weer. We gaan naar Kendricks. Die bedanken we. Van der Horst, PJH. Claire Delicatessen uit Quinshul. Molenaar. Prins Maasdijk. Westland Adviesgroep. Reniwi. Dat is die afvalhandel volgens mij. W. Boma. Bouwt aan geluk. Linnenwever. Oog- en oorspecialisten. Zeg jij dat wat? Jij komt uit die hoek natuurlijk. Ja. Peitsman, Solar Energy en MetaZet. En dan zijn er nog heel veel kleine mensen die jullie natuurlijk ten dienste zijn. Ja, dat is hartstikke belangrijk natuurlijk. Hè? Want als die er niet zijn, dan zakt alles in elkaar. Net zoals de vrijwilligers natuurlijk zo ontzettend belangrijk zijn.
2: Ik mis eigenlijk nog één naam bij al die sponsors.
3: En dat is?
2: De gemeente Westland. Betalen die ook nog mee?
1: Nee, helemaal niks.
3: Nou, dan noemen we ze niet ook.
0: Wat knippen. Ja, nu hebben ze toch genoemd. Dat is toch jammer.
3: Maar ze zijn jullie wel vergunning technisch wel willend misschien.
0: Zeker, zonder de gemeente kunnen we natuurlijk.
4: De tijd van Sjaak van de Tak.
1: He? Dat is even geleden.
4: Dat is even geleden. Wat een warm hart voor cultuur.
1: Ja.
4: Onze Sjaak.
3: Ja, is dat, bedoel je dat sarcastisch? Of
4: nee,
3: was dat echt
4: bedoel
3: zo?
4: Ik. Sjaak van de Tak was een man van het volk.
3: Ja, zeker. Ja.
4: Die hield van cultuur.
3: Ja, absoluut.
4: Populaire Westlander. Ja.
1: Maar verder zijn we inderdaad subsidievrij. Dus we hebben alles in eigen hand.
3: Ja,
1: dus,
3: ja, je zit ook echt dan natuurlijk ook met politie, gemeente aan de tafel om het allemaal goed te regelen. En moet ook allemaal maar kunnen. Qua capaciteit bij de politie natuurlijk of zo. Of houden ze er gewoon een rekening mee van, oh ja, we hebben weer Waterpop dit jaar. En dan
0: het zit wel redelijk in de In de gedachten bij iedereen, denk ik, in het Westland.
3: Plus er wel weer even bij. Wie had je nou, als je nou echt een hele grote zak met cent had gehad... wie had je nou, jullie hebben een topprogramma natuurlijk... maar als je echt cherrypicking zou mogen doen, internationaal... wie had je wel willen neerzetten daar?
0: Dalla Margreet terugkomen op de 50ste editie natuurlijk.
3: Ja?
0: Ja, ja, dat zou wel leuk zijn. Radiohead. Okay. Radiohead. Die mogen dan nog een keer terugkomen.
3: Ja.
4: Een wereldtopper.
3: Ja, dat zou fantastisch zijn.
1: We moeten op zijn minst vragen, denk ik.
0: Ja, ja, we dachten voor de 50ste editie...
3: Die dames doen trouwens ook creep. Ja, dan moeten we weer terughalen weer en alles weer inpluggen. Maar we zijn bijna aan het einde.
0: Als Radio het niet kan, dan vragen we hun.
3: Ja. Nou ja, tegen die tijd dan is een rising star. Ze stond in een stadion echt met 20.000 mensen. Samen met Patrick Kelly van de Kelly Family. Oh. Verder af met een alien heeft ze daar gedaan. En zij sneuvelde net aan het einde bij The Voice Kids. En zij komt ook uit het Westland. Natuurlijk, uit De Lier
0: komt zij
3: Gina Versteeg. Zoek haar even op. Dat is 15 jaar nog maar en dan al zo'n enorme carrière gehad. Dat is een bijzonder, bijzonder verhaal.
2: Ja. Ik heb nog een prangende vraag.
3: Ja, natuurlijk, Ron.
2: Moet ik mijn regenjas meenemen dit weekend?
0: Het ziet er naar uit van niet, volgens mij.
4: Nee.
1: Ik zou hem lekker thuis laten.
2: Het heet waterpop, maar...
0: Ja, nee, volgens mij krijgen we prachtig weer.
1: Het is wel eens anders geweest, maar...
3: En was het al minder leuk meteen? Ja, natuurlijk wel. Maar komen er nog minder mensen? Of heb je gewoon die vaste scharen die dan toch gewoon wel komen?
2: S'avonds komen ze in ieder geval. En een bekende bierbrouwer die heeft het mij ook uitgelegd... hoe dat nou precies zit met festivals. 21,6 graden, dat moet je in de gaten houden. Want als je die temperatuur hebt, dan gaan mensen graag naar een festival. En wordt het veel warmer. Dan gaan ze eerst naar het strand en daarna pas naar het festival.
3: Ja, ja. Ja.
2: Het bier komt altijd op.
3: Staat dat op 21,5 graden? Is dat
2: de ultieme festival? Ja, dat is echt festivaltemperatuur.
0: Het wordt vrijdag 23 graden, dus dat zit er genoeg bij,
2: toch? Ja.
3: Volgens mij, ik weet niet of jullie dat een beetje in kaart brengen... maar volgens mij komen mensen niet alleen maar uit de omgeving van Watering... maar uit de hele regio naar jullie toe, toch?
0: Dat denk ik wel, ja. Sowieso uit Den Haag komen er wel veel mensen, weet ik.
1: Ja. We krijgen ook mailtjes van mensen die echt helemaal uit de andere kant van het land komen... die vragen... We doen altijd een maand van tevoren de timetables bekendmaken. Dat ze dan zeggen, ja, op welke dag speelt die band? Want dan boeken we een accommodatie in de buurt. En ik heb vorig jaar ook iemand gezegd... hey, ik heb jou op internet op een filmpje gezien. En die kwamen uit, voor mij, Ermelo of zo vandaan.
0: Ah, ja.
1: Helemaal speciaal naar Waterpop. Dus dat is wel heel leuk.
4: Hebben jullie nou ook een act voor de oudere doelgroep? Een band van toen bijvoorbeeld...
0: Niet een soort reunie-act of zo. Dat is er niet echt.
2: Je hebt wel een hele goede blues- en soul-band.
0: We hebben een hele goede blues-band, inderdaad. Ja. Minko heet zij. Met bandleden van Jet Rebel en Dawn Brothers.
4: Oké.
0: Okay. Dat valt wel in de smaak bij onze oudere doelgroep, denk ik. Maar ook gewoon een nieuwe band. Ik denk dat ook het oudere publiek daar heel blij mee kan zijn.
4: Heel mooi. Ja. Ja, want dat leeft nog enorm bij de oudere doelgroep. Dan heb ik het over de 50-plussers. Die komen in grote getalen, komen ze op. Ja. Als er een gerenommeerde act van toen staat.
2: Ja, nou, kijk naar mij.
4: Ja.
2: En ik ga het nog steeds.
0: Ja. Jij bent ook bij, toch, Ron?
2: Ik ben erbij, ja.
0: Zellig.
3: Is het als we over dat bier, dat geloof ik wel... maar als we het over nog een hapje hebben en zo... is het allemaal nog een beetje betaalbaar? Een pizza punt, geen 17 euro. Is dat dan allemaal een beetje nog te doen met jullie?
1: 17 euro zal het niet zijn.
0: Nee.
1: Nee, we hebben wel gewoon een cateraar met...
0: Festivalvoedsel.
1: Divers aanbod festivalvoedsel. Het zal geen 17 euro per pizzapunt zijn. Maar wat het precies is, dat durf ik nu ook niet te zeggen.
3: En is dat gewoon één partij? Of zijn er verschillende soorten dingen? Van indies tot een pizza of patatje?
1: Het was vorig jaar wel zo divers. Dat het voor mij pizza was en partij en snacks en zoiets. Maar het is al vanuit één cateraar geregeld. Ja.
3: Want je moet wel een goede bodem leggen natuurlijk.
1: Ja,
0: absoluut. Zeker als je de hele dag lekker bier zat te drinken.
3: Ja, want dat is toch een fabeltje toch? Ze zeiden vroeger van we hebben festivalbier. En is een alcoholpromillage minder. Maar dat is toch niet zo?
1: Nee, dat bestaat niet.
3: Dat bestaat niet.
0: Een fabeltje te zijn.
4: Martijn, hebben wij de vrijwilligers waar jullie natuurlijk volop van weten. Hoe groot is die groep vrijwilligers? En waarschijnlijk zijn ze heel dedicated bezig.
1: Ja, dat zijn er bijna 500.
4: 500? Ja. Majorie, joh.
3: Ja, daarna gaan. Delft Jazz had er net 100, maar dit is 500.
4: Ja, 500?
2: Ja. Ja, altijd baas boven baas.
4: Wat ik...
1: Ja, en,
0: ze zijn nu al bezig. Ja. Ze hebben al 3 dagen staan ze op het veld alles op te bouwen.
3: Ik zou bijna zeggen, want als we naar de klokken kijken... de laatste woorden. Wat zouden jullie tegen al die vrijwilligers willen zeggen?
2: Ja.
1: Ja.
0: Nou, ze zijn heel erg bedankt. Heel en blijf vooral erbij, zou ik zeggen. Ja. En op naar de 50ste editie.
2: Krijgen ze allemaal zo'n mooi shirt? Waterpop 26?
0: Zeker.
1: We hebben inderdaad de bouwploeg. Die krijgt sowieso als eerste een shirt. Die zijn dus ook al vanaf maandag dus inderdaad bezig.
2: Ja.
1: Heel de week hard aan het werk. En,
2: maar ik vind het op zich al heel knap dat je al die mensen aan je kunt binden. Dat zegt wel iets van hoe jullie erin zitten en hoe jullie aan teambuilding doen.
1: Ja, heel veel mensen nemen ook gewoon heel de week vrij. Die hebben eigenlijk als soort hun vakantie.
2: Het is traditie.
3: Ja. Hey jongens, het is, wij heel gaan de boel overgeven aan het is zeker de hoogste tijd.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
6: Ik ben Jolanda Baaiens. De vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten aan een New York single was een bekende van de verdachte. Ook waren tijdens de schietpartij 3 kinderen aanwezig in de woning. Die zijn inmiddels ergens anders ondergebracht. De verdachte vluchtte na de schietpartij met een auto en werd later die nacht in een andere woning aangehouden. Daar vond de politie ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto. Wat de relatie tussen de man en het slachtoffer was, is nog niet bekendgemaakt. Bij een beveiligde opslagplaats van de politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. De inbrekers probeerden een partij in beslag genomen illegale sigaretten mee te nemen, maar dat mislukte. 4 verdachten werden kort na de inbraak aangehouden. 1 van hen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of de inbraak te maken heeft met de vondst van een grote partij illegale sigaretten in Delft eerder deze week. Bij de inbraak gisteren zou er niets gestolen zijn. Een tram en een auto zijn op elkaar gebotst op de Bezuidenhoutse weg. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 11:30 ter hoogte van de Rijnstraat. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Zowel de auto als tram 9 raakten beschadigd. Hoe de botsing kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een 23-jarige Hagenaar is aangehouden voor een zware mishandeling in Rotterdam. Daarbij raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag een 17-jarige jongen uit Zwijndrecht gewond. De mishandeling gebeurde rond 4:15 bij een uitgaansgelegenheid aan de Maasboulevard. Toen de politie aankwam was de verdachte al weg. Na onderzoek kon hij gistermiddag alsnog worden aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet duidelijk. Dan nog het weer. Het is 28 tot 29 graden, droog en de zon laat zich geregeld zien. Morgen wordt het met 23 tot 24 graden een stukje koeler en kan er wat regen vallen. Vanaf dinsdag knapt het dan weer op en daarna wordt het opnieuw warm. Donderdag kan de temperatuur oplopen richting de 35 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Den Haag FM 92.0.

0: ik ben Jolanda Baaiens. De vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten aan de New York-singel was een bekende van de verdachte. Ook waren tijdens de schietpartij 3 kinderen aanwezig in de woning. Die zijn inmiddels ergens anders ondergebracht. De verdachte vluchtte na de schietpartij met een auto en werd later die nacht in een andere woning aangehouden. Daar vond de politie ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto. Wat de relatie tussen de man en het slachtoffer was, is nog niet bekendgemaakt. Bij een beveiligde opslagplaats van de politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. De inbrekers probeerden een partij in beslag genomen illegale sigaretten mee te nemen, maar dat mislukte. 4 verdachten werden kort na de inbraak aangehouden. 1 van hen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of de inbraak te maken heeft met de vondst van een grote partij illegale sigaretten in Delft eerder deze week. Bij de inbraak gisteren zou er niets gestolen zijn. Een tram en een auto zijn op elkaar gebotst op de Bezuidenhoutse weg. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 11:30 ter hoogte van de Rijnstraat. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Zowel de auto als tram 9 raakten beschadigd. Hoe de botsing kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een 23-jarige Hagenaar is aangehouden voor een zware mishandeling in Rotterdam. Daarbij raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag een 17-jarige jongen uit Zwijndrecht gewond. De mishandeling gebeurde rond 4:15 bij een uitgaansgelegenheid aan de Maasboulevard. Toen de politie aankwam was de verdachte al weg. Na onderzoek kon hij gistermiddag alsnog worden aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet duidelijk. Dan nog het weer. Het is 28 tot 29 graden, droog en de zon laat zich geregeld zien. Morgen wordt het met 23 tot 24 graden een stukje koeler en kan er wat regen vallen. Vanaf dinsdag knapt het dan weer op en daarna wordt het opnieuw warm. Donderdag kan de temperatuur oplopen richting de 35 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
1: De

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten aan een New York-singel was een bekende van de verdachte. Ook waren tijdens de schietpartij 3 kinderen aanwezig in de woning. Die zijn inmiddels ergens anders ondergebracht. De verdachte vluchtte na de schietpartij met een auto en werd later die nacht in een andere woning aangehouden. Daar vond de politie ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto. Wat de relatie tussen de man en het slachtoffer was, is nog niet bekendgemaakt. Bij een beveiligde opslagplaats van de politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. De inbrekers probeerden een partij in beslag genomen illegale sigaretten mee te nemen, maar dat mislukte. 4 verdachten werden kort na de inbraak aangehouden. 1 van hen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of de inbraak te maken heeft met de vondst van een grote partij illegale sigaretten in Delft eerder deze week. Bij de inbraak gisteren zou er niets gestolen zijn. Een tram en een auto zijn op elkaar gebotst op de Bezuidenhoutse weg. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 11:30 ter hoogte van de Rijnstraat. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Zowel de auto als tram 9 raakten beschadigd. Hoe de botsing kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een 23-jarige Hagenaar is aangehouden voor een zware mishandeling in Rotterdam. Daarbij raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag een 17-jarige jongen uit Zwijndrecht gewond. De mishandeling gebeurde rond 4:15 bij een uitgaansgelegenheid aan de Maasboulevard. Toen de politie aankwam was de verdachte al weg. Na onderzoek kon hij gistermiddag alsnog worden aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet duidelijk. Dan nog het weer. Het is 28 tot 29 graden, droog en de zon laat zich geregeld zien. Morgen wordt het met 23 tot 24 graden een stukje koeler en kan er wat regen vallen. Vanaf dinsdag knapt het dan weer op en daarna wordt het opnieuw warm. Donderdag kan de temperatuur oplopen richting de 35 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
0: Den

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten aan de New York-singel was een bekende van de verdachte. Ook waren tijdens de schietpartij 3 kinderen aanwezig in de woning. Die zijn inmiddels ergens anders ondergebracht. De verdachte vluchtte na de schietpartij met een auto en werd later die nacht in een andere woning aangehouden. Daar vond de politie ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto. Wat de relatie tussen de man en het slachtoffer was, is nog niet bekendgemaakt. Bij een beveiligde opslagplaats van de politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. De inbrekers probeerden een partij in beslag genomen illegale sigaretten mee te nemen, maar dat mislukte. 4 verdachten werden kort na de inbraak aangehouden. 1 van hen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of de inbraak te maken heeft met de vondst van een grote partij illegale sigaretten in Delft eerder deze week. Bij de inbraak gisteren zou er niets gestolen zijn. Een tram en een auto zijn op elkaar gebotst op de Bezuidenhoutse weg. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 11:30 ter hoogte van de Rijnstraat. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Zowel de auto als tram 9 raakten beschadigd. Hoe de botsing kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een 23-jarige Hagenaar is aangehouden voor een zware mishandeling in Rotterdam. Daarbij raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag een 17-jarige jongen uit Zwijndrecht gewond. De mishandeling gebeurde rond 15:45 bij een uitgaansgelegenheid aan de Maasboulevard. Toen de politie aankwam was de verdachte al weg. Na onderzoek kon hij gistermiddag alsnog worden aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet duidelijk. Dan nog het weer. Het is 28 tot 29 graden, droog en de zon laat zich geregeld zien. Morgen wordt het met 23 tot 24 graden een stukje koeler en kan er wat regen vallen. Vanaf dinsdag knapt het dan weer op en daarna wordt het opnieuw warm. Donderdag kan de temperatuur oplopen richting de 35 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
0: De

need give up only.

0: Nu het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten aan de New York Single was een bekende van de verdachte. Ook waren tijdens de schietpartij 3 kinderen aanwezig in de woning. Die zijn inmiddels ergens anders ondergebracht. De verdachte vluchtte na de schietpartij met een auto en werd later die nacht in een andere woning aangehouden. Daar vond de politie ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto. Wat de relatie tussen de man en het slachtoffer was, is nog niet bekendgemaakt. Bij een beveiligde opslagplaats van de politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. De inbrekers probeerden een partij in beslag genomen illegale sigaretten mee te nemen, maar dat mislukte. 4 verdachten werden kort na de inbraak aangehouden. 1 van hen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of de inbraak te maken heeft met de vondst van een grote partij illegale sigaretten in Delft eerder deze week. Bij de inbraak gisteren zou er niets gestolen zijn. Een tram en een auto zijn op elkaar gebotst op de Bezuidenhoutse weg. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 11:30 ter hoogte van de Rijnstraat. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Zowel de auto als tram 9 raakten beschadigd. Hoe de botsing kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een 23-jarige Hagenaar is aangehouden voor een zware mishandeling in Rotterdam. Daarbij raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag een 17-jarige jongen uit Zwijndrecht gewond. De mishandeling gebeurde rond 15:45 bij een uitgaansgelegenheid aan de Maasboulevard. Toen de politie aankwam was de verdachte al weg. Na onderzoek kon hij gistermiddag alsnog worden aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet duidelijk. Dan nog het weer. Het is 28 tot 29 graden, droog en de zon laat zich geregeld zien. Morgen wordt het met 23 tot 24 graden een stukje koeler en kan er wat regen vallen. Vanaf dinsdag knapt het dan weer op en daarna wordt het opnieuw warm. Donderdag kan de temperatuur oplopen richting de 35 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.